NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. De verstilling van de natuur, maar ook haar ontembare kracht. Dat hoor je vanavond. Met spannende muziek van Kaija Saariaho en Anna Thorvaldsdottir. Luister mee. Vanavond vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Fries-verse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur door Almegens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij drinken.
2: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
1: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
3: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
1: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij, zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
9: leden van de Staten-Generaal,
8: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
10: Ik bied u hierbij de miljoenennota.
8: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
11: Leve de koning!
8: Wie luistert, weet meer.
12: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
11: Leve de koning!
8: Wie luistert, weet meer.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
14: Klein berichtje in de krant gisteren. Het kasteel van Almere wordt gesloopt. Het is nooit de publiekstrekker geworden die ervan verwacht werd. Nou, akkoord. Maar wat komt er dan op de lege plek? Een nieuw kasteel. Begint alles weer van vooraf aan. Ik ben geen kasteelheer, maar ik zou het huidige kasteel laten vervallen. De ruïne van Almere, dat wil je wel zien.

0: Pieter de Faust en Bernard Falk bijna op hun eigen viool met een deeltje uit een suite voor twee violen van Georg Philipp Telemann. Goedemorgen, het is 10 september. Het is donderdag vandaag. Veel variatie op de voorpagina's van de ochtendbladen. We moeten harder werken, althans de VVD wil dat jongeren minder parttime werken. Daarover schrijft het AD. En bij warm weer zouden werkgevers meer met de werktijden moeten kunnen schuiven. Daarover heeft de Telegraaf het. Trump mag wel een tandje minder. Nu is hij volgens NRC een blok aan het been aan het worden voor zijn eigen partij. En nu we het toch over voetenwerk hebben. Op commerciële voetbalscholen worden jonge spelers structureel misleid. Dat is de opening van Trouw. En is het misleiding of handig gebruik van de techniek? De Volkskrant onderzocht de berichten van premier Jette op sociale media. Ruim 200 zijn er geschreven met AI. Volgens experts slecht voor de geloofwaardigheid. Meer uit de kranten straks met ontbijtgast Meili Vos. Marien is hier voor de techniek. Barry doet weer de regie. Goedemorgen, Barry.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Laten we beginnen. Welkom bij de ochtend.

Het scherzo uit het eerste strijksextet van Johannes Brahms. Zes mensen, jawel. Tabea Zimmerman op de altviool, Jean-Kien Kerras, cello en het Belgia kwartet. Het is 7:10. Onze crypto van deze donderdag is maar eens de prijs, mooie prijs. Een boek, een boek geschreven door Gerbert Vora over Wagner. In zijn boek Wagners Ring. Een filosofische reis gaat hij in op de Ring des Nibelungen hier. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat die vierdelige operacyclus voor het eerst werd uitgevoerd in Bayreuth. Vandaar. Graag voor 8:45 de goede oplossing bij ons binnen via de NPO Luister-app. Daar kun je ook een bericht inspreken, altijd leuk. Maar mailen mag ook naar deochtend@kro-ngrv.nl. De opgave van vandaag luidt als volgt. Een personage als Dreverhaven of Katadreuven. Een personage als Dreverhaven of Katadreuven. Als je je klassiekers kent, dan weet je het wel. Veel succes.

0: Het was helder vanochtend. Ik heb hem niet gezien, de maan. Ik weet niet wie hij was. Heb jij dat gezien, toevallig? Buddy, of,
1: nee, helaas niet. Nee.
0: Aan de maan van Schubert was dat. Emmanuel Bertrand op de cello en Pascal Amoyel op de piano. Kort over zeven inmiddels. Vandaag is Meili Vos mijn ontbijtgast, voorzitter van de Eerste Kamer. Hij heeft voor ons het nieuws en de kranten alvast bekeken. Meili, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat voor nieuws is je opgevallen vandaag?
2: Nou, het is natuurlijk beroepsdeformatie, maar gisteravond las ik op, ja, online natuurlijk, de kranten heb ik nog niet allemaal doorgenomen, maar ja, een bericht uit NRC dat het ministerie van Justitie de uitvoeringstoetsen eigenlijk naar zich neerlegt. En dan denk je misschien uitvoeringstoetsen, wat is dat? Mm-hmm. Als je een wet maakt, dan gaat er van alles aan vooraf. Er wordt met de doelgroepen vaak bekeken. Het wordt door ambtenaren geschreven. Mm-hmm. Het gaat naar de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State. Yeah. Maar er wordt ook een toets gedaan of die wet eigenlijk wel uitvoerbaar is. Bijvoorbeeld, je wil bijvoorbeeld controleren of mensen wel een helm dragen. En dat moet dan zoveel procent van de mensen moet er aangehouden worden. Dan kan de uitvoering, bijvoorbeeld de politie zeggen, ja, dat kan je wel willen, maar daar hebben we helemaal geen mensen voor. Ja, ja. Dat is bijvoorbeeld een hele simpele uitvoeringstoets.
0: Ja, ja. Ja.
2: En zo gaat het ook met meer wetten. En als je die uitvoeringstoets naast je neerlegt en dat ook niet opneemt in je wet, of misschien zelfs het uitgeval bepaalt, of teruggeeft als minister, lieve Kamer, dat kan je wel willen, maar dat kunnen we echt niet waarmaken. Mm-hmm. Ja, dan beloof je allerlei dingen die je niet kan waarmaken, waar mensen teleurgesteld over worden. En dat is eigenlijk een hele slechte zaak. En als Eerste Kamer kijken wij ook altijd naar de uitvoeringstoets. Van ja, is hij er geweest? Heb je er wat mee gedaan? Hoe heb je hem eigenlijk gedaan? Want dat kan al heel snel natuurlijk ook vinkjes zetten worden. Dat je alleen maar kijkt, ja, er is een toets gedaan. Oké, we kunnen door. Maar je kunt ook kijken van hoe het is gedaan. Ja, op welke manier heb je nou gekeken of datgene wat je wil. En de Tweede Kamer wil natuurlijk heel veel. Want er worden meer dan 5000 moties en plannen worden ingediend. Ja, of dat eigenlijk wel kan.
0: Ja, ja. Ja, een interessante kwestie die natuurlijk voorkomen op jouw bord terechtkomt als voorzitter van de Eerste Kamer. Wat is de volgende stap? Kun je daar iets aan doen ook?
2: Nou ja, de uiterste consequentie is natuurlijk dat je als Tweede Kamer zegt, en ik hoop ook dat de Tweede Kamer zich dit nieuws ook goed ter harte neemt. Ja, dit hebben we wel gewild met z'n allen, maar het is niet uitvoerbaar of niet op deze manier. Mm-hmm. Ga het nog eens even aanpassen. Ja. Of de Tweede Kamer kan het natuurlijk zelf aanpassen. Maar vaak heeft het wel te maken met een gebrek aan capaciteit. We hebben natuurlijk maar 18 miljoen mensen in Nederland, zou je zeggen maar 18 miljoen mensen, maar je wilt natuurlijk niet dat de ene helft van Nederland de andere helft van Nederland handhaaft. Huh? Of allerlei zaken waar je gewoon te weinig mensen voor hebt. Ja, er wordt ook gezegd dat Nederland te veel arbeidsmigranten heeft. Ja, dat kan best zo zijn. Dus soms moet je ook je ambities een beetje temperen als overheid.
0: Ja, want je kunt niet alles controleren en niet voor alles zijn mensen beschikbaar.
2: En daar is het ook voor
0: gewaarschuwd. Ja, ja.
2: Anders is natuurlijk een wet een lege wet. Dat wil je niet.
0: Ja. Helder. Dat was uit NRC. Nog even een klein dingetje, want volgende week is natuurlijk de derde dinsdag van september. Ben je er klaar voor? Want je moet hoera roepen, hè, onder andere, toch?
2: Ja, dat is het allermakkelijkste deel van de Prinsjesdag. 3 keer hoera roepen en niet hoezee of iets anders.
0: Ja.
2: Dan nog, hè, dat kan onder druk, maar nou, dat kan ik wel. Hm. Nee, kijk, de organisatie is hier natuurlijk al maanden mee bezig.
0: Ja.
2: We kunnen het ook niet in de Ridderzaal doen al jaren. Dus we moeten de Schouwburg van Den Haag moeten afhuren. Het uitnodigen van de gasten, het zorgen van de techniek, de bloemen. En dat hebben we natuurlijk al, dat is wel klaar. Ik heb het draaiboek gisteren weer eens goed doorgenomen. Alles klopt, alles kan. De zaal zit helemaal vol. Er kan niemand meer bij.
0: Ja.
2: Maar het wordt weer mooi.
0: Ja, dan zeg ik alvast hoera. Mogen we nog wat muziek voor je draaien?
2: Ja. En ik had muziek en dan had ik net het blaadje had ik meegenomen. Maar waar is het blaadje? Maar goed, dat hebben jullie van Ernst Doyani.
0: Ja.
2: Dat is een Hongaar, een serenade.
0: Mm-hmm.
2: Volgens mij uit mijn hoofd een C majeur. En hij is een Hongaarse componist. En jullie programma heeft de scoop. Dit is vioolmuziek die we gaan laten horen in de Ridderzaal. Of niet in de Ridderzaal, in de zaal tijdens Prinsjesdag.
1: Ja.
2: Op het moment dat wij wachten, dus dat de hele zaal wacht op de binnenkomst van de koning. Daar zit altijd een stuk of 10 minuten bij.
1: Ja.
2: En het is altijd heel gezellig, roezemoes. Maar sinds een paar jaar laten we ook een muziekstuk horen.
1: Mm-hmm.
2: En dat is vaak door conservatoriumstudenten, dus door jonge mensen.
1: Ja.
2: En dit jaar dacht ik, ik wil eens een muziekstuk van een land wat democratisch gezien heel interessant is.
1: Ja, ja.
2: En dat is de Hongarije, want
1: zeker,
2: die hebben na jarenlang een Viktor Orbán hebben ze op zich wel een... ze zijn conservatief, dus Maigar is ook conservatief, maar is wel iemand die de democratische rechtsorde had beloofd te herstellen. Dat heeft hij gedaan. En Hongarije is natuurlijk sowieso, als het gaat om muziek, een zeer interessant land. Ik heb zelf leren muziek, piano spelen met Béla Bartók.
1: Ja.
2: En we waren wat aan het zoeken en ook in het gesprek met het conservatorium kwamen we op deze componist.
1: Ja.
2: Het is een prachtig stuk.
1: We gaan er naar luisteren en we horen het dan dus op de derde dinsdag van september ook volgende week. Dankjewel.
2: Nou, jullie helaas niet, maar de zaal wel.
1: Ja, de zaal wel. Maar die Vos, dankjewel voor deze selectie uit het nieuws.
2: Dag. Dag.

Tweede deel uit de Serenade voor Strijktrio van Erneu von Donani. Dat is dus pauzemuziek voor de leden van de Staten-Generaal aanstaande dinsdag bij de derde dinsdag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Je hoort het Nash Ensemble.

0: KCO, onder leiding van Bernard Haitink, met het scherzo uit de derde symfonie van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Het is bijna 7:55. Ik heb hier iets nieuws voor je. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat optreden tegen de import van piepjonge kalfjes uit Ierland. Vervoerders krijgen een jaar de tijd om zich aan de regels te houden, zo bericht de NOS. Anders volgen boetes. Volgens de toezichthouder krijgen de kalveren nu te weinig te drinken tijdens de dagenlange reis.
1: Je moet ze helpen met het drinken. Hè? Dus je moet ze echt individueel, je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
0: Er is al jaren kritiek op het vervoer van jonge kalveren. Nederland wil dat Europa de regels aanpast om dit soort transporten onmogelijk te maken. De Hardenbergenbrug in de A28 is weer open. De brug bij Nijkerk was sinds maandag dicht omdat er zand en grind was weggespoeld bij de pijlers. Rijkswaterstaat heeft de gaten opgevuld. De afsluiting van de brug leidde tot veel verkeershinder. Toch vindt deze hoogleraar civiele techniek dat het een verstandig besluit is geweest.
2: Als je onder water, dat kan je natuurlijk niet goed bekijken. En als je dan constateert dat er toch wel erg veel weggespoeld is, ja, dan begrijp ik eigenlijk heel goed dat het zeker voor het onzeker genomen wordt.
0: Elke dag rijden zo'n 60.000 auto's en vrachtwagens over de Hardenbergenbrug, bericht RTL Nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft op een groot partijcongres geprobeerd om zijn partij te behoeden voor een verkiezingsnederlaag. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er slecht voor. Trump is zelf niet verkiesbaar, maar riep kiezers op om te doen alsof dat wel zo is.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
0: Trump belooft verder dat alle Amerikaanse volwassenen $5.000 krijgen als de Republikeinen de meerderheid houden. Wie gaat dat betalen? Onduidelijk is ja, hoe hij dat wil gaan doen. De Visserssteeg in het centrum van Utrecht gaat vandaag weer open. Het straatje was 8 maanden dicht na de grote explosie en brand in januari. Intussen is het herstelwerk aan de beschadigde huizen nog lang niet klaar. Omwonenden wisten tot gisteren van niets en zijn dan ook verrast dat de steeg weer open gaat.
4: Ik voel me heel, heel ongezien. En ziek eigenlijk ook. Ziek. Mijn humeur is ook onder het nulpunt. Ja,
0: de bewoners zeggen tegen RTV Utrecht dat ze daarnaast bang zijn dat iedereen nu het bouwterrein op kan. De gemeente zegt in een reactie dat ze begrip heeft voor de klacht van de omwonenden, dat ze weinig informatie hebben gekregen. Dan weer een verkeer met Niels Ekkens.
5: Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog vandaag. Het is vanmiddag 18 tot 21 graden. Op de weg volgens de ANWB nu de dagelijkse files op de bekende wegen. Meeste vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Del 15 kilometer. Ruim 3 kwartier vertraging is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

versie voor orkest van de Pavane Baroon Infante Defunte van Maurice Ravel was dat. Koninklijk Concertgebouworkest, daar was hij weer, onder leiding van Bernard Haitink. Zo dadelijk het kantoverzicht, maar eerst dit scherzo uit het strijkkwartet nummer 1 van Rachmaninoff.

0: Het Nederlands Ruisdaal-kwartet met het scherzo uit het eerste strijkkwartet van Sergei Rachmaninov. Ja, Nicoline Waal las de krant en maakte nu volgende overzichten. Niels begint.
1: Nederland koopt een hypermodern militair verkenningsvliegtuig, meldt de Telegraaf. Het gaat om een vliegtuig dat op grote hoogte en over lange afstanden lucht, zee en land in de gaten kan houden. Volgens defensieminister Jesselgus is de aankoop een belangrijke stap, waarmee Nederland zelf vijandelijke dreiging vroegtijdig kan opsporen.
0: Omdat Nederland zelf nog geen verkenningsvliegtuig heeft, is het nu afhankelijk van de NAVO. Ja, en dat moet je als land niet willen, zegt Jesselgus in de krant. Zeker niet als het gaat om het beschermen van je eigen luchtruim. Nederland gaat met Zweden samenwerken. Dat land heeft dezelfde verkenningsvliegtuigen.
1: Het AD heeft slecht nieuws voor treinreizigers. ProRail krijgt het fors gestegen aantal grootschalige storingen niet onder controle. Met het ministerie is afgesproken dat er zo'n 500 van die grote storingen per jaar mogen voorkomen. Maar volgens de krant gaat de spoorbeheerder daar dit jaar overheen. En ook volgend jaar is dat het geval.
0: Ja, volgens een woordvoerder van ProRail is het niet realistisch dat dit jaar de norm gehaald wordt. De oorzaken voor het te hoog aantal storingen, ja, die zijn talrijk. Belangrijkste boosdoener is bijvoorbeeld de snelle toename van technische storingen. Zoals bijvoorbeeld de kabelbrand bij Rotterdam in juni.
1: Een jaar geleden begon de proef waarbij 10 telers legaal wiet en hash mochten gaan produceren. En de uitkomsten van een eerste onderzoek zijn voorzichtig optimistisch, schrijft NRC. Gebruikers bezoeken de coffeeshops nog bijna net zo vaak.
0: Wel blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kenniscentrum voor de Rechtsstaat, dat gebruikers ook in het illegale circuit cannabis blijven kopen. Meestal omdat de prijs lager is en omdat er grotere hoeveelheden gekocht kunnen worden.
1: De Volkskrant schrijft over wijnteelt in Engeland. Door klimaatverandering wordt het ook daar steeds warmer. Daarmee is het inmiddels de snelst groeiende wijnregio ter wereld. De krant bezoekt een wijngaard in Londen.
0: Op een braakliggend dijkje naast een treinstation hebben twee buurtbewoners een wijngaard met 22 wijnranken aangelegd. Een stukje Provence in Londen, zegt een van hen. Er is zon genoeg tegenwoordig. De afgelopen jaren is de wijnbouw in Engeland verviervoudigd. Er zijn volgens de krant zelfs kostscholen die hun eigen wijn verbouwen.
1: En in Trouw een interview met de Amerikaanse componist Carlos Simon. Hij is dit jaar composer in residence van het Concertgebouw in Amsterdam. In Amerika is de zwarte componist enorm populair. Zo kreeg hij een Grammy-nominatie voor zijn Requiem for the Enslaved.
0: In mijn muziek, zegt hij, probeer ik uitdrukking te geven aan wat ik om me heen zie gebeuren. Dat vertelt Simon in de artiestenfoyer van zijn nieuwe werkplek. Het viel hem op dat zwarte Amerikanen te vaak worden gezien als één homogene groep. Maar er bestaan talloze verschillende ervaringen, tradities en verhalen volgens de huiscomponist van het Concertgebouw. Tot zover de kanten.

derde deel, het ronde waar het concert voor trompet en orkest van Johan Nepomuk Hummel. Jorde Wynton Marsalis bij de National Symphony Orchestra of Washington D.C. onder leiding van Raymond Lappert. Laat ik de crypto nog even herhalen van deze donderdag. Een personage als Drevenhaven of Catadreuven. En dat is belangrijk, een personage als Drevenhaven of Catadreuven. Meer kan ik er niet over zeggen. Wel dat de prijs nog steeds een filosofische reis Wagner's Ring is van Gerbert Voren over 150 jaar opvoeringspraktijk van de operacyclus De Ring des Nibelungen. Graag voor 8:45 de oplossing bij ons binnen. Wat gaan wij doen na achten? Nou, dat ga ik je vertellen. Welke rol speelt Europa in de ruimte? Dat is het onderwerp op de internationale ruimtevaarttop in Parijs. Die heeft Macron, de president van Frankrijk, georganiseerd. Sterrenkundige Lucas Ellenbroek weet er meer van. En hij vertelt hier er meer over straks na achten, rond 7:45. Verder is het donderdag. Dat betekent dat we een nieuwe filmtip hebben van Ab Zacht. En die tipt vandaag de film Pressure over de aanloop naar D-Day en alles met het weer van die dag daar. Ja, dat dus na achten. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Vanmiddag komt Maatwerk live vanuit het Hoge Noorden. In het Groningse Niezijl zijn we te gast in het kerkhuis van organist en meester-improvisator Sietse de Vries.
1: Sietse de Vries is als kind ooit in een ketel met muzieksoep gevallen. Dat denk ik tenminste, want Sietse improviseert alsof het gedrukt staat. Fuga's op Hollandse kinderliedjes, geen probleem. Barokke variaties op een moderne melodie, klaar terwijl u wacht. Wij van Maatwerk gaan bij hem langs. Wij regelen de microfoons, Sietse improviseert de rest. En ja, verzoekjes zijn welkom. Dat is pas Maatwerk.
0: Luister vanmiddag van 2 tot 5 naar Maatwerk, hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
6: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
7: leden van de Staten-Generaal,
6: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
8: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
6: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
9: Leve de koning!
6: Wie luistert, weet meer.
10: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
6: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
9: Leve de koning!
6: Wie luistert, weet meer.
11: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi-Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
12: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar net als vorig jaar vermoedelijk boven het toegestane aantal van 520 uitkomen. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Toen kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Ook dit jaar lijkt het onvermijdelijk dat ProRail een boete krijgt. President Trump belooft elke Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit.
2: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, you win with us and you get $5.000. It will be called the Trump dividend.
1: De Republikeinen staan er niet goed voor in de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Daarom kwam Trump met deze belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Augustus van dit jaar was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde temperatuur van dag en nacht was vorige maand 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
3: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. En heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
1: Het weer. Vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. En dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
12: leden van de Staten-Generaal,
11: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
12: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
11: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
13: Leve de koning!
11: Wie luistert, weet meer.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Prinsesdag op NPO Radio 1.
13: Leve de koning.
11: Wie luistert, weet meer.
14: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
15: Wetenschappelijke publicaties bevatten in de titel vaak grappige verwijzingen naar nummers van de Beatles, lees ik in de krant. Let It Be met dubbel E over imkers. Lucy in the Sky Without Diamonds over diefstal in cloudopslag. Wiskundige onderzoekers doen het minst mee aan die Beatle-grapjes. Die zijn, ja, dat zijn mensen van de harde cijfers. Hè. When I'm 64, dan ben je dus gewoon 64. Klaar.

Nederland. De compagnie onder leiding van Wolfgang Katschner en Asia Vateeva op de saxofoon met When I'm 64 van de Beatles. 64, ach, is ook maar een getal, nietwaar? Nog een getal. 10 september vandaag. Het is een donderdag. De laatste dag van de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de coronaperiode onderzoekt. Ook in Den Haag worden de prijzen uitgereikt voor het beste politieke boek, de beste foto en de beste politieke podcast van het jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf komt met de resultaten van het onderzoek naar de houten kap van het torentje op het Binnenhof. Die is onderzocht tijdens de renovatie, komt mogelijk al uit 1547. Gebeurt er ook buiten Den Haag nog iets? Jawel. Het wereldberoemde tapijt van Bayeux is vanaf vandaag te zien in Londen. Frankrijk heeft het bijna 1000 jaar oude tapijt uitgeleend aan het British Museum. En in Parijs is een grote internationale top bezig over de ruimtevaart, bijeengeroepen door Macron, de president. Welke rol speelt Europa eigenlijk in de ruimte? Daar hoor je meer over om 20:15. En om 20:45 tipt Ab Zacht een nieuwe film over D-Day. Pressure, mooie film. En we hebben een crypto, een personage als Dreverhaven of Kata Dreuven. Welkom terug bij De Ochtend.

Ja, de muziek was alweer voorbij. We waren hier druk met de verbinding met Lucas Ellenbroek. Zo dadelijk gaan we het hebben over die top in Parijs, over de ruimte. Dit was een leef over Ansnes met beelden van de Krim. Deelde uit van Modest Mussorgsky. Ja, als inleiding voor het gesprek over de ruimte. Hier is Mercurius.

0: bij dat themaatje op die Celesta een beetje denken aan Close Encounters of the Third Kind. Van een heel andere orde, muziek. Dit was Mercury, The Winged Messenger uit The Planets van Gustav Holst. Die hoorde de Berliner Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle. 16 over 8 is het. In Parijs is deze week een grote top over de toekomst van de ruimtevaart. De Sommet International sur l'Espace getiteld. Mooie naam. Het wordt steeds drukker in de ruimte en iedereen wil een graantje meepikken van nieuwe ontwikkelingen. Opvallend is wel dat de ruimtebedrijven van de Amerikaanse techmiljardairs Musk en Bezos afwezig zijn in Parijs. Hoe zit dat? Ik vraag het sterrenkundige Lucas Ellenbroek, die volgt alles op de voet. Lucas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Even, wat is het doel van die top in Parijs?
1: Nou, het doel van die top is dat de organisatoren, Frankrijk, de EU, willen laten zien dat ruimtevaart echt onderdeel is van het dagelijks leven. Het is geen prestigeproject meer, maar Het is een strategische infrastructuur eigenlijk geworden.
0: In welke zin dan? Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou ja, wij gebruiken elke dag de ruimtevaart op onze mobieltjes voor communicatie, voor navigatie. Klimaat, de monitoring daarvan. Ja. Defensie is ruimtevaart belangrijk voor. Dus dat is iets wat we niet kunnen missen. En tegelijkertijd zijn we erg afhankelijk van vooral de VS. Mm-hmm. Als het gaat om deze ruimtevaart. En Europa wil graag, ze wilden graag dat Europa autonomer wordt daarin.
0: Juist. En dan is het opvallend dat de Amerikaanse president Trump dus tegen ambtenaren en tegen Amerikaanse bedrijven, zoals dat bedrijf van Bezos en van Musk zegt, en de NASA, ga maar niet. Waarom doet hij dat?
1: Ja, dat is een beetje alsof je zegt dat je niet op je eigen huwelijk komt. Amerika is gewoon een heel erg belangrijke partner hierin.
0: Ja.
1: En waarom hij dat doet, dat is natuurlijk ook om te laten zien wie die denkt dat de baas is. En denk ik, waarom doet Trump iets?
0: Dat is een vraag op zich.
1: Kan ik je niet vertellen. Maar wat wel duidelijk is, is dat hij heel erg de laatste weken uit wil stralen van Amerika is de baas en ook in de ruimte. Hij heeft gezegd, de maan is van ons. En hij heeft ook de circulaire foto's van hem in een soort van militair uniform van de supreme leader van het van de ruimte.
0: Ja, Star Trek.
1: Dus Star Trek-achtige pakken die doen denken aan heel nare regimes. Dus hij heeft het echt een beetje, hij is het aan het cultiveren. Maar de serieuze consequentie is dat Amerika eigenlijk niet meer aan tafel zit bij dit soort bij deze conferentie. Dat is wel, dat is niet wat je zou willen.
0: Nee, hoe kan Europa het een beetje uit zijn handen, uit de handen van deze Darth Vader halen en een beetje het initiatief naar zich toe trekken qua ruimtevaart?
1: Nou ja, Europa, redelijk simpel. Het zou goed zijn als Europa meer investeert in ruimtevaart. Ja. Dat gebeurt al best veel. Ja. Er kan al best veel. Mm-hmm. Er is nu onlangs voor het eerst een eigen raketlancering plaatsgevonden in Noorwegen.
0: Ja.
1: We hebben heel veel technologie die we ontwikkelen, ook in ons eigen land. Dus we doen zeker mee, maar we zijn nog niet volledig onafhankelijk. En dat is wel waar we naartoe moeten gaan. En dat is waarschijnlijk ook wat daar gezegd gaat worden.
0: Ja. Een van de mensen die gaan spreken, dat is Ursula von der Leyen. Die spreekt, meen ik, vandaag.
1: Ja.
0: Wat denk je dat zij gaat zeggen? Zal ze zeggen van nee, de maan is van ons of zo?
1: Nee, dat denk ik niet. Het ruimte is een beetje het Wilde Westen. Ja. En Amerika presenteert zich als de sheriff. Ik hoop dat Ursula von der Leyen iets in de richting zegt dat Europa eerder de gemeenteraad wil worden van van de ruimte.
0: Ja.
1: En dat we zelf meer moeten investeren, zodat we zelf ook naar de ruimte kunnen en daar onze infrastructuur beheren. Maar dat er ook een rol spelen in het regels maken daarvoor. Want het wordt inderdaad steeds voller en dat gaat leiden tot problemen.
0: Juist, want satellieten en dergelijke, het wordt een beetje vol daarboven.
1: Ja, en nou ja, goed, de kans op de geplande satellieten die nu, waar nu aanvragen voor zijn gedaan, dat kan uitdraaien tot tienduizenden, honderdduizenden. Er is zelfs aanvraag voor dat er een miljoen satellieten in de ruimte is zometeen. Dan is de kans op botsingen is gewoon groter. En dat leidt tot ruimtepuin. En dat kan een soort kettingreactie in gang zetten. Dat we zo meteen in een soort wolk van satellietpuin zitten. Ja. En we kunnen niks meer naar boven.
0: Dat zullen we niet.
1: Dus laten we eerst de vuilnisdienst eens regelen voordat we het gaan hebben over wie de maan is.
0: Oké, de gemeenteraad van Europa in de ruimte. Mooi beeld. Dankjewel, Lucas Ellebroek. En voor wie het wil weten, eind oktober verschijnt voor jou een nieuw boek. De missie van raketbouwer tot ruimtetoerist. Gebaseerd op gesprekken met wetenschappers, ingenieurs, astronauten en andere figuren uit de ruimtevaart. Komen we tegen die tijd nog wel eens een keer op terug. Dankjewel voor nu.
1: Leuk. Oké.

Di Sera van Ottorino Respighi was dat, door het Orchestra Filharmonica della Scala onder leiding van Riccardo Chailly. Ik herhaal nog even de crypto van deze donderdag. Er is veel op gereageerd. Een personage als Dreverhaven of Catadreuve is de omschrijving. Niet goed. Ja, ik heb één niet goede oplossing gevonden. Dat is wilskracht. Verder zit iedereen wel een beetje in de goede richting, heb ik het idee. Veel mensen willen ook dat boek De Ring des Nibelungen. Althans, Wagner's Ring. Een filosofische reis van Gerbert Fauré in de wacht slepen. Dat is duidelijk.

0: Het rustige Andantino uit de 22e symfonie van Mozart was dat. De Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van uiteraard Neville Mariner. Het is 8:40. We doen het nieuws. 4 op de 10 familierechtadvocaten krijgen te maken met bedreigingen. Zo blijkt uit een enquête van onderzoeksplatform Investico en RTL Nieuws. Het gaat om advocaten die zaken doen rondom huiselijk geweld en intimidatie. Ook deze advocaat had last van scheldpartijen en nachtelijke dreigtelefoontjes.
1: En hij zei iets van, ik sta in brand, ik sta in vuur. En als jij dit niet oplost, dan zal mijn vuur jou bereiken. Het voelde bij mij alsof hij eigenlijk zei, ik zie mijn kinderen niet. En als jij dit niet oplost, zul jij ook je kinderen niet meer zien.
0: De Vereniging van Familierechtadvocaten waarschuwt voor de gevolgen van dit soort bedreigingen. Advocaten worden huiverig om zaken aan te nemen. Afgelopen maand was wereldwijd de warmste augustus sinds het begin van de metingen. Samen met juli 2023 was augustus de heetste maand ooit, blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Oorzaak is klimaatverandering door het verbranden van olie en gas, zegt een klimaatexpert van de BBC.
2: The main driver was the burning of fossil fuels, but the Copernicus scientists say this is now being amplified by a rapidly rising El Niño, the natural warming of the Pacific that's still getting stronger.
0: Ook door weerfenomeen El Niño was het record heet. Gemiddeld was het in augustus dag en nacht bijna 17 graden. Vervoerders die jonge kalfjes uit Ierland halen krijgen nog een jaar de tijd om zich aan de regels te houden. Anders gaat toezichthouder NVWA boetes uitdelen, zo bericht de NOS. Dierenrechtenorganisatie Eyes on Animals strijdt al jaren tegen de transporten en is tevreden met de stap van de toezichthouder.
3: Wij volgen die kalfjes van Ierland helemaal naar die Nederlandse stallen. En dan zie je dus echt wat een uitputtingsslag dat is voor die kalveren. Dat ze dus echt tijdens dat transport verzwakken en ook op alle verzamelplaatsen waar ze langs gaan, zien wij dus ook wel degelijk dode dieren.
0: De transporten duren vaak dagen. Onderweg krijgen de dieren volgens de NVWA niet genoeg te drinken. Steeds meer jongvolwassenen zijn lid van de bibliotheek. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg vorig jaar met ruim een vijfde, zo blijkt uit cijfers van het CBS in de bibliotheeksector. Volgens de koepelorganisatie van bibliotheken is een BIEB-pas voor jongvolwassenen op steeds meer plaatsen gratis.
4: Dat maakt enerzijds dat mensen die de bibliotheek kunnen vinden, doordat ze bijvoorbeeld daar activiteiten bezoeken, makkelijker stap maken om lid te worden. En een andere is dat bibliotheeklidmaatschap is tot je 18e gratis. En we zagen dat veel mensen afhaakten op het moment dat ze daarvoor moesten gaan betalen. En die blijven ook lid.
0: Ja, bibliotheken hebben daarnaast steeds vaker een sociale functie, zegt de Vereniging van Openbare Bibliotheken in het Radio 1 Journaal. Dan weer een verkeer met Niels Erkens.
5: Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog vandaag. Het is vanmiddag 18 tot 21 graden. Op de weg ruim 300 kilometer aan file. Dat is volgens de ANWB vrij gangbaar voor een donderdag. Meeste vertraging nu op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 10 kilometer, ruim een half uur vertraging, is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Van een Russisch album was dat, waren dat Lucas en Arthur Jussen. Met een deel uit de suite voor twee piano's, nummer 2, Silhouette van Anton Stepanovich Arensky. Zo dadelijk een fijne filmtip van Ab Zacht. Een film over D-Day, een nieuwe film over D-Day. Een iets oudere film over D-Day is Saving Private Ryan. Daar komt deze muziek van John Williams uit.

0: pianist. John Williams dirigeerde de Boston Symphony in zijn eigen muziek. Hymn to the Fallen uit Saving Private Ryan. Film over, over die day. Het is donderdag, het is 9:15. Tijd voor een nieuwe filmtip van Ab Zacht. Vandaag is dat de film Pressure en die gaat over de aanloop naar die day in de Tweede Wereldoorlog. Ab, goedemorgen. Waar gaat die film specifiek over?
1: Ja, goedemorgen Hans. Nou ja, jij kent alle klassiekers natuurlijk over die day, hè, The Longest Day, ja. Saving Private Ryan. Mm. En dat is eigenlijk meer de veldslag die je dan te zien krijgt. In deze film gaat het echt om de voorbereiding, zeg maar een week voor de invasie. En er is één groot...

0: Och, Ab, goedemorgen. Waar gaat die film specifiek over?
1: Ja, goedemorgen Hans. Nou ja, jij kent alle klassiekers natuurlijk over die day, hè, The Longest Day, ja. Saving Private Ryan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk meer de veldslag die je dan te zien krijgt. In deze film gaat het echt om de voorbereiding, zeg maar een week voor de invasie. En er is één groot dilemma voor de geallieerden. Welke dag is het meest geschikt om te aanvallen? Nou, in dat hoofdkwartier zit Eisenhower, die heeft de leiding. En Churchill, die heeft een geniale, enigszins autistische Schotse weerman afgevaardigd. Die man is echt een genie, aldus Churchill. En die gaat botsen met zijn Amerikaanse collega's. Die vinden dat de dag die zij hebben uitgekozen perfect is op basis van oude gegevens. En deze man, die doet eigen onderzoek via een netwerk en hij zegt, jullie dag is funest voor de invasie. Dat conflict, daar draait deze film over.
0: Wat een geweldige gegeven. Ik zag een trailer van de film, die Schotse weerkundige Stack, die wordt gespeeld door Andrew Scott. Een beetje in zichzelf gekeerd inderdaad, maar ook heel erg eigenwijs. Wat voegt voor jou, wat jou betreft, deze film toe aan al die andere films? Je noemde ze al, The Longest Day, Saving Private Ryan. Wat voegt deze film toe aan al die films over die day?
1: Nou, je krijgt eigenlijk een kijkje in de keuken. Daar komt het in feite op neer. Het ja. Was oorspronkelijk een toneelstuk. Maar je ziet echt de druk, hè, vandaar de titel Pressure, mm-hmm. waaronder die mensen staan. Want het gaat natuurlijk over duizenden en duizenden mensenlevens. Hè? En ze willen niet over één nacht ijs gaan. En dan zit er toch een soort dwarsligger, een zwartkijker tussen. Dus die Schotse weerman die zegt van jongens, jullie zitten fout. Mm-hmm. En nou, de geschiedenis heeft geleerd, dat is geen spoiler, maar dat de man gelijk had. Dus ze hebben echt die invasie een dag uitgesteld op zijn aanwijzingen. En dat hij was in een minderheid, dus dat is al een hele belangrijke overwinning. En het is ook, het is een acteursfilm, hè. De hoofdrolspelers, Brendan Fraser speelt Eisenhower, geweldige rol. Mm-hmm. Die dragen die film, maar er zit zoveel omheen. He, mensen die echt op de toppen van hun tenen moeten lopen om te denken van jongens, doen we het wel goed? He, er is twijfel en die twijfel heb ik nooit eerder in dit soort films gezien, want er zijn natuurlijk veel meer films over D-Day gemaakt. Ja. Maar dit is echt een originele kijk.
0: Ja, mooi. Echt een hoge drukgebied, hè, om in weertermen te spreken.
1: Het heeft een dubbele betekenis. Hè?
0: Zeker weten, ja. Zeer de moeite waard dus, begrijp ik. Pressure.
1: Ja, kijk, normaal gesproken is dit een Oscar-kandidaat. Ik vind het een beetje verbazingwekkend waarom die film nu wordt uitgebracht. Hè, want er zijn geen herdenkingen enzovoort. Ja. Dus het valt een beetje koud op het dak voor misschien veel mensen. Ja. Maar ga toch kijken, want je wordt verrast, verbaasd en gefascineerd. En het is heel goed geschreven, ook dat nog. Je ziet dat er hele mooie dialogen in dat toneelstuk zaten. En de film ziet er niet uit als een verfilmd toneelstuk. Dat wil ik er ook nog even aan toevoegen. Dus ik geef hem echt waar 5 sterren.
0: 5 sterren?
1: Deze film, ja, ook vanwege het historische aspect wat erin zit. Dus je wordt wat wijzer en het schijnt allemaal te kloppen. Dus ga naar die film, geef hem een kans. En ook al is het geen herdenkingsperiode, deze film kun je elk moment van het jaar bekijken.
0: Dankjewel, Ab Zacht. Pressure vanaf vandaag te zien in bioscoop en filmhuizen in heel Nederland.

0: De Sicilienne voor cello en piano van Gabriel Fauré. Hier gespeeld door Juliette Urijl op de fluit. Isabelle Moretti op de harp. Het is 7:07. Ja, tijd voor de crypto-oplossing. Een personage als Dreverhaaf of Kata Dreuver. Dat was de omschrijving. Zeldzaam veel reacties binnengekregen. Zelfs een paar verkeerde oplossingen waren erbij. Bind, rechtssubjecten, wilskracht, deurwaarder werd genoemd. Dat was het allemaal niet. Martijn Kiefiet die schreef, de oplossing is karakter. Dat is de titel van een boek dat werd geschreven door Bordewijk, waarin zowel Dreverhaven als Kata Dreuver personages zijn. En een personage wordt ook wel een karakter genoemd. Precies, dat is vast de omschrijving. En dat is correct. Vandaar dat wij het boek Een filosofische reis, Wagner's Ring van Gerbert Voren, naar jou gaan opsturen. Gefeliciteerd daarmee. Iemand appte vanochtend: ik ben onderweg naar de studio voor de jubileumviering van NPO Klassiek. Ik kijk er erg naar uit. Een ochtend vol mooie muziek en muziek zielsverwanten. Het was echt vroeg in de ochtend. Ik hoop dat Annelies inmiddels is gearriveerd in Heuvelaan Hilversum, waar Ab Nieuwdorp al klaar staat. Ab, goedemorgen.
1: Goedemorgen Hans. Ik even kijken of Annelies, ben je hier?
0: Ja.
1: Ze is...
0: Nog niet?
1: Er is een analyse aanwezig, nou, dus dat is een geruststellende gedachte.
0: Fijn. Ja. Wie zijn er nog meer en wat gaat er gebeuren daar?
1: Wie zijn er nog meer? Laat het even horen dat we niet alleen met analyse hier zijn. We hebben er heel veel zin in, jawel. Studio 1, Heuvelaan Hilversum, 25e editie van het AVROTROS Jong Talent Traject Virtuoos. Gaan we vieren met heel veel jonge talenten. Zometeen harpist Joost Willemsen, zangeres Sterre de Cru en nog veel meer.
0: Oké, veel plezier daar zo dadelijk. Dus na negenen. Hier op NPO Klassiek. Hoor ik al muziek? Ja, ik hoor muziek. Dan kan ik mijn mond houden. Wens je een fijne dag. Barry, dankjewel voor de muziek. En graag tot morgen, tot de volgende ochtend. We gaan er heel vrolijk uit.

0: NPO Klassiek. De verstilling van de natuur, maar ook haar ontembare kracht. Dat hoor je vanavond. Met spannende muziek van Kaija Saariaho en Anna Thorvaldsdottir. Luister mee. Vanavond vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
4: Ik werk maar even helemaal het schompers naar alles wat duurder wordt.
3: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
5: Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
6: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
7: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, door Almegens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
2: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
1: Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
3: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
1: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Energiegigant RWE verstookt in haar elektriciteitscentrales jaarlijks ruim 1 miljoen ton biomassa van hout. Het grootste deel komt uit het buitenland. Volgens RWE is het gecertificeerd en daarmee duurzaam, maar klopt dat wel? Zembla trekt de Maleisische jungle in op zoek naar de bron van onze groene energie. Vanavond 9:15, NPO 2.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
14: Dit voelt als twee.
13: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: Klassieken. Live vanuit Heuvelaan in Hilversum met Ab Nieuwdorp.
1: Ja, een heel goedemorgen allemaal, luisterend via NPO Klassiek, maar ook hier in Studio 1 van Heuvelaan Hilversum. Hoe is de akoestiek voor een lekker applausje? Goedemorgen. Ja. Welkom allemaal bij een feestelijke uitzending. Tot 12 uur lang gaan we vieren dat Virtuoos, het AVROTROS talenttraject, de 25e editie heeft bereikt. Dat gaan we doen met heel veel live muzici. Ik zie al een harp klaarstaan. De vleugel staat klaar. Er zijn nog wat instrumenten verdekt opgesteld hier op het podium. Maar we beginnen deze jubileumuitzending van Virtuoos met één van de virtuozen die op de poster staat hier. Dat is cellist Stefano Bruno, samen met muzikant vrienden, waarvan er één ook al in de zaal verdekt opgesteld zit, horen we nu in Vivaldi.

Agitate da Due Venti uit Griselda van Antonio Vivaldi, gespeeld door virtuoos cellist Stefano Bruno en muzikale vrienden. Ja, en een van die vrienden die zit dus hier in de zaal, gaat zo meteen ook voor ons optreden. Staat ook heel erg mooi symmetrisch met zijn theorbe op beide weerszijden van de banners. Dan heb ik het over Thomas Langlois, die zit daar naast Sterren. Ze gaan zo meteen voor ons optreden. Dat allemaal in deze jubileumuitzending van de klassieke, dat wil zeggen het jubileum van virtuoos, de 25e editie. Ik heb hem vast. Ivan Petrenko, de pianist, staat erop. Gaat ook voor ons spelen deze ochtend. Ik heb wat andere muzie al genoemd. We hebben ook het Chimaira-trio, Hawig Elders en harpist Joost Willemsen. Die zit al achter zijn harp. Nog even vermelden, virtuoos, het Avrotros talenttraject. De virtuozen krijgen onder meer podium op het Avrotros vrijdagconcert, het zondagochtendconcert en rond het Prinsengrachtconcert. En ja, dan gaat hun carrière ook als een raket. Joost is onlangs benoemd tot hoofdvakdocent harp aan Codarts in Rotterdam. Ook nog even vermelden dat zijn album, zijn nieuwste album, Rhapsodos, is genomineerd ook nog eens voor een Edison Klassiek. Jawel, ja. En dan gaat hij ook nog voor ons spelen. Ja, Codarts Rotterdam, de rivier de Maas stroomt door de stad. Ik zie hem al lachen. Dan is het een klein bruggetje over een andere rivier, namelijk de Moldau. En die stroomt door Tsjechië, gespeeld door Joost Willemsen.

De Moldau uit Mavlas, mijn vaderland, van Bedrich Smetana, hier live gespeeld. Studio 1, Heuvel aan Hilversum, door virtuoos Joost Willemsen. Komt later terug, gaat nog meer voor ons spelen en ook hem mag ik zo meteen spreken. Nu een klein changement op het podium. We gaan van harp naar theorbe en stem. En dat heeft alles te maken met de volgende virtuozen. Sterre de Cru en Thomas Langlois. Wie was er trouwens? Ja, ik ga even een vraag stellen. Vorige week nog op het Festival Oude Muziek Utrecht. Heel veel handen de lucht ingaan. En de anderen hebben allemaal geluisterd natuurlijk elke avond. Het avondconcert vanuit de grote zaal onder andere. Ja, en toen waren ze ook daar op het podium. Namelijk in die prachtige opera Alcide van Marin Marin en Louis Lully. En dat allemaal met het ensemble Anocte Temporis onder leiding van Reinoud van Mechelen. Toen in groot ensemble context, vandaag heel intiem. Deze fantastische muzici. We gaan hen horen ook in een heel intiem lied van Claudio Monteverdi over de zoete pijn, Si dolce il tormento.

0: Sterre de Cru en Thomas Langlois. Ja, Sospiri, zuchten, dat doen we. Fantastisch. Wat een schoonheid op de relatief vroege donderdagochtend hier. Studio 1, Heuvelaan, Hilversum. Ik heb twee microfoons. De ene is voor Sterre en de andere is voor Thomas. Ja. Ja, je staat ook op twee posters, Thomas, dus je moet...
1: En dat je het snapt.
0: We willen je stem ook horen. Ja, prachtig. Even over virtuoos. Ik begin even bij jou, Sterre. Ik had het net over Festival Oude Muziek. Alcide, daar heb je prachtig die rol vorige week van Testilis vertolkt. Expressief, de tovenares enzovoorts. Topensemble aan Nocte de Temporis, Reinhard van Mechelen. En volgens mij heb je auditie gedaan eigenlijk via virtuoos. Hoe zat dat?
2: Ja, het was eigenlijk heel bijzonder. Ik kende Reinhard natuurlijk, want ik bewonder hem heel erg als muzikant.
0: Grote stem heb je.
2: Ja, dat was heel...
0: Ja, fantastisch.
2: Wat een resonantie. Ja. En opeens kreeg ik een mailtje van Reinhard. Van, kijk, ik heb een video gezien van jou. Een video van Virtuoos, dat was een Cavalli-aria. Ik vond dat heel mooi. Waarom kom je niet een keer auditie doen? En toen heb ik auditie gedaan en toen kreeg ik de rol van Testilis. Dus echt super, ja.
0: En het blijft niet bij dat concert op het Festival Oude Muziek, hè? Het gaat verder.
2: Ja, we hebben ook een project staan, Telemann en Rameau. Dat is een project in november.
0: En er komt weer een cd uit, want die opera Alcide komt ook op cd.
2: Ah ja, juist, ja. Inderdaad. Ja. Ja.
0: Thomas, ja, je staat ook inderdaad bij het ensemble rondom Sterre en het ensemble rondom Stefano Bruno. Denk je dat je nog een derde keer gaat terugkomen als virtuoos?
3: Als virtuoos zelf bedoel je?
0: Of... Ja, ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Of in
3: ik heb geen opleiding gehad in Nederland en ik denk dat dat een vereiste is. Ik kijk even naar Marjolein. Maar alleszins, met veel plezier moesten ze het vragen.
0: Kijk, dat gaan we zo meteen even regelen. We gaan sowieso natuurlijk even de nitty-gritty details doornemen met Marjolein. Kan je alvast vertellen wat jullie zo meteen later vanochtend gaan uitvoeren, Thomas?
3: We brengen een aria van Claudio Merula. Tarquinio Merula.
0: Zijn broer.
3: Het is een aria die normaal 9 minuten duurt. En met hetzelfde ostinato baspatroon. Eigenlijk maar 2 noten in de bas. Dus voor mij is het saai en interessant tegelijk om die aria te brengen. Want je moet altijd iets nieuws doen met die bas natuurlijk. Afhankelijk van wat de tekst is op dat moment. We hebben een ietsje ingekort, maar het gaat eigenlijk over het lijden van Jezus, maar dan als kindje. Dus Maria die echt bij de kribbe staat, is bijna een soort luguber wiegeliedje. Zo.
0: Dat is een mooie cliffhanger voor de muziek die jullie zo meteen gaan uitvoeren. Sterre, als je in een paar zinnen zou willen omschrijven wat virtuoos jullie jou heeft gebracht...
2: Een paar zinnen, dat is moeilijk, want het heeft me zeer veel gebracht. Ik denk vooral een podium... Het heeft me veel geleerd, maar ook mijn netwerk echt heel, heel erg verbreed. Het heeft me heel veel kansen gegeven, dat kan ik wel zeggen. Er zijn heel veel dingen uitgekomen. Ik kan het niet in een paar zinnen vertellen. Op, het spijt me.
0: Dan gaan we dat straks nog met een tafcafé
2: doen.
0: Dank voor dit gesprek. Zometeen dus die muziek. Nog mooi om op te wachten, want we gaan verder met andere muziek. Sterre de Cru en Thomas Langlois, jawel. Ja... Dat is mooi als u daarbij applaudisseert, want alles hoor je op de radio op NPO Klassiek. Ook het stappen van de solist. Het is mooi als het begeleid gaat door wat applaus. Ondertussen kan ik vertellen dat we gaan luisteren naar de allereerste virtuoos. Dat was 2018, toen heet het nog Avro Tros Klassiek presenteert. We gaan luisteren naar violist Niek Baar. En hij speelt derde deel finale uit het eerste vioolconcert van Max Broeg.

Ja, dat was onze allereerste virtuoos, Niek Baar, hier met het orkest van de Deutsche Radiophilharmonie onder leiding van Christoph Poppen. In de finale uit het eerste vioolconcert van Max Bruch, Niek Baar, 2018. En ja, een fantastische carrière daarna. Onder andere winnaar van de Oscar Bak-prijs op het Nederlands Vioolconcours en nog veel meer.

0: Kettingreactie.
1: Ja, de kettingreactie, vaste rubriek van de Klassiekers rond 9:30. De rubriek waarin je als luisteraar kan reageren met muziek door een andere luisteraar aangedragen. Ik weet dat hier verschillende luisteraars in Heuvelaan Hilversum zitten in het publiek die regelmatig insturen voor de kettingreactie. Misschien zit de nieuwe kettingreactie insturen er ook wel tussen. Dan horen we straks licht gejuich, denk ik. En anders horen we al, misschien. Maar goed, we gaan altijd eerst even terugluisteren naar waar er op gereageerd moet worden. Gisteren was dat de muziek van Aram Khachaturian, ook bekend van de tv-serie The Oneirin Line. Het adagio uit Spartacus en Phrygia.

dat was het teken voor de fade-out. Hè? Want we laten altijd een stukje horen. Voor het weten zit je weer helemaal op zee met Oneiden Line en die muziek van Aram Khachaturian. Want we gaan nu naar de kersverse kettingreactie op die muziek die dus gisteren klonk. Nina Ronselaar uit Pijnakker, is die hier aanwezig toevallig? Nee, maar die heeft dus de nieuwe ingestuurd. Maar morgen weer de kans, hè? Maar eerst even naar die van Nina. Schrijft beste app, gisteren klonk het prachtige adagio uit Spartacus en Frigga van Khachaturian. Breed, uitgesponnen, langzaam, bijna alsof de tijd even stilstaat. Waarbij al dat dansen dacht ik, het mag vandaag ook wel eens heel compact. Daarom mijn voorstel voor de volgende schakel. Erik Satie's Petite Ouverture Dansée. Een compleet klein danswereldje in nog geen anderhalf minuut. Mijn opname duurt zelfs maar iets meer dan één minuut. Na zo'n grote, langzame liefdesdans van Khachaturian lijkt het me heerlijk om de ketting even op haar tenen te laten balanceren.

Dat was een hele petit ouverture, Adans. Hij heeft waarschijnlijk geklokt, een stopwatch, smartphone, smartwatch erbij gepakt. Dit was nog minder dan 1,5 minuut, maar dit is dus wel de kiem waarop u hier en iedereen die meeluistert via NPO Klassiek mag reageren voor de nieuwe schakel. Wat mag erop volgen? Laat het ons weten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl. Ja, gelukkig nu iemand die je niet halverwege gaat stoppen. Dat kan ik garanderen. Want we gaan nu naar de 25e virtuoos hier live aanwezig. In het magazine, want virtuoos is zoveel meer dan een cd-opname. Privéfoto's uit het archief van onze jonge pianist. Nog maar 17 jaar jong is hij, Ivan Petrenko. Compleet met zijn docent in piratenoutfit. Je krijgt echt een inkijkje in de privélevens van onze virtuozen. En altijd heel mooi vormgegeven, ook de aankleding. In dit geval in heerlijk prachtige pasteltinten. Daar houden ze best wel van bij virtuoos vormgeving. De visagie en zo. Prachtige lichtgroen en lichtroze. Maar volgens mij, hij is er al. Hij zit al achter de vleugel. Vandaag dus niet de lichtroze outfit, maar prachtig in het concertpark gehezen. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Ivan Petrenko. Ja, onze jubileum virtuoos gaat heel veel voor ons spelen vandaag. Dat is een feest, onder andere ook uit die schilderijtentoonstelling van Modest Mussorgsky. Nog even melden, Ivan kwam in 2022 uit Oekraïne naar Nederland. Inmiddels studeert hij bij Nino Gwetatse aan Kodarts. Op zijn virtuoos album dus Mussorgsky. Maar ook muziek van een minder bekende componist. Muziek uit Oekraïne ook, van Levko Revutsky. En van deze Levko Revutsky speelt hij nu live de prelude in Viesklein.

Prelude in S-groot op het zevende domein van Levko Revurtsky, gespeeld door Ivan Petrenko, de 25e virtuoos. Ja, even peilen. Het applaus was natuurlijk veelbelovend. Maar even peilen, dames en heren, hier aanwezig in Studio 1 van Heuvel aan Hilversum. Hoe bevalt het? Ja, dat applaus gaan we zo nog eventjes voor onze volgende solisten laten klinken, hoor. Even vertellen dat inderdaad voor de radioluisteraars is inmiddels iemand anders bijgekomen. Ivan, die is na het applaus weer op zijn pianokruk gaan zitten. Voor het volgende stuk krijgt hij namelijk gezelschap van een jonge violiste. Nog maar een paar maanden geleden zelf was ze zelf de nieuwste virtuoos. Daar staat haar prachtige banner. En 3 weken geleden gebeurde alweer iets wat prachtig laat zien hoe snel zo'n carrière kan gaan. Op het Prinsengrachtconcert begon ze in het voorprogramma met Shane van Neerden. En later op de avond stond ze ineens in het hoofdprogramma tussen live Uwe Ansnes, Sol Gabetta en Maria Warenberg. Pianist Shane kon vanochtend niet komen. Staat ook op een van de Virtuoos albums. Want die speelt ergens anders op deze aardbol. Een concert van maar liefst 6 uur achter elkaar. Nou, virtuozen hebben ook een groot uithoudingsvermogen. Hè? Dat snap

En 3 weken geleden gebeurde er alweer iets wat prachtig laat zien hoe snel zo'n carrière kan gaan. Op het Prinsengrachtconcert begon ze in het voorprogramma met Shane van Neerden. En later op de avond stond ze ineens in het hoofdprogramma tussen live Uwe Ansnes, Sol Gabetta en Maria Warenberg. Pianist Shane kon vanochtend niet komen, staat ook op een van de Virtuos albums, want die speelt ergens anders op deze aardbol. Een concert van maar liefst 6 uur achter elkaar. Nou, virtuozen hebben ook een groot uithoudingsvermogen. Hè? Dat snapt u. Anders word je geen virtuoos. Maar ik heb nog steeds niet de namen onthuld voor de radioluisteraars van de violiste die hier in een prachtige jurk staat naast Ivan. Mag ik een groot applaus voor Hawieg Elders. En samen met Ivan nemen ze ons mee weer naar een intieme klankwereld. Namelijk die van de Méditation uit de opera Thaïs van Jules Massenet.

Ja, wat een snoepwinkel eigenlijk, hè? Die virtuozen die hier allemaal zomaar voor ons spelen. En dit applaus was voor Hawig Elders en Ivan Petrenko in de Méditation uit Thaïs van Jules Massenet. Live, je zou bijna denken, het komt van cd. Zo klonk het en zo muisstil was het publiek hier in Studio 1 van Heuvel aan Hilversum. Fantastisch. Ja, we gaan verder natuurlijk met nog veel meer uit die muzikale snoepwinkel. Want we vieren 25 edities virtuoos. Straks praat ik ook natuurlijk met het team daarachter. De namen zijn al gevallen. De Pater en Mater Familias. Marjolein Lever en Guido Tichelman zijn ook aanwezig. En de herinnering gonst ook na in deze Studio 1. Want hier zijn heel veel virtuoos opnames gemaakt. Nu eerst muziek op weg naar het nieuws alweer van 10 uur. Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chey. In dat concertgebouworkest veel virtuozen bij de strijkers, bij de blazers, bij de slagwerkers, bij de koperblazers. We gaan luisteren naar de tweede dans uit de tweede suite voor jazzorkest van Dmitri Shostakovich. En we gaan lekker ons verheugen op het volgende uur feest hier bij de klassieken. APPLAUS.

0: NPO Klassiek. Vanmiddag komt Maatwerk live vanuit het Hoge Noorden. In het Groningse Niezijl zijn we te gast in het kerkhuis van organist en meesterimprovisator Sietse de Vries.
1: Sietse de Vries is als kind ooit in een ketel met muzieksoep gevallen. Dat denk ik tenminste, want Sietse improviseert alsof het gedrukt staat. Fuga's op Hollandse kinderliedjes, geen probleem. Barokke variaties op een moderne melodie, klaar terwijl u wacht. Wij van Maatwerk gaan bij hem langs. Wij regelen de microfoons, Sietse improviseert de rest. En ja, verzoekjes zijn welkom. Dat is pas Maatwerk.
0: Luister vanmiddag van 2 tot 5 naar Maatwerk, hier op NPO Klassiek.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een staalopstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Pam, pa, padappa. Papa.
13: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Eerste deel uit... Oh ja, u mag voor de opname klappen, zeker. Eerste deel uit de eerste symfonie, de klassieke symfonie van Sergei Prokofjev. Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van James Gaffigan. We zitten hier in Studio 1 van Heuvelaan Hilversum. Een eindje verderop repeteert het Radio Philharmonisch Orkest. Dus misschien hebben ze het applaus wel gehoord. Jawel, zo maken we het toch weer passend allemaal. Hè? Radio Philharmonisch Orkest, waarin trouwens ook heel veel van onze virtuozen, want daarom zijn we hier, de 25e editie van Avro Tros Virtuoos te vieren, spelen. Zoals leden van het Nymphaeas Trombonekwartet komen later vanochtend ook weer voorbij. Ja, we zitten dus in Heuvelaan Hilversum. Gebouw waar achter bijna iedere deur wel iemand lijkt te repeteren, te stemmen of aan het opnemen is. Ja, en de ideale plek ook voor deze jubileumochtend. We gaan luisteren naar weer een aantal fantastische virtuozen. In 2019 hebben ze hun album met ons opgenomen. Clarinetiste Annemiek de Bruin, celliste Irene Kok en pianist Laurens de Man tezamen in het Chimaira Trio. Ja. En inmiddels zijn ze uitgewaaid over heel Europa. Ze spelen in verschillende orkesten. Concertgebouworkest, Noord-Nederlands Orkest. Annemiek is kleintiste bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Laurens won in 2024 als eerste organist ooit de Nederlandse Muziekprijs. Allemaal uitgewaaid dus. Maar gelukkig spelen ze ook nog altijd samen in dat Chimaira Trio. En vandaag spelen ze om te beginnen muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck, Nederlands componist. Maar in een versie die hij zelf nog nooit heeft gehoord. Want met piano en klarinet.

0: Het Chimaira Trio, jawel, in muziek van Jan Pieterszoon Swelinck, de Paduana Lacrimae. Het ging dus over tranen. En volgens mij is dat een arrangement van de pianist van het ensemble, van Laurens. Niet waar, Laurens?
1: Zeker.
0: Ja, zeker, zegt hij. Jawel. Want ja, oh, daar mag ook voor geklapt worden. Ja. En dan nu, ja, ze komen al naar de microfoons toe. Ja, ik zei het al eerder, eigenlijk de materfamilias en de paterfamilias van Virtuoos. Om deze 25e editie nog meer hulde te geven. Even een gesprek met hen. Marjolein Lever, die al jaren vormgeeft aan Virtuoos. En opnameleider, zeg maar gerust klanktovenaar van dit project, Guido Tichelman. En ik kijk eerst even naar jouw neus, Marjolein. Die ziet er gewoon menselijk uit. Maar je hebt daarbij de vraag krijgen, hoor. Hoe komt het dat jij zo'n ongelooflijk goede neus hebt voor talent, toptalent?
2: Ik hoop dat dat toch in mijn oren zit, eerlijk gezegd.
0: Okay. Ja, die zitten achter je lange haren verstopt. Ja. Ja.
2: Ik heb zelf een achtergrond in muziek. Ik ben fluitist, traverso-speelster. Ik ben opgeleid in muziek maken en naar muziek luisteren. Dus,
0: en waar vind je ze dan? Hè? Waar vind je ze?
2: Op allerlei manieren. Dat gaat van het luisteren naar concerten, het luisteren naar opnames, het bijwonen van concoursen. Soms krijg ik mailtjes van muzici. Gebeurt steeds vaker. Dan ga ik ook luisteren. Ja. Het is heel veel luisteren eigenlijk naar mensen.
0: Ja. Guido, jij luistert natuurlijk ook als geen ander, maar dan met de oren van de opnametechnicus. Hoe ben jij het meest tevreden met zo'n? Want ze zijn zo verschillend. Elke editie weer een ander ensemble of een solist. Wanneer ben jij het meest tevreden als klankregisseur?
3: Nou, als de muzici kunnen doen waar ze voor komen. Ja. Dus als zij zich vrij kunnen voelen en in alle vrijheid muziek kunnen maken. En dat is vaak een uitdaging bij een of een radio-uitzending of een cd-opname. Want er komt natuurlijk toch een bepaalde mate van spanning bij. En die spanning kan soms in de weg zitten. Sommige mensen kan het ook helpen. Maar veel mensen die zijn er ook bij gebaat dat ze in een ontspannen, vertrouwde sfeer kunnen musiceren. En dat is denk ik de manier waarop je tot een goed resultaat kan komen.
0: Ja, nou, op zich zijn de vibes van Heuvel aan Hilversum in Studio 1 helemaal goed om een beetje tot rust te komen. Maar ja, dat zijn dus die nieuwe muzici van hun eerste opnameproject. Ze komen zichzelf letterlijk en figuurlijk waarschijnlijk ook tegen terugluisteren. Kan je iets meegeven van zo'n kijkje achter de schermen? Wat jou is bijgebleven van een van die muzici of een ensemble dat zichzelf terug?
3: Nou, in het algemeen zijn het natuurlijk is het een bijzondere ervaring voor deze jonge mensen. Omdat ze worden opgeleid op het conservatorium waar dit hen niet wordt bijgebracht.
0: Ja.
3: Er is wel een opleiding in Den Haag op het conservatorium waar studenten ook kunnen opnemen. En ik kom daar zelf ook vandaan als muziekproducer, ben daar ook opgeleid. Maar in het algemeen worden mensen opgeleid voor het podium natuurlijk. Ja. En niet voor zo'n proces van een cd-opname maken. Dus dat is voor heel veel mensen, voor jonge mensen die hun eerste debuut cd maken, is natuurlijk een heel waardevolle ervaring. Omdat het iets heel anders is dan dat waarvoor ze zijn opgeleid wezenlijk. Ja.
0: En ben je dan extra trots, Guido, als bijvoorbeeld we gaan nader met haar kennis maken later, een van onze virtuozen inmiddels een contract heeft met zo'n label als Universal en Decca en zo?
3: Natuurlijk ben ik ontzettend blij als zij hun weg vinden. En dat is ook dankzij jullie het traject. Dus met grote dank aan de AfroTros om dit te organiseren. En ook aan Marjolein. Want die doet het nu al, hoe lang doen we dat, Marjolein? 7 jaar?
2: 9 jaar al.
3: 9 jaar? Ja. Oh jee.
0: Maar dan gaan we volgend jaar 10 jaar vieren. Bent u ook bij? Ja.
3: Want zij doet het zo fantastisch. Je had het al over de selectie van muzici. Maar de hele organisatie en de hele atmosfeer waarin het project zich voltrekt is fantastisch.
0: Ja.
3: En dat kan je denk ik ook voelen als je het boekje ziet. En als
0: het is inderdaad veel meer dan een opname. Het is een heel magazine, styling. Video's worden gemaakt, muziekvideo's waar je dus een fantastische auditie mee kan doen. Dat vertelde Sterre eerder. Marjolein, we zitten hier ook natuurlijk om te genieten van die fantastische talenten. Maar we willen ook een beetje klassieke juice horen als het gaat om virtuoos. Kan je iets vertellen, een anekdote, iets bizars wat is gebeurd in al die edities?
2: Nou, er gebeurt altijd wel iets. Er zijn altijd momenten waarop je midden in een opname zit en daar gaat opeens bij de buren een bladblazer blazen. En dan denk je, wat, dit is heel onhandig. Dan moet je op zoek gaan van waar komt dit geluid vandaan. Maar ik denk dat de meest bizarre cd-opname die we gehad hebben, is eigenlijk al vrij lang geleden met Elizabeth Hetherington en David Makor. Toen namen we in een klein kerkje op en er was storm. Flinke wind, waardoor de vluchten van Schiphol 3 dagen lang recht over onze kerk heen aan het opstijgen en landen. Ik weet niet, opstijgen of landen waren. Dat levert wel een probleem op als er elke 2 minuten een vliegtuig recht over je kerk gaat. Maar 's nachts werd het rustiger, dus we hebben al vrij snel besloten om de complete opname naar de nacht te verleggen. Dat kan dus zo gaan.
0: Ultiem creatieve en vindingrijke mensen hier. Op naar nog heel veel meer virtuoos. Op naar de 50ste. Dankjewel, Guido Tichelman en Marjolein Lever. Dank jullie wel. Ja. Want ja, we gaan natuurlijk genieten van wederom een virtuoos. 2020 deed hij mee. 5 jaar later, 31 mei 2025, gebeurde iets wat nog geen Nederlander voor hem was gelukt. Hij won de eerste prijs van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano in Brussel. En dan weet u waarschijnlijk wel over wie ik het heb. Dan heb ik het over Nicola Meeuwsen. En hij gaat nu spelen werk van Ludwig van Beethoven, namelijk het eerste deel uit Beethovens 3e pianoconcert, doet hij met het Nederlands Philharmonisch Orkest. Misschien zat Annemiek nog wel in dat orkest in deze opname, onder leiding van Martin Rajna.

0: Eerste deel uit het derde pianoconcert van Ludwig van Beethoven door een van onze Avrotros virtuose pianist Nicola Meeuwse en het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Martin Rajna.
1: De klassieken live vanuit Heuvelaan in Hilversum met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: Ja, en dat allemaal om de 25e editie van Avrotros Virtuoos te vieren. Ik blijf natuurlijk zeggen, het is een feestelijke ochtend, want zoveel jong talent hier aan het optreden. Studio 1 in Heuvelaan, Hilversum. Ja, en ze is weer terug op het podium. Hawieg Elders en daarbij ook weer terug pianist Ivan Petrenko. En naast Ivan, Marjolein Lever echt van alle markten thuis, want nu als bladomslaander. En dat gaat ze heel subtiel doen, want het wordt tedere muziek van Pablo de Sarasate, namelijk de Romanza Andalusa.

0: Die heerlijk deinende Romanza Andalusa van Pablo de Sarasate, Javi Elders en Ivan Petrenko. En Javi, mag ik je uitnodigen om hier bij een van de microfoons plaats te nemen? Ja, dat wordt deze. Ja, ook heel mooi om te zien, niet alleen hoe je viool speelt, maar ook hoe je als het ware ballet danst op je plaats. Want af en toe ga je echt even op je tenen staan en zo. Ik zag het net, want ik kon je niet zien. Ik zat achter de vleugelklep en toen zag ik alleen je voeten. En ik zag ze heel sierlijk meebewegen, nu ook weer bij die Sarasate. Hawig, jouw virtuoos cd is eigenlijk nog maar net uit, hè, relatief. Wat heeft dat traject tot nu toe jou allemaal gebracht?
1: Ja, het was voor mij echt een

0: hoe je viool speelt, maar ook hoe je als het ware ballet danst op je plaats. Want af en toe ga je echt even op je tenen staan en zo. Ik zag het net, want ik kon je niet zien. Ik zat achter de vleugelklep en toen zag ik alleen je voeten. En ik zag ze heel sierlijk meebewegen nu ook weer bij die Sarasate. Hawieg, jouw virtuoos cd is eigenlijk nog maar net uit, hè, relatief. Wat heeft dat traject tot nu toe jou allemaal gebracht?
1: Ja, het was voor mij echt een hele waardevolle ervaring om mijn eerste album eigenlijk op te nemen met Afrotros. Het is een heel behulpzaam en supportive team. Dus eigenlijk niet alleen het opnemen van het album, maar het hele traject eromheen is eigenlijk onmisbaar voor een jonge muzikus. En voor mij persoonlijk was het echt op een zo'n goed moment gekomen. Want ik heb dit in januari van dit jaar mogen opnemen. En een paar maanden later heb ik mijn eerste officiële debuutalbum opgenomen in Berlijn voor Decca Italy. Dus het was heel goede ervaring.
0: Dat is hem, hè, dat grote label Universal Classics, Decca daarvan. Het vervolgalbum, dat komt dus allemaal voort uit jouw virtuoos ervaring.
1: Klopt.
0: En je hebt ook al in de Scala van Milaan gespeeld. Waanzinnig om dat allemaal te horen. Er is nog veel meer om te noemen. Een van de recente hoogtepunten was ook het Prinsengrachtconcert. Voor ons allemaal, om daar ook jou te zien spelen. De cd, virtuoos cd, heb je opgenomen met pianist Valère Burnon. Die ga je binnenkort ook spelen op de Zijn concerten. 6 november geloof ik, uit mijn hoofd.
1: Precies, klopt.
0: Ja. Op het Prinsengrachtconcert speel je dan weer met een andere virtuoos, Shane van Neerden. En vandaag speel je met Ivan Petrenko. Hoe is het om met steeds een andere pianist samen te werken? Is dat vooral van tevoren afspraken maken, omdat je een kort tijdsbestek hebt om te repeteren, of het aanvoelen tijdens de repetitie?
1: Ik vind het altijd het fijnste als ik met iemand samenspeel. Waar we elkaar heel goed kunnen aanvoelen zonder eigenlijk heel veel te praten. En ik heb eigenlijk met alle drie deze pianisten gelukkig deze muzikale connectie. Dus ik ben er ook heel blij mee dat we door Afrotros dat ik nieuwe andere muzici leer kennen. En dat, daar leer je natuurlijk altijd van. En
0: op de meest bijzondere plekken, Ponton, voor het Pulitzer, Prinsengracht. Maar ik zag ook een foto van de locatie waar jullie afgelopen, gisteren eigenlijk hebben gerepeteerd. Vertel daar iets meer over. Wat was dat?
1: Klopt.
0: Waar was dat en waarom?
1: Ja, gisteren was natuurlijk de staking van de NS. Dus, en ik en Ivan, we hadden elkaar nog nooit ontmoet eigenlijk, tot
0: gisteren.
1: Dat was gisteren
0: de eerste keer blind date.
1: Klopt, precies.
2: Wauw.
1: Dus dat was natuurlijk moeilijk om een locatie te vinden, omdat ik woon ook niet meer hier. En Ivan woont ook ergens anders. Maar dit geeft ook weer aan hoe supportive het team is van Afrotros. Want we mochten namelijk bij Marjolein thuis repeteren hier in Hilversum. Dus dat was heel fijn en ook heel gezellig.
0: En was de catering ook naar Van Ant goed?
1: Het was ontzettend lekker eten. Ja. Ook heel erg bedankt aan Marjolein en familie.
0: Dankjewel, Hawieg. En we gaan nog heel veel van jou horen. Dankjewel, Hawieg Elders. Een van onze virtuozen. Ja, en van de viool gaan we nu even kijken, 2 maatjes groter. Dan slaan we de altviool even over. Die komt binnenkort natuurlijk in een van onze virtuose uitgaven, nummer 27 misschien. Gaan we naar de cello. Een maatje groter. En die werd bespeeld in een van onze virtuose uitgaven door Anton Spronk. En hij is inmiddels ook naast solist ook aanvoerder geworden van een fantastisch orkest. Namelijk het HR Symfonieorkest Frankfurt. En dat staat hier onder leiding van Eliahu Inbal in muziek van de Camille Saint-Saëns. Prestissimo, dat is heel snel dus, uit zijn tweede symfonie.

0: NPO Klassiek. De verstilling van de natuur, maar ook haar ontembare kracht. Dat hoor je vanavond. Met spannende muziek van Kaija Saariaho en Anna Thorvaldsdottir. Luister mee. Vanavond vanaf 8 uur in het Avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog, was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van de Noorse koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 jaar steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's Schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
8: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
7: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
9: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

De eerste Spaanse dans uit La Vida Breve van Manuel de Falla was dat. Gespeeld door weer een virtuoze ensemble. Ja, want we zijn hier om de 25e Avrotros Virtuos te vieren. Live op NPO Klassiek. Dit was het D'Anto Reed Quintet. Geen piano, viool, cello dus, maar vijf Spaanse muzici die elkaar in Nederland vonden. Virtuos vond hen. Reed Quintet dat niet alleen speelt, maar ook nadrukkelijk nadenkt over hoe je op een podium beweegt en communiceert. Ze hebben altijd een choreografie. En inmiddels wonnen ze onder meer de publieksprijs van Dutch Classical Talent, de Cassiusprijs en stonden ze zelfs al in Wigmore Hall in Londen. Maar nu twee muzici, de een staande hier en de ander zittende achter het prachtige instrument de theorbe in Studio 1 van Heuvelaan Hilversum. We gaan van een Spaanse dans naar iets heel anders. Mag ik nogmaals een applaus voor Sterre de Cru en Thomas Langlois. En Thomas zei het al, helemaal aan het begin van deze jubileumuitzending. Dit wordt heel intiem. Met een relatief eenvoudige begeleiding op de theorbe gaan we luisteren naar muziek van Tarquinio Merula, Orche Tempo di Dormire, een wiegeliedje. Maar geen onbekommerd slaapliedje. Maria wiegt het Christuskind en weet tegelijk al wat hem later zal overkomen. Moeder die haar kind in slaap zingt, terwijl de toekomst al in de ruimte aanwezig is.

Een wiegeliedje dat tegelijkertijd ook een klaaglied is. Ja, Orche Tempoi di Dormire van Tarquinio Merulla, Sterre de Cru en Thomas Langva. En Thomas die pergt zijn theor weer netjes op in die indrukwekkende grote lange kist. Tijdens de sterblokken gaf Thomas ook nog even theorbeles aan het publiek. Dat vermeld ik even, ja. Dat is ook deel. Dat is niet zozeer deel van het hele virtuoos parket, hoor. Dat niet. Maar ondertussen hoort u de aandacht van het publiek hier in Studio 1 van Heuvel aan Hilversum zich spitsen op wat zich nu voordoet. We krijgen weer een changement. Onze technicus John zet de microfoons klaar voor de harp van Joost Willemsen. Ja, ik zei het al. Hij speelde eerder vanochtend, toen de Moldau van Beatrice Smetana. En nu terug, nog even melden, voordat hij gaat spelen, Joost. Zijn nieuwe album heet Rhapsodos, naar de rondtrekkende vertellers uit de oudheid. Past ook goed bij zijn interesse ook in de klassieke oudheid, Grieks en Latijn. Zijn harp is er niet alleen prachtig om te zien en te horen, maar hij wil ermee vertellen. En hij neemt ons nu mee, wederom op reis. We gaan naar de nieuwe wereld van de oude wereld van Smetana, nu naar Marcel Grandjean. Dat wil zeggen, hij neemt ons alweer mee naar de Colorado Trail. En dat moet ergens in de Verenigde Staten zijn. Joost knikt.

0: Joost Willemsen in de Colorado Trail van een grote harpcomponist, ook Marcel Grandjani. En dat klinkt als safe travels, Joost, als je het zo sprookjesachtig hoort, de Colorado Trail.
1: Dankjewel.
0: Geen beren en wolven, coyotes op de weg.
1: Nee, dat valt mee, bij deze.
0: Ja. Virtuoos, het is al een tijdje geleden dat jij virtuoos was. Er is heel veel gebeurd, grachtenfestival, prijzen, Dutch Classical Talent. En inmiddels ben je ook nog hoofdvakdocent geworden aan Codart, hoofdvakdocent harp. Even een pedagogische vraag stellen natuurlijk aan deze docent naast mij. Jij dus, Joost. Wat neem je mee naar jouw studenten uit jouw virtuoos traject? Wat zou je hen kunnen meegeven?
1: Mijn virtuoos traject? Nou, kijk, het meeste wat je eigenlijk van het traject leert... Like het grootste deel is natuurlijk de opname van de cd. Wat ja, een fantastische ervaring was en... het was trouwens hier, mijn cd-opname.
0: We hebben de plek gemarkeerd.
1: Oh ja. Dus, ja. Dus dat was natuurlijk ook spannend. Ja. Dat was eigenlijk de eerste cd die je echt opneemt. Dus daar leer je ongelooflijk veel van. Dus ook, je hebt dan ook wel momenten dat je even denkt van... gaat het nog wel weer lukken? En, want er moet zoveel op die cd komen te staan.
0: Want hoeveel tijd had je, weet je nog?
1: Ja, 3 dagen, wat op zich genoeg is. Maar ja, het moet natuurlijk wel allemaal erop. Nee, dus ik denk dat dat soort ervaringen leren je wel... om ook in te zien van achteraf van... ja, het komt ook wel goed. Weet je, soms moet je even... Soms is het even iets ingewikkelder.
0: Was er een supportteam aanwezig, Joost, destijds?
1: Een sportteam?
0: Support.
1: Ja, zeker. Ja, Marjolein natuurlijk van het traject. Mm-hmm. En Guido, de opnameleider, was ook fantastisch.
0: Ja, maar het komt dus wel goed.
1: Het komt wel goed, inderdaad. Dus dat... dat
0: vertrouwen precies, hebben.
1: Ja, vertrouwen.
0: En dat vertrouwen heeft dan ook weer geleid, denk ik, tot jouw meest recente album, Rhapsodos, genomineerd voor een Edison Klassiek. Zijn er nog volgende stippen aan de horizon waar jij naartoe wil gaan? Want op zich, dit klinkt al behoorlijk volledig inmiddels.
1: Nou ja, ik denk toch dat je altijd moet blijven streven weer. Dus ja, je kan zeggen van, ja, je hebt nu van alles bereikt. En dan kan je misschien op je lauren rusten of het een beetje laten. Maar je kan ook denken van, dit is het begin.
0: Ja.
1: En weet je wel. Dus het is net, ik denk dat beter is om het zo te zien.
0: Nog even, kunnen we stemmen op jouw CD Rhapsodos? Is het publieksprijs?
1: Dat denk ik niet. Nee, het is aan de vakjury.
0: Nee, want mensen zitten al klaar om te gaan stemmen op jou. Dat zie ik hier in Heuvel aan Hilversum. Jawel. Veel dingen zijn veranderd. The future is bright. Net zo bright als die Colorado Trail, zeg maar. Maar sommige dingen zijn nog hetzelfde gebleven. Je kwam in die zin gewoon met je steekwagentje de harp binnenbrengen.
1: Precies, ja.
0: Je hebt nog geen steekwagenassistent.
1: Nee, en dat hoeft ook niet, joh. Nee, dat is lekker om het zelf te doen. Nee, maar nog even over dat traject. Dat is echt fantastisch geweest. Ja. En ook... Ja, bijvoorbeeld, ik heb ook met het Radio Philharmonisch Orkest kunnen spelen. Dat is dan weer daaruit voortgekomen. Dus ik denk ook dat het eigenlijk dat het virtuoos traject... dat het me een heel mooi lijntje heeft gegeven met Avrotros en ook met de Omroep. En ja, daar zijn ontzettend mooie dingen uitgekomen. Dus daar ben ik super dankbaar voor.
0: Dat alleen al die woorden, Joost, maar vooral jouw muziek

0: en jouw persoonlijkheid is een groot applaus waard. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ja, en we kijken nog even naar de plaats waar het destijds allemaal heeft plaatsgevonden. De opname van de harp van Jozef. Ja, inderdaad, mooi gemarkeerd. Het is een van de stukken met een gedenkplaatje hier in Studio 1. Hilversum. Hier nam Joost Willemsen zijn virtuoze album op. Ik zie het daar, een gedenksteentje. Ondertussen luisteren wij naar weer een andere virtuoos. Klarinetiste Gerbrich Meijer. Zij speelt nu het klarinetconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Doet ze inderdaad met dat ensemble dat hier ook regelmatig repeteert. Joost noemde het al, het Radiophilharmonisch Orkest.

0: Klarinetiste Gerbrig Meijer en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Sam Weller in het eerste deel uit het klarinetconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Tijdens het virtuoos concert met het Radio Philharmonisch Orkest opgenomen, want we zitten volop onder de virtuozen hier.
1: De Klassieken, live vanuit Heuvelaan in Hilversum met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: En nog steeds gezellig toch hier? Jawel, en fijn dat u luistert via NPO Klassiek en dat u hier bent in Studio 1 voor dat jubileum van de 25e virtuoos. En we gaan nu luisteren naar drie virtuozen tezamen in een bijzonder ensemble, het Chimaira Trio. Een bijzondere naam komt van het mythologische wezen dat uit verschillende dieren was samengesteld. Dat is eigenlijk precies wat ze muzikaal ook doen. Drie totaal verschillende klankwerelden samenvoegen tot één muzikaal beest. Drie persoonlijkheden ook daarbij natuurlijk. Interessant is dat ze muziek uitvoeren van iemand die ook uit drie stukken bestond, om het zo maar te zeggen. Jawel, plastischer wordt het niet. Paul Jumon. Hij was namelijk vooral in Duitsland werkzaam. Hij was van Russische afkomst en hij was ook nog Zwitsers. Paul Jumon. Chimaira.

0: Humoresk van Paul Jouan, door het Chimaira-trio hier gespeeld. Annemieke de Bruin, klarinet, Laurens de Man, piano en Irene Kok, cello. En ik heb twee microfoons voor een trio, maar dat moet lukken. Hè? Dat moet lukken.
1: Willen we alles delen.
0: Zo is dat, Laurens. Welkom, wat fijn om jullie ook hier te spreken. Niet alleen te genieten van de muziek. Laat ik dan meteen maar even met jou beginnen, Annemiek. We begonnen in 2012 met dit trio. 2019 deden jullie mee met Virtuos. Jullie gaan inmiddels richting jullie 15e jubileum. Jullie eigen jubileum. Wat maakt het dat jullie na bijna 15 jaar nog steeds muzikaal elkaar interessant vinden?
2: Ik denk dat komt omdat we niet alleen qua instrumenten erg ver uit elkaar liggen, maar ook qua persoonlijkheden. Dus wij blijven elkaar inspireren en uitdagen.
1: En daardoor irriteren ook.
2: En irriteren af en toe. Maar daardoor blijft het wel eigenlijk altijd interessant bij elk nieuw stuk wat we spelen.
0: En als je het hebt over nieuwe stukken, want jullie spelen stukken uit het repertoire, maar ook veel eigen bewerkingen. Laurens, daar ben jij echt heel erg gevoelig voor de kansen die er liggen.
1: Ja, ik vind dat gewoon heel leuk. En dan hoor ik weer iets moois voor orkest of zo, en dan wil ik daar ook aan zitten, zou ik maar zeggen. En dat is een merkwaardige jaloerse neiging. En dan als het een beetje lukt, dan bewerk ik het. En dan heb je weer wat.
0: Wat zijn recente bewerkingen voor het Chimaira?
1: Dat is wel leuk. Want we hebben bijvoorbeeld een Rhapsody in Blue gedaan van Gershwin. En wat was de laatste nou die we hadden? Oh, dat Pièce Héroïque van César Franck. Dat is een orgelstuk. En niemand luistert ooit naar orgelmuziek, behalve mensen die er echt van houden. Maar die muziek is geweldig. Dus ik dacht, dat ga ik eens even bewerken voor klarinettrio. En het viel best in de smaak.
2: En het allerrecentste is het stuk wat we zo meteen gaan spelen.
1: Dat is waar. Dat is die Poulenc. Ja. Het ben ik bijna weer vergeten. Dat hebben we nog maar een paar keer gespeeld begin dit jaar. Dat kwam mooi van pas in een Frans programma. En nu klinkt het vandaag weer eens.
0: Ja, fantastisch. Volgens mij zit de chemie helemaal goed hier. Ik wil nog wel, want ik kijk nog wel even over jouw schouders, Annemiek, naar celliste Irene Kok. Kom ook even naar de microfoon. Je zat waarschijnlijk te focussen op wat er nu gaat komen, denk ik. Hè?
3: Ja, ik kan ook niet zo goed praten.
0: Dan hou het heel kort.
3: Graag. Hè?
0: Het mooie is, Tinja Schade van Westrum is hier ook namens het Muziekinstrumentenfonds. Mm-hmm. Want Virtuos is zoveel meer dan een cd-opname, is al een paar keer gezegd. Het is ook spelen op fantastische instrumenten. Jij speelt op een van die instrumenten van het Muziekinstrumentenfonds, die cello. Wat kan je daarover vertellen?
3: Ik ben het Instrumentenfonds ontzettend dankbaar, want zij doen echt heel erg veel voor muzici. Het zijn niet alleen maar de grote talenten en de grote spelers, maar ook vluchtelingen die naar Nederland komen, die een instrument krijgen. Het is een fantastische organisatie. En ik speel al met heel veel liefde speel ik op mijn Capiccioni cello uit Cremona. Daar ben ik ook erg dankbaar voor.
0: Die gaan we horen zingen in het werk dat een van de recentste aanwinsten is voor jullie Chimaira trio. Ga rustig naar jullie plaats. Toch nog even, Laurens? Wil je nog even inleiden wat we nu gaan horen? Een van je recentste bewerkingen.
1: Ja, dat is een pianostukje van Francis Poulenc. Getiteld Improvisatie nummer 15. Improvisation. Met als ondertitel Hommage à Edith Piaf. Bekende zangeres natuurlijk. Waar hij erg van gecharmeerd was. Ja, dat pathos, dat lag hem duidelijk na aan het hart. En we deden een Frans programma met ook muziek van Fauré bijvoorbeeld. En ook wat chansons, waaronder van Edith Piaf. En daar mocht dit stuk natuurlijk niet bij ontbreken. Het is heel rijk voor piano. Het ligt ook best lastig eigenlijk, omdat het heel vol is. En als je het dan voor drie mensen verdeelt, dan is het veel leuker eigenlijk.
0: Dan gaan we naar luisteren, wat mooi. Ja, het Chimaira trio in die hommage aan Edith Piaf. De grande dame, petite dame van het Franse chanson.

Het Chimaira Trio nam ons even mee door een herfstig Parijs, Montmartre, Montparnasse. We waren even daar. Cartier Latin deden we ook even aan. Dankzij die muziek van Francis Poulenc, zijn hommage aan zijn goede vriendin Edith Piaf. Ja, en dan komt hij al, richting de vleugel. De nieuwste virtuoos, virtuoos nummer 25, komt nog één keer terug vanochtend. Ivan Petrenko, hij groeide op in Kiev. En uitgerekend, hij speelt vanochtend live voor ons het monumentale slot van de schilderijtentoonstelling van Mussorgsky. In zijn geheel dat prachtige werk voor piano solo op zijn 25ste virtuoos album. Maar hier dus live die grote poort, inclusief indrukwekkende klokken van Kiev.

0: event, and I'm very happy that it happened, because this project is absolutely fantastic, and how you managed to collect all these wonderful musicians, and yeah, it was a pleasure to perform today at this concert and be around this amazing artist and be with these amazing people and crew members as well. It's just moments of joy.
1: Thank you very much. Ivan Petrenko, and I spoke natuurlijk namens alle virtuosos, on behalf of all the virtuosos, of course. Thank you very much. Ja, en dan tegenover natuurlijk Marjolein nog even, ook aan jou, een van de laatste woorden van deze bijzondere uitzending, voor we naar de Muziekfabriek donderdag verzoekmiddag gaan met Carina Kor, hier verderop in Hilversum. Marjolein, we hebben heel veel gehoord, en ja, gehoord in de breedste zin des woord, vooral de muziek van onze virtuosen. Hoe maken we de toekomst mogelijk? Dat kan eigenlijk al met één.
2: Dat is heel simpel. Ja. Mensen kunnen dit talenttraject steunen. Dat kost 15 euro per jaar. En dan krijg je 3 keer per jaar die hele mooie cd's die we met de jonge talenten opnemen, thuisgestuurd.
1: En ik wou bijna zeggen, dat kan met één e-mailadres of dat kan met één
2: Je
1: website.
2: Kan even naar avrotros.nl/virtuoos gaan. Daar kun je alle informatie vinden en meteen doorklikken en dit allemaal regelen.
1: avrotros.nl/virtuoos. Ook aan jou en aan iedereen. Dank. Ja, ik ga vermelden dat de muziek die zo meteen gestart gaat worden ook uitgevoerd wordt door een van onze solisten en onze virtuozen, namelijk Ella van Pauker, de celliste, met Caspar Vos samen. Ze spelen nog Luigi Boccherini tot we naar de Muziekfabriek gaan. Maar niet zonder nog wat namen te hebben genoemd. Natuurlijk, dat hoort bij een live uitzending. Terwijl Marjolein gewoon lekker naast me blijft staan. We gaan een beetje zwaaien en de aftiteling komt. Dank allereerst natuurlijk aan u allemaal. Via NPO Klassiek, alle luisteraars en iedereen hier in Heuvellaan, Studio 1 hier in Hilversum. Zonder u geen klassieke, zonder u geen virtuoos. Dank daarvoor. U mag zometeen uw applaus voor uzelf verwerken in het applaus voor de mensen hier ook aanwezig. Daar zitten ze ook, onder andere. De collega John heeft u af en toe heen en weer zien lopen. Techniek in handen van Pepijn de Ruiter, John Nieuwenhuis en Paul Funke. Die zitten daar onder andere. Jawel. Productie en regie in handen van Maartje Benders. Die zit achter dat aftelklokje daar. We gaan richting de laatste 2 minuten. En daarnaast zit collega Geert de Verduin, ook verantwoordelijk voor de productie van deze bijzondere ochtend. En terwijl ik nogmaals zeg dank u wel, gaan we nog een keer luisteren naar... Oh, dat is John trouwens. Ik dacht, kijk, daar is John Nieuwenhuis. Ja. En zo klappen we Ella en Casper bijna weg. Gaan we die doen. We eindigen natuurlijk met muziek Luigi Boccherini. Tweede deel uit zijn sonate voor cello en basso continuo. En ik zeg tot de volgende virtuoos.

0: De grande finale van deze virtuose uitzending van de klassieke De Grote Poort van Kiev uit de schilderijtentoonstelling van Modest Mussorgsky. Ivan Petrenko speelde het live, onze 25e virtuoos, is een heel bescheiden weer gaan zitten. Ivan en Marjolein, please come over here. We gaan ook inderdaad richting de grande finale, hoor. Two microphones still. I think that one is yours, Marjolein. Tiptoe to the microphone. Actually, my question, Ivan, is very short. Any words left after this morning and after this performance?
1: Yes, I'm very, very happy. It's a very festive

0: NPO Klassiek. Vanmiddag komt Maatwerk live vanuit het Hoge Noorden. In het Groningse Niezijl zijn we te gast in het kerkhuis van organist en meester-improvisator Sietse de Vries.
1: Sietse de Vries is als kind ooit in een ketel met muzieksoep gevallen. Dat denk ik tenminste, want Sietse improviseert alsof het gedrukt staat. Fuga's op Hollandse kinderliedjes, geen probleem. Barokke variaties op een moderne melodie, klaar terwijl u wacht. Wij van Maatwerk gaan bij hem langs. Wij regelen de microfoons, Sietse improviseert de rest. En ja, verzoekjes zijn welkom. Dat is pas Maatwerk.
0: Luister vanmiddag van 2 tot 5 naar Maatwerk. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
5: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
6: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja?
7: NRV.
5: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
6: De olifanten van Botswana.
7: NRV.
5: Of luipaarden in Sri Lanka.
6: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Zij won afgelopen zomer de Tour de France. Meervoudig wereldkampioenen Anne van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Bij de mannen is Mathieu van der Poel de WK-kopman, werd vorige week al bekend. Het weer, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Pam, pa, padapa.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
7: leden van de Staten-Generaal,
6: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
8: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
6: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
9: Leve de koning!
6: Wie luistert, weet meer.
10: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
9: Leve de koning!
6: Wie luistert, weet meer.
10: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
11: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek met Karine Lacour.
7: muziekfabriek.
8: Zou je een stukje willen draaien?
9: Het zou top zijn.
12: Alvast bedankt.
13: Donderdag, verzoekmiddag. Een hele goede middag na deze mooie, super virtuose ochtend bij Ab in de Klassieken. Ben je nu in de muziekfabriek aangekomen, waar we het eigenlijk elke donderdag net ietsje anders doen. Geen voorbereide speellijst, geen voorbereide muziekstukken. Niet gekozen door producer Veerle en mij, maar verzoeken van luisteraars. Van 12 tot 2 zijn het verzoekjes die de klok slaan. Wat wil je horen? Welk liedje zit er in je hoofd vandaag? Geef het aan ons door met de NPO Luister-app. Daar kan je het opschrijven. Maar je kan daar ook op inspreken. Want dan komt het zo op ons antwoordapparaat terecht. En luisteraar Monique, die wist die verzoeklijn al te vinden. We gaan even luisteren.
14: Vanmorgen scheen eindelijk weer het zonnetje op mijn balkonnetje. Dus kon ik daar heerlijk wakker worden met mijn kopje koffie. En daar past voor mij de Morgenstimmung van Edvard Grieg bij.

voor Monique met de koffie op het balkon. En dan Morgenstimmung. Goeie combinatie inderdaad. Edward Grieg schreef deze muziek. Het BBC Scottish Symphony Orchestra voerde het uit. Het is donderdag verzoekmiddag. Wie ons appt mag het zeggen. Gerard Jong schrijft in de NPO Luister app. Hi Karin, onlangs zeer genoten van de film Primavera over mijn favoriete componist Antonio Vivaldi. Zou je voor mij het langzame deel kunnen laten horen uit zijn vioolconcert in E mineur, briljant uitgevoerd door Théotime Langlois de Zwarte en Le Consort, dan snapt iedereen waarom.

voor Gerard de Jong speelde Théotime Langlois de Zwarte met zijn ensemble. Vivaldi's vioolconcert in E-mineur en niet alleen het langzame deel, maar ook het snelle deel hebben we erbij cadeau gedaan. Egbert Prins, die appt. Vorig weekend hadden wij ons jaarlijkse studieweekend met het Sint-Joris Kamerkoor uit Amersfoort in het klooster van Postel in België. Ter voorbereiding op ons Scandinavische concert in november met muziek van onder andere Jijlo, Sibelius, Rautavaara en Arnese. Mooie muziek, maar lastig qua uitspraak. Het was een weekend hard werken en heel veel gezelligheid. Misschien een tip voor jullie om vandaag te draaien. Autumn van Jijlo.

Autumn, herfst, van Ola Gjeilo, hier gezongen door het Choir of Royal Holloway. Maar Egbert Prins en het Sint-Joris-Kamerkoor uit Amersfoort, die zingen dit dus ook in november. Roelinde heeft ook een verzoekje. Ze schrijft naar de NPO Luister-app. De top 400 komt er weer aan. Zeker, de klassieke top 400. Dat is over een week gaan we alweer stemmen. En vervolgt Roelinde, ik ga zeker stemmen. Wat mij betreft mag er wel wat meer harpmuziek in de lijst komen te staan. Zou je daarom voor mij en voor alle andere luisteraars een mooi stuk willen draaien van Lavinia Meijer?

Meer harp in de klassieke top 400, zegt luisteraar Roelinde. En dit was Lavinia Meijer, die muziek van Jacques Ibert speelde. En over dat stemmen op de klassieke top 400 gesproken. Volgende week nog 7 nachtjes slapen. Maar dan mogen we met onze verzoekmiddag de stemweek aftrappen. Dat gaan we in stijl doen met live muziek van blokfluitgrootheid Lucy Horsch. En zanger van wereldklasse Thomas Olimans komt ook. En natuurlijk gaan we heel veel stemtips laten horen, vermomd als verzoekjes. Dus zorg dat je meeluistert volgende week donderdag. Jan-Peter schrijft: na een moeilijke persoonlijke periode lijkt er weer een stijgende lijn in te zitten. Het lachen is mij nog niet vergaan. Zou je daarom voor mij iets om te lachen willen draaien? Wat fijn, Jan-Peter. En wat dacht je van deze kantate van Bach, waarin de zanger zelf ook moet lachen?

0: lachtherapie. Met Bach en Dominique Werner Bas bij Bach Collegium Japan. Speciaal voor Jan-Peter. Hou die stijgende lijn vast.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je wel.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, de een zit op zijn balkon koffie te drinken. De ander zit op zijn werk een boterhammetje te eten. Maar allemaal zijn jullie goed op dreef. Want goede muziek uitzoeken, laat dat maar aan de Muziekfabriek Luisteraar over. Ik lees hier in de NPO Luisterapp onder andere Ronald. Die wil iets van Samuel Scheidt. En Clemens wil graag iets horen van zijn oude middelbare schoolvriend Bart van Oort. We gaan op zoek, Clemens en Gwen. Voor haar man vraagt ze iets aan van Jean Ferrat. Oké. Nu eerst is de muziekfabriekvloer voor luisteraar Martina. Zij appt: ik zou zo graag Kool niet Dree horen. Dit muziekstuk gaat recht je hart in. En ik wil dit graag delen met anderen.

Edgar Moreau op cello bij het Luzerner Symfonieorkester Col Nidre van Max Broeg speelden zij. Gwen stuurt naar de app: goedemiddag. Mijn man, een echte francofiel en groots liefhebber van chansons, hij verlangt naar het Franse. Dus om Frankrijk weer wat dichterbij te halen. La Montagne van Jean Ferrat. Alvast bedankt namens mijn man Hans.

voor Hans La Montagne van Jean Ferrat. Ronald, die heeft ook een verzoekje. Hallo Karin, Epti. Ik word altijd wel blij van het Laudate Dominum in Sanctis van Samuel Scheidt door Louten Compagnie gespeeld. Zou je dat willen draaien op deze mooie dag in september?

Loud een compagnie met vrolijkmakende muziek van Samuel Scheidt. Het is namelijk donderdag verzoekmiddag. Dit was een verzoekje van Ronald. En ja, kom maar op met jouw verzoekje. Favoriet van altijd of je laatste ontdekking. Je mag er een reden bij geven, hoeft niet. Luisteraar Clemens, hij stuurde zijn bericht via npoklassiek.nl/verzoek. Dat kan ook. Ik lees voor. Wil je een opname van pianist Bart van Oort draaien? Ik zat met hem en zijn tweelingbroer Maarten op het Sint Bonifatius Lyceum in Utrecht. We waren dikke vrienden. Ik ben met hun ouders vaak op vakantie meegeweest naar Oostenrijk en Texel. Heerlijke vakanties. Mijn ouders waren blijven steken bij de Weense school, maar Bart heeft mijn ogen en vooral oren geopend voor de 19e en 20e eeuwse muziek. We zijn elkaar tijdens de studie uit het oog verloren, maar recent hebben we via LinkedIn contact gelegd. Zijn ze een keer in Nederland, dan gaan we afspreken. Ik kijk er nu al naar uit. Zou je iets van Bart van Oort willen draaien? Wat een mooi verhaal, Clemens. En hier is Bart van Oort met een nocturne van John Field.

van Oort speelde John Field. En deze muziek hoort bij Jan Stello. Goedemiddag Karien. Vandaag werk ik in een montagehal, zet zonnepaneelhouders in elkaar en luister naar jouw programma. Ik werd altijd zo vrolijk van het trompetconcert van Torelli. Zou je dat willen draaien? Ook voor mijn vrouw Maureen, die thuis luistert. En van haar word ik het vrolijkst van alles.

Torelli's trompetconcert door Maurice André gespeeld. En met dit moppie gaan we naar de klok van 1. Nanne van der Wiel schrijft: ik zou zo graag de vlucht van de hommel willen horen. Ik moet iets af hebben voor mijn werk. En dit geeft me een boost.

0: NPO Klassiek. De verstilling van de natuur, maar ook haar ontembare kracht. Dat hoor je vanavond. Met spannende muziek van Kaija Saariaho en Anna Thorvaldsdottir. Luister mee. Vanavond vanaf 8 uur in het Avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Energiegigant RWE verstookt in haar elektriciteitscentrales jaarlijks ruim 1 miljoen ton biomassa van hout. Het grootste deel komt uit het buitenland. Volgens RWE is het gecertificeerd en daarmee duurzaam, maar klopt dat wel? Zembla trekt de Maleisische jungle in op zoek naar de bron van onze groene energie. Vanavond 9:15, NPO 2.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Voor de beste concertzaal ter wereld. Kun je naar New York? Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. Dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan het eind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Dat melden Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws na onderzoek. Vaak zijn het ex-partners die de advocaten bedreigen tijdens een zitting. Van de advocaten die meewerkten aan het onderzoek heeft bijna de helft dreigende situaties meegemaakt. Zo worden ze na een zitting opgewacht of thuis opgezocht. Ook zijn gevallen bekend van advocaten van wie de auto werd beschadigd, die werden klemgereden of werden gestalkt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. In het Groningse Oostwold mag geen metershoog beeld van Lenin komen te staan. De gemeente Oldambt geeft er geen vergunning voor omdat het veel weerstand oproept. Het beeld van Lenin, de grondlegger van de Sovjet-Unie, komt oorspronkelijk uit de DDR. Het zou in Oostwold komen te staan bij de Graanrepubliek, een museum over het communisme in Oost-Groningen. Nu de gemeente er geen toestemming voor geeft, willen de initiatiefnemers helemaal stoppen met de Graanrepubliek. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
5: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
6: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
7: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karin Lacour.
8: Zou je een stukje willen draaien?
9: Het zou top zijn.
10: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag.
11: Ja, geen zorgen. Lunch, zorgeloos verder, want nog een uur lang uitsluitend verzoeken in deze muziekfabriek. Welke muziek zit er onder jouw arm? Welk liedje ligt op het puntje van je tong? Stuur het hierheen, spreek het in. De NPO Luister-app staat voor al die toepassingen tot je beschikking. En dat weet ook luisteraar Erik G., want hij hebt Zou ik de Kindersymfonie van Leopold Mozart mogen horen? Komisch en vrolijk.

Cremerata Baltica met die geweldige uitvoering van de Kindersymfonie, het openingsdeel van Leopold Mozart op verzoek van Erik. Want het is donderdag verzoekmiddag, nog tot 2 uur. En Frederik Baak die schrijft: goedemiddag, mijn jongste dochter is vandaag ziek thuis. Zojuist werd ze helemaal rustig van de cello in Kol Nidre. Kan je nog een cello-stuk afspelen? Bijvoorbeeld de Bourrées uit de 3e cello-suite van Bach?

beterschap. In de vorm van een bourrée van Bach, Jean-Guyen Queyras speelde op zijn cello. Marianne Ebt, ik geniet altijd zo ontzettend van Handel's duet As Steals the Morn, gezongen door Lucy Crowe en Mark Padmore. Maar ik kan tot nu toe nergens de cd vinden. Als ik die zou hebben, zou ik hem op mijn apparatuur vaker kunnen afspelen. Old fashioned, maar ja, een tip misschien. Nou, Marian, als je zoekt op As Steals the Morn en The English Concert, dat is het ensemble wat speelt, dan zou je die cd online moeten kunnen vinden en bestellen. En terwijl jij internet, draaien wij hem dan graag voor je.

0: Nou, dat is ook toevallig. Diezelfde cd van Padmore. Dat is ook mijn lievelings. Ik kon hem inderdaad ook niet vinden. Heb ik in Marktplaats een zoekopdracht gedaan. En eindelijk, daar kwam een aanmelding. En ook nog dichtbij ben ik die cd gaan halen. En ik deed er zo enthousiast over dat die meneer een beetje begon te twijfelen of hij hem wel weg zou doen. Geweldig! Als die man in Drenthe woont, mag hij bij mij zo vaak als hij wil komen luisteren. Hartelijke groet, Neline.
1: Nou, je hoort het, Marjan. Ja, ik denk dat Neline Jan verstond. Sorry voor mijn slechte uitspraak. Maar Marjan, dit is dus een tip. Marktplaats of even in Drenthe langs bij Neline. Janneke appt, als echt herfstmens kan ik niet wachten tot die begonnen is. Ik vind het heerlijk knus. Heb je een stuk dat past bij dit gevoel? Zeker. Producer Veerle kwam direct op de proppen met dit herfstgevoel van Josephine Lang.

Nathanael Gouin op piano, Lorraine Campet op contrabas. Zij speelde het Herbstgevoel van Josephine Lang. Melchior schrijft: beste Karin, mijn geweldige vrouw heeft net een pittige sollicitatie achter de rug. Ik ben ontzettend trots op haar en zou daarom graag voor haar willen aandragen Can't Help Falling in Love door André Rieu en zijn Johann Strauss Orchestra. We horen vandaag of ze het is geworden. Toi, toi, toi.

0: Ha, Karin.
1: Kun je dat ook eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, het is nog geen 1:30. Dus ja, nog een dik half uur verzoekjes, verzoekjes, verzoekjes. En Ernst, die vraagt om Andreas Vollenweider. Ik las die naam, ik was meteen weer terug in de jaren 90. Volgens mij is dat een soort harpgrootheid. New Age harpgrootheid. Ernst, we gaan er induiken. En Jonathan, die schrijft... Zou ik de klassieke symfonie van Sergei Prokofjev mogen horen? Een deel of helemaal, als de tijd dat toestaat. Het is hele leuke muziek waar ik altijd vrolijk van word. Nou, Jonathan, je hebt de hoofdprijs gewonnen, want hij past helemaal.

klassieke symfonie van Sergei Prokofjev door het Royal Scottish National Orchestra gespeeld voor luisteraar Jonathan op deze verzoekmiddag. Ernst Goedhart schrijft: hoi Karin, ik zou graag een verzoekje willen doen waarvan ik niet zeker weet of het in jullie programmering past. Ik struikelde laatst over een stapeltje cd's. Eén ervan ging gelijk de cd-speler in en ik werd weer meegenomen in die combinatie van New Age muziek met Spaanse flamenco. Voorwaar een spannende combinatie. Zouden jullie dit kunnen laten horen? Andreas Vollenweiders nummer Jugglers in Obsidian. Nou Ernst, ja, ik weet ook niet of het past in onze programmering. Maar Andreas Vollenweider is voor mij zo ongelooflijk ook jeugdsentiment met zijn harp en zijn New Age klanken. Dus bij deze.

luisteraar Ernst struikelde over deze cd. Heerlijke muziek. Jugglers in Obsidian. Andreas Vollenweider op zijn elektro-akoestische harp. Samen met Gerardo Núñez op Spaanse gitaar. Jetka schrijft: hoi Karin, van de week werd ik bij jullie verrast doordat ik de Gesualdo Six hoorde. Dat klopt helemaal. Ik kende ze niet, maar het raakte me erg. Zou je iets van hun cd Fading willen draaien?

De Jesu Aldo Six. Nieuwe ontdekking van luisteraar Jetka. Ze zongen Luca Marenzio. Lotte appt. Ha Karin, wat heerlijk om jou tijdens mijn werk aan mijn bureau te hebben. Nu even geen bericht om te vragen of...

De Jesu Aldo Six. Nieuwe ontdekking van luisteraar Jetka. Ze zongen Luca Marenzio. Lotte appt. Ha Karin, wat heerlijk om jou tijdens mijn werk aan mijn bureau te hebben. Nu even geen bericht om te vragen of Rosa bij je mag spelen. Dat is een vriendin van mijn dochter. Wat leuk. Maar of je Simeon ten gehore wil brengen. Canto ostinato om precies te zijn. Sectie 74. Voor mij het ultieme gevoel van geluk, verdriet, liefde en alles in de mix. Mooi in deze overgang van zomer naar herfst.

0: Oudjes. Maatwerk komt rechtstreeks vanuit het Groningse Niezijl. En daar is Sander bij een organist die alles kan. Luister maar.
1: Oh, het is al live. Ja, nee, ik kon het kantoor natuurlijk dat ik speel mee. Het is echt een walhalla voor mensen die van toetsinstrumenten houden, Karin.
0: Ja.
1: Ik ben hier namelijk thuis over de vloer bij iemand die ooit bij Maatwerk in de studio kwam spelen.
0: Ja.
1: En het hoeft niet altijd van twee kanten te komen. Dus vanmiddag zijn wij thuis vanuit het orgelhuis van Sietse de Vries.
0: Jeetje.
1: Wow. Oh yes, en dit wordt echt een heerlijke uitzending, Karin. Want Sietse kan prachtig spreken over muziek. En
0: ja,
1: hij improviseert ook alsof het, zoals ik zei, gedrukt staat.
0: Hey, en het is ook zo dat mensen toch verzoekjes mochten blijven doen? Dat
1: ja,
0: blijft
1: zeker.
0: Staan?
1: En het is belangrijk om eventjes het onderscheid te maken tussen niet het verzoekje of Sietse dan air van Bach wil spelen, maar meer van iets in de geest van of op het thema van korte flatjes waar Sietse dan helemaal op kan improviseren. Het kan zelfs op woorden of begrippen zijn.
0: Ah, dus je mag ook gewoon zeggen, doe iets met
1: of staatsinrichting of zo.
0: Ja, ja, of dus ik heb vandaag een vogel gezien of ik heb zo'n leuke hond of misschien een popliedje. Kan hij daar iets mee?
1: Sietse, misschien een popliedje. Als hij het kent. Dat is een hele makkelijke vrijwaring van...
0: Ja, precies. Als hij er zin in heeft.
1: Billy Joel kent hij volgens mij redelijk goed.
0: Ontzettend leuk. Hey Sander, jij hebt je hier de hele week al op zitten verheugen. Dat heb ik gezien. Maar waar verheug jij je nou het meest op in die komende 3 uur?
1: Nou, ik weet toevallig al dat er bepaalde Nederlandse singer-songwriters zijn die Sietse heel gaaf vindt en die ik ook heel gaaf vind. Ja, ik mag niks verklappen, maar er komen prachtige, prachtige herkenbare melodieën langs.
0: Ten zuiden van de grote rivieren?
1: Ja, zeker.
0: Ah, ja. Nou, ik ga luisteren. Heel erg veel plezier. En deze happiness op orgel gespeeld door Willeke Smits.
1: Willeke Smits op het Ruprecht Orgel in Utrecht.
0: Precies. Leidt iedereen mee naar Maatwerk. Heel veel plezier, Sander. Blijf luisteren.

Scholtes en Janssens piano duo met een sexy uit dat canto ostinato van Simeon ten Holt. Ja, van deze pianoklanken gaan we over naar orgelklanken, want het gaat vanmiddag eigenlijk gewoon door met de verzoek.

NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een ode aan een van de meest geliefde muziekstukken, Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Het is een bijzondere opname vanaf het World Minimal Music Festival. Een arrangement voor één piano en vier slagwerkers. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
1: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Bam, bam, padapa.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
3: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Over Asselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden en dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind aan het eind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan, worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten, heeft dreigende situaties meegemaakt. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van en dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, en waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
7: Ja.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
11: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
12: Ik werk maar even helemaal het schompers, met alles wat duurder wordt.
11: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
13: Vanavond 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
10: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
0: Klassiek. Omroep Max. MUZIEK
14: live vanuit het Groningse Niezijl. Maatwerk met Sietse de Vries en Sander Zwiep.

Het was de City of London Symphonia onder leiding van Sir Richard Hickocks met Frolic, Vrolijk uit een English Suite van Sir Hubert Parry. En Vrolic is Sander heel erg vanmiddag, dames en heren. Als het kan, kijk dan vanaf nu mee via nploklassiek.nl, want er is ook beeld vanuit hier. Nijzijl of Nijzijl, volgens mij mag ik beide versies uitspreken, een dorpje ten westen van de stad Groningen, de prachtige provincie Groningen. Ik ben hier in de woonkamer van organist Sietse de Vries.

En dat was Sietse nu alvast live. Middentoon, de middentoonstemming hangt er goed bij nu al. Zometeen ga ik even met hem in gesprek. Eerst gaan we luisteren naar andere wilderige klanken van Engelse bodem.

0: balsemende klanken van Ray Vaughan Williams op basis van Greensleeves. Engelse muziek in Groningen. Sietse de Vries, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat heb jij met Engeland?
1: Nou, best wel veel. Muzikaal is dat toch wel een land waar heel veel te beleven is. En dan heb ik het vooral op het gebied van koren en orgels. Ja, daar ben ik hevig op verliefd op die muziek.
0: Want ik sta hier dus bij jou in de woonkamer. Het was vroeger een kerk volgens mij. En er zijn inmiddels niet één, maar 1, 2, 3, 4, 5 orgels en heel wat klaverzimbels. Hoe is dit misgegaan hier?
1: Ja, dat is wel een leuk verhaal. Mijn familie komt uit dit dorp, dus mijn vader is hier opgegroeid. Mijn grootvader was zelfs koster van deze kerk. En ja, die gemeente werd een beetje klein en oud. Dus die kwamen zelf bij mij van, joh, we kennen jou en je familie. Van, zie jij ook kans om iets met dit gebouw te doen? Want we moeten eruit zo langzamerhand, we zijn echt te klein. En ja, dan denk je eerst, oké, ik ben organist, ik heb er helemaal geen geld voor. Maar uiteindelijk bleek voor hun toch het belangrijkste te zijn. Het moet een goede bestemming krijgen. Dus ik heb, ik maak altijd de grap, je kan er in Amsterdam nog geen garagebox voor kopen. Maar daarvoor heb ik dus een complete kerk.
0: Inclusief instrumenten?
1: Één instrument stond erin inderdaad. En de rest is allemaal gewoon op allerlei manieren tot mij gekomen. Daar kan ik alleen al een hele middag over praten. Maar ieder instrument heeft een verhaal. En waar ik nu achter zit, het Engelse orgel, is ook zo'n verhaal. Er zit hier een paar dorpen verderop een orgelmaker die importeert Engelse orgels.
0: Hill & Son London staat erop.
1: Precies, dat was een van de grote belangrijke firma's, met name in de 19e eeuw. Die hebben vele honderden orgels gemaakt. En ja, tegenwoordig sluit natuurlijk de ene kerk naar de andere. Dus die orgels komen allemaal vrij. Die worden door dat bedrijf hier twee dorpen verderop worden die opgekocht, gerestaureerd. En die krijgen dan weer een herbestemming. En omdat ik goed bevriend met die orgelmaker ben en ook wel eens wat klussen voor hem doe als adviseur, zei hij van, joh, je hebt nou zelf een kerk, daar moet natuurlijk wel een Engels orgel in. Dus ja, zodoende heb ik nu ook een prachtig Engels orgel wat als een volbloed romantisch Engels orgel hier klinkt.
0: Nou, ik weet dat Ab Nieuwdorp zijn koffers al aan het pakken is voor The Last Night of the Proms binnenkort. Kan jij eens doen alsof we hier midden in Londen staan, wat Engelse vaderlandsliefde laten klinken op dit instrument?

Ja, en mensen, dit werd dus hier ter plekke geïmproviseerd door Sietse de Vries op het Hill & Son orgel. En zo werd Groningen even de Land of Hope and Glory, op weg naar de Last Night of Proms. Later dit uur nog een improvisatie door Sietse. En het leuke is, hij levert echt maatwerk. Dus als je zelf een themaatje of een concept in je hoofd hebt waarvan je denkt, hoe zou dat klinken als Sietse daarop improviseert, laat het nu weten via de NPO Luister-app.

0: Ja, we zaten zo een beetje mee te luisteren. Ziet ze, dit zat best goed in elkaar. Wat gebeurde hier nou die laatste seconde muzikaal gezien?
1: Ja, het was dus steeds zo'n ground, dus wat herhaald in de bas. En dan zet je akkoordjes op. En om het dan extra spannend te maken, en dat kenmerk van goede componisten natuurlijk, om een beetje extra peper en zout erin te doen, komt het opeens een beetje chromatiek en mineur aan het eind dan voorbij. Je denkt van ja, dan klinkt het opeens net even anders. Maakt het wel spannend.
0: Fantastisch. Nou, Lauten Componij hoorden wij met de Fantasia uit Three Parts Upon, daar is die A Ground van Henry Purcell na. Bring Us a Lord God van William Henry Harris door de Choir of the King's Concert onder leiding van Robert King.
2: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Inmiddels zijn wij gezeten aan de zeer kloeke tafel. Sorry, klinkt ook in die akoestiek ook schitterend. Als je de kinderen aan tafel doet eten. Of is dit niet de eettafel?
1: Nee, dit is niet de eettafel. Dat doen we gewoon in de woonkamer. Die hebben we ook nog. Maar ik noem dit altijd heel groot, de kloostertafel. Maar het zijn gewoon vloerplanken eigenlijk.
0: Prachtig. En aan die vloerplanken gezeten denken wij nu terug aan jouw muzikale jeugd. En dat had iets te maken met Mozarts 23e pianoconcert. Vertel.
1: Ja, dat is eigenlijk puur toeval. Het is nog de tijd van de cassettebandjes. Ik ben al zo oud dat ik dus en de cassettebandjes heb meegemaakt. De opkomst en inmiddels ook de neergang van de cd. Hè? Want ja, studenten hebben niet eens meer een cd-speler. Maar in elk geval om een of andere reden had ik als kind, en dan heb je het over 6, 7 jaar oud, had ik een cassettebandje met het 23e pianoconcert van Mozart. En dat heb ik grijs gedraaid. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Iets wat je in je kindertijd veel gehoord hebt, dat wordt gewoon deel van je. Dus ik ken dat stuk van achteren naar voren en ja, dat wordt deel van je DNA bijna. Dus ik vind het gewoon magnifieke muziek. Heel mooi, heel vrolijk. En tegelijk merk je bij Mozart altijd dat er ook een enorme diepgang in zit. Dus ja, een van mijn jeugdsentimenten.

0: Ja, en jaren geleden grijs gedraaid in de jeugd van meester-improvisator Sietse de Vries. Het 23e pianoconcert van Mozart hier met Mitsuko Uchida aan het klavier. Het Engels Kamerorkest onder leiding van Jeffrey Tate. Lang geleden, ver voor de tijd waarin Sietse de Vries echte kunst aan de muur had. Want je kan meekijken via npoklassiek.nl. We zijn hier in het kerkhuis van Sietse. Roel Wimmenhoven kijkt ook en zegt... Wacht even, heeft organist Sietse de Vries met Y, Sietse, nou ook een echte helmmantel aan de muur? En wie onderhoudt al die orgels? Ik heb hier drie gespreksonderwerpen. Sietse met Y, die voor jou is met IE.
1: Ja, er is ook een dichter dominee, Sietse de Vries, die heel veel liedteksten schrijft, onder andere voor het liedboek. En we worden vaak door elkaar gehaald inderdaad, ondanks dat het toch, ja, er is enige overlap. Maar ik krijg dus inderdaad wel eens een telefoontje van, mogen we dat lied van u met de kantorij ook zingen dan en dan? Hebt u een tekst? En hij krijgt wel eens orgelconcert aanvragen. En om de verwarring compleet te maken, hebben we ooit eens besloten, toen hij 40 jaar dichter dominee was, van we maken samen een lied. Hij schrijft de tekst, ik schrijf de melodie. En er stond er dus twee keer Sietse de Vries boven. Eén keer met Y, één keer met IE. Maar we zijn dus echt twee verschillende mensen.
0: Schitterend. Hey, en die helmmantels, want... Zijn dit echte helmmantels, ja?
1: Dit zijn echte helmmantels. Er hangen er vier hier in de kerk. En dat is ook wel een leuk verhaal, want Henk Helmmantel, die ken ik al vele jaren. En wij hebben eigenlijk een beetje hetzelfde ideaal, namelijk om nieuwe kunst te maken met oude middelen. En zoals hij dat doet, ja, de kwaliteit spat er ook vanaf. Wereldwijd heeft hij overal tentoonstellingen. Hij maakt echt schitterend werk. En omdat we elkaar regelmatig treffen. Hij liep hier een keer binnen toen de kerkzaal bijna klaar was. En toen zei hij zo, echt zo'n Grunninger, hij liep zo binnen van... Er moet maar eens wat leuks aan de muur, niet? Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte. Nee, dat bleek dus niet het geval te zijn. Dus ik heb gewoon al die dingen in bruikleen. Soms heeft hij ze nodig voor een tentoonstelling. En dan haalt hij er weer een paar op en dan mag ik weer een paar andere ophangen. Maar zodoende heb ik dus echte helmmantels aan de muur. Ja, dat is echt dat geeft een sfeer van je welste.
0: Dat kun je wel stellen, ja. En nog een tweede appje van Harry Harmsen, die zegt... Oh, kun je eens vragen of Sietse iets kan doen met muziek van Arvo Pärt?
1: Ik kan er vast iets mee doen. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben niet zijn grootste fan. Dat heeft er een beetje mee te maken dat wat sommige mensen juist zo mooi vinden... die eenvoud helemaal terug naar de basis, hè, dat is het idee. Een beetje dat zen, daar ben ik iets minder van. Voor mij moet het toch een soort degelijk aardappels met een biefstukje en groentes en zo zijn... dat je toch een beetje inhoud hebt. Maar goed, ik vind het altijd wel grappig. Ik doe het met mijn studenten ook wel, dat je kijkt van hoe heeft Pärt dat nou bereikt.
0: Even naar de piano.
1: Ja, even proberen. Kijk, een van de vaste trucs van Arvo Pärt die hij graag gebruikt, dat zijn parallele tertsen, dus dat je dit soort klanken hebt. Daar voeg je dan nog een derde noot bij uit de drieklank. Alleen dan moet je het niet gewoon heel zakelijk spelen zoals ik nu doe, maar je moet er een beetje ernstig bij kijken en dan heel transcendent moet je dat dan spelen. En dan kun je bijvoorbeeld zo'n rijtje tonen zo spelen.

0: enzovoort. En dan kan ik daar iets heel, ja...
1: Arvo de Vries was dit.
0: Ja, een beetje. Nou, er kwam nog een vraag ook over van, ja, wie onderhoudt al die instrumenten hier. Nou, gelukkig ben ik zelf enorm enthousiast over orgelbouw. Dus ik kan de kleine dingetjes zelf doen, het stemwerk hier en daar wat afregelen. Maar ik heb ook het grote geluk dat ik veel maatjes heb die orgelmaker zijn. Dus ja, die komen hier ook wel eens over de vloer. En zodoende ja, kan ik alles spelend houden. Maar het komt ook wel voor hoor. Zeker als ik het druk heb, dan kom ik na een paar weken terug uit het buitenland. En dan blijkt een van de instrumenten toch wel in wat slechtere staat te zijn. Moet er echt wel weer wat gebeuren. Dus ja, het komt wel met een paar verplichtingen als je zoveel instrumenten hebt.
1: Maar dan heb je ook wat. Het is een prachtige ruimte. We gaan luisteren naar een orkest waarbij alle instrumenten het uitstekend doen. Hier is Bach Collegium Japan.

0: En ze hoorden hier een deel uit de kantate Was Gott tut, das ist Wolkentaan van Bach, door Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. In een andere hoek nu van het kerkhuis van Sietze zijn we bij een heel ander instrument. Dat is wel grappig. Ik kreeg een bericht van Arjan de Heer. Die zegt, Sietze heeft in zijn kerk te Niezijl mijn Alexandre 2 klaviers drukwindharmonium uit 1892 staan. Ik ben er zelf nooit geweest sinds het er staat. Deze zomer waren wij in de buurt, maar was Sietze in Zuid-Duitsland voor concerten. Ja, dat krijg je veel gevraagd. Anders hadden we hem even op kunnen zoeken. Zou hij willen improviseren op dat instrument en dan als muzikale bemoediging een improvisatie over de woorden licht in de duisternis en hoop? Doe Sietze de groeten. Groeten van Arjan.
1: Ja, dat is leuk om te horen. En ik laat het instrument natuurlijk ook graag even horen. Want het is echt iets heel bijzonders. Zo'n Frans drukwindharmonium. En ik maak altijd graag de connectie met filmmuziek als ik improviseer. Want dat is natuurlijk heel effectief. Dat je bij beelden bepaalde klanken hoort die het versterken. En die ook een bepaalde emotie oproepen. Nou, als het hier specifiek over licht en donker en hoop gaat, ja, dan kun je natuurlijk daar best leuke dingen mee doen. Dus ik wil wel eens proberen, dan ga ik, als ik de duisternis laat horen, het donkere, het ernstige, dan neem ik gewoon de interval die wel diabolo in musica genoemd werd, namelijk de overmatige kwart. Dat is deze klank. Dan hoor je gelijk al aan, dat heeft iets akeligs, ja. Nou, stel dus je maakt op die tonen juist expres akkoorden, dan krijg je dus automatisch iets heel lugubers bijna. En andersom kun je dan als contrast dan iets heel hoogs en lichts doen, waarbij je dan akkoorden gebruikt. Ik noem maar wat dat ik. Dat zijn eigenlijk gewoon akkoorden uit de kerktoonsoorten traditie die meteen een bepaald gevoel oproepen van maar dit is mooi, dit is hoopvol. Nou, ik ga dat gewoon eens combineren en kijken wat er gebeurt.
0: Ik ben heel benieuwd. Sietze de Vries, live.

En dan was het zonneklaar dat hier het licht heeft overwonnen in deze improvisatie. Dankjewel, Sietse. Gelukkig geen duivel in de muziek als laatste akkoord. Dat brengt er maar weer ongeluk. Op weg naar nog een uur maatwerk live vanuit Groningen. Blijf je improvisatieverzoekjes gerust insturen via de NPO Luister-app. Dan gaan we kijken of Sietse daar later vanmiddag nog iets mee kan. Zometeen muziek van Edward Elgar na het nieuws van 3 uur. Dit is nog een flatje uit de Rembrandt-symfonie. Helaas geen Helmantel-symfonie, die is nog niet gecomponeerd. Rembrandt-symfonie van Cornelis Dobber.

0: NPO Klassiek. De verstilling van de natuur, maar ook haar ontembare kracht. Dat hoor je vanavond. Met spannende muziek van Kaija Saariaho en Anna Thorvaldsdottir. Luister mee. Vanavond vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Energiegigant RWE verstookt in haar elektriciteitscentrales jaarlijks ruim 1 miljoen ton biomassa van hout. Het grootste deel komt uit het buitenland. Volgens RWE is het gecertificeerd en daarmee duurzaam, maar klopt dat wel? Zembla trekt de Maleisische jungle in op zoek naar de bron van onze groene energie. Vanavond 9:15, NPO 2.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag, dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. Volgens de Europese Centrale Bank is dat nodig, omdat onder meer de oorlog in het Midden-Oosten de prijzen onder druk zet. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
3: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt. Terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
5: Ik werk maar even helemaal het schompers. Alles wat duurder wordt.
4: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
6: Vanavond 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
8: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: NPO Klassiek.
11: Omroep Max. Live vanuit het Groningse Niezijl. Maatwerk met Sietse de Vries en Sander Zwiep.

0: Ja, extra mooi is in de Royal Albert Hall dat magistrale orgel mee hoort doen. Pomp and Circumstance Mars nummer 1 van Elgar door de BBC Philharmonic onder leiding van Andrew Davis. Nog steeds is dit maatwerk live vanuit Niezijl, het orgelhuis van Sietse de Vries. En dan Sietse, er komen nog steeds improvisatieverzoekjes binnen voor jou. Ik leg ze even voor. Jan Klanker die hoort graag Walk Right Back van de Everly Brothers.
1: Gaat bij mij zo niet een lichtje branden, dus ik ken helaas, niet alle muziek, helaas.
0: Gaan we helaas even skippen. Rutger Lempens die zegt het openingsthema van het derde pianoconcert van Rachmaninoff.
1: Nou, dat is mijn favoriete pianoconcert van Rachmaninoff, dus daar wil ik wel iets mee proberen straks.
0: Oh, dat is fantastisch.
1: Maar dan niet op piano, daar waag ik mij niet aan. Dan ga ik iets op orgel doen.
0: Nou, dit wordt exclusief vanmiddag, mensen. Wees blij dat je luistert. Eerst naar koorwerken van Durufle. Wat heb je met deze Franse componist en dan met het Requiem van Durufle?
1: Ja, ik vermoed dat het meer mensen zo vergaan is. Als je voor het eerst kennis maakt met dat Requiem van Durufle, dan word je onmiddellijk naar een soort transcendente hoogte geheven. Dat je denkt van jongens, wat is dit? Een soort mystiek en een schoonheid wat echt ongekend is. Dus vanaf de eerste seconde dat ik dat stuk hoorde, was ik erop verliefd. En nog steeds maak ik daar vaak de gekscherende opmerking over van als ik ooit naar een onbewoond eiland verbannen word, dat is het stuk wat mee moet. Want het verveelt gewoon geen moment.
0: Maar hoe komt dat? Want jij komt uit de enorme Bach-improvisatietraditie en dit is heel andere muziek qua gevoel.
1: Ja, wat het gemeenschappelijk heeft is dat het ook ontzettend goed in elkaar zit. Dus er zit bijvoorbeeld een Kyrie in, echt als een koorfuga opgezet, wat ook gewoon, nou, dat laat hij merken van ik beheers het volledig. Maar juist die mystiek, die kerktoonsoorten, de raakvlakken met wat in essentie de kerk zo mooi maakt. Hè, die mystiek, dat je Gregoriaanse gezangen nog hoort. Dat die hele oude muziek met toch een soort modernere klanken. Of wat heet modernere?
0: Ja, bijna jazzakkoorden.
1: Ja, dat is heel spannend wat hij doet. Alhoewel hij werd door zijn collega's in die tijd een beetje uitgelachen. Want het was al na de Tweede Wereldoorlog. En toen wilden ze eigenlijk hele andere klanken horen. En Durufle die ging gewoon lekker zijn gangetje en die heeft iets gecomponeerd wat eeuwigheidswaarde heeft. En misschien is dat het goede woord ook, eeuwigheidswaarde. Dat is precies wat dat stuk uitstraalt.

0: Ja, dat was het begin van dat magistrale requiem van Maurice Durufle, Introitus en Kyrie door de Gens. Onder leiding van Peter Dijkstra met aan het orgel een van jouw collega's, Erwin Wiesinga, ziet ze. En dit was dan een groot orgel in Duitsland, we zijn nog steeds in Niezijl. Rutger Lempens daagt jou dus uit om een improvisatie nu te doen op het begin thema van het derde pianoconcert van Rachmaninoff. Op een orgel dus. Zie je dat zitten?
1: Ja, gewoon proberen natuurlijk. Het leuke is wel dat Rachmaninoff en Durufle dat mystieke een beetje gemeenschappelijk hebben. Een enorm verschil is wel dat Durufle is helemaal van de kerktoonsoorten, dus bepaalde akkoordverbindingen. En Rachmaninoff is echt van majeur en mineur. Dus ik zal het thema een klein beetje om moeten bakken, denk ik, om het wat meer Gregoriaans te laten klinken.
0: Ja, laat eens horen, hoe gaat het themaatje dan klinken?
1: Nou, normaal zou je, dat noem je dan een leitoon, dan doe je... En nou zou het al meer moeten worden...
0: Klinkt gelijk eeuwen ouder.
1: Ja, dan krijg je opeens dat effect dat je de kerktoonsoorten hoort. Ja.
0: We gaan dus nu terug in de tijd met een hypermoderne improvisatie.

0: Jan-Pieter Zoon Sweelinck op de toppen van zijn kunnen. Ook wat betreft Sietse de Vries, hij droeg deze muziek aan. Psalm 68 in Sweelinck's setting door het Jesuale Consort Amsterdam onder leiding van Harry van der Kamp. En Sietse, liet mij je privé-cd-collectie zien in je andere woonkamer, want het huis is groot. Heel veel uitgaven ook met dit gezelschap. Hè?
1: Ja, ik heb die Sweelinck-psalmen compleet, want die vind ik gewoon magnifiek. We onderschatten Sweelinck wel eens een beetje, maar, want ja, zoveel heeft hij nou ook weer niet geschreven, denken we dan. En hoort hij wel bij de grote jongens, maar deze psalmen, dat hij op alle 150 psalmen dus een fantastisch koorwerk gemaakt heeft, ja, dat bewijst dat hij echt bij de hele groten hoort. En ook de manier waarop hij dat gedaan heeft, hij doet gewoon lekker mee met Monteverdi en anderen. Dat is echt heel erg goed. En wat ik zo boeiend vind, die 150 psalmen waren splinternieuw in zijn tijd. Sweelinck heeft aan den lijve de reformatie ondervonden. Dus hij kreeg opeens, al die nieuwe liederen kwamen Franstalig tot hem. En dat hij daar dus zo gek op was, dat hij ze gewoon alle 150 bewerkt heeft voor koor. Dat is toch wel heel uniek. Dat moet hem echt geraakt hebben en wat gedaan hebben.
0: Ja, onvoorstelbaar. Die tijd was zo anders. Dat je dus als Sweelinck zijn in Amsterdam voor het stadsbestuur ook orgel speelde. Want orgel had ook heel veel publieke functies natuurlijk. Ja. En op die manier ineens die geestelijke werken tot je kreeg. Tjoh. Daarvoor hoorden wij van Buxtehude de Passacaglia voor orgel gecomponeerd. En uitvoering door het ensemble Les Surprises.
2: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En de nu volgende klanken komen van Gustav Mahler, de vijfde symfonie, Koninklijk Concertgebouworkest, onder leiding van Bernard Haitink. Als het aan Sietz had gelegen, het slot. Alleen, ik ben het misschien iets te conservatief met de strijkbout overgegaan. Ik zei, nou, zo op de middag zitten daar behoorlijk veel alpenpieken in de muziek. Sietz, kun je leven met het Adagietto?
1: Uiteraard, het is ook een van de iconische werken van Mahler. Dus ja, daar ga ik in liefde in mee. Ook omdat het, ja, het was een liefdesbrief van Mahler eigenlijk. Hè?
0: Dus nu ook een beetje via de radio aan jouw Sonja misschien.
1: Vind ik een goed idee. Doen we.

Na de laatste pijnigende voorhoudingen zijn we bij het slot gekomen. In de woorden van Sietse de Vries, die ook heeft genoten van deze klankgeworden liefdesverklaring van Gustav Mahler. Destijds aan zijn Alma Adagietto uit de Vijfde Symfonie door het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Bernard Haitink.

Billy Joel is a true master. Het is een quote van Sietse de Vries, ja, die houdt ook van Billy Joel. Lullaby, gezongen en gespeeld door Billy zelf. Weer een improvisatie nu vanaf het Engelse orgel hier in Niezijl. Leonard de Ruiter, Sietse, die heeft een bericht gestuurd. Wat gaaf dat je langs gaat bij Sietse. En Sander, wij hebben niet alleen een gezamenlijke waardering voor het improvisatietalent van de Vries, maar ook voor de muziek van Jules de Korte. Mijn verzoek of Sietse misschien kan improviseren op een van de liedjes van Jules. Ik heb wel één probleem. Uit de muziek van Jules kan ik slecht kiezen. Dus vandaar dat ik wat suggesties geef. Als je

0: Quote van Sietse de Vries, ja, die houdt ook van Billy Joel. Lullaby, gezongen en gespeeld door Billy zelf. Weer een improvisatie nu vanaf het Engels orgel hier in Niezijl. Leonard de Ruiter, Sietse, die heeft een bericht gestuurd. Wat gaaf dat je langs gaat bij Sietse. En Sander, wij hebben niet alleen een gezamenlijke waardering voor het improvisatietalent van de Vries, maar ook voor de muziek van Jules de Korte. Mijn verzoek of Sietse misschien kan improviseren op een van de liedjes van Jules. Ik heb wel één probleem. Uit de muziek van Jules kan ik slecht kiezen. Dus vandaar dat ik wat suggesties geef. Als je overmorgen oud bent, aan Luther en de anderen, Seizoenen en Ik zou wel eens willen weten. Sietse, is Jules de Korte bekend bij jou?
1: Ja, ik heb ooit eens een cd'tje gemaakt, ook voor een liefhebber, met allerlei liedjes van hem. Dus ja, ik ken hem redelijk goed. En nou, de eerste die ik in ieder geval redelijk van buiten ken, is Ik zou wel eens willen weten. Dus dat wordt wat mij betreft dan het thema.
0: Nou, dat zou ik wel eens willen horen.

Ja, mensen, je hoort het in Maatwerk. Exclusief een improvisatie op muziek van Billy de Korte of Jules Joël. Geweldige samenkomst van allerlei muzikale omstandigheden. En dat op weg naar nog een uur live vanuit Niezijl na het nieuws van 4 uur. Tot besluit nog muziek van Joseph Haydn. Sietse, dit was fantastisch weer. Oh, man.

0: NPO Klassiek. Het is een van de grootste muzikale happenings in het Verenigd Koninkrijk. The Last Night of the Proms. Ab Nieuwdorp is erbij.
1: Op deze bijzondere avond doe ik live verslag vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Het wordt een avond vol muzikaal vuurwerk en wereldpremières. Op het podium het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo met dit jaar pianiste Yuja Wang en tenor Nicky Spence.
0: Luister live mee naar The Last Night of the Proms. Zaterdag vanaf 7 uur hier op NPO Klassiek.
2: Ster.
3: Pam pa parappa.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
5: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, en waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
8: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
11: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het Amsterdamse gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil daar vanaf omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Het beeld, afkomstig uit de DDR, zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
3: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
4: Ik werk mijn eigen helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
3: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
5: Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja. Na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
6: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
0: NPO Klassiek. Groep Max. Live vanuit het Groningse Niezijl. Maatwerk met Sietse de Vries en Sander Zwiep.

0: Het tweede deel uit de gereformeerde symfonie, de reformatiesymfonie van Felix Mendelssohn door het Deutsche Symfonieorchester Berlin onder leiding van Vladimir Ashkenazy. Laatste uurtje maatwerk vanuit Niezijl, Huize de Vries. Sietse de Vries is onze gastheer, nog een uur. En Sietse, wij gaan nu luisteren naar muziek die op één moment in het jaar met name hier door het huis schalt. Vertel.
1: Ja, we hebben hier een wat merkwaardige traditie. Ik weet ook nooit helemaal wanneer ik die begonnen ben en waarom, maar voor mij is Pasen altijd het feest natuurlijk. Ik ben kerkmuzikus, dus veel kerkdiensten, veel feestelijke muziek.
0: Lekker hard spelen.
1: Precies. En Bach heeft natuurlijk speciaal voor Pasen zijn Oosteroratorium geschreven. En gek genoeg hebben we, we willen in Nederland Matthäus Passionen horen tot we erbij neervallen. Maar dat Oosteroratorium hoor je bijna nooit. Terwijl Bach daar natuurlijk geheel terecht alle toeters en bellen uit de kast haalt. Dat is heerlijke muziek. En we hebben dan hier een leuke traditie ervan gemaakt. Dat vinden mijn kinderen niet altijd. Maar 's morgens een beetje op tijd, zo 6:30, dan kom ik uit bed en dan loop ik naar mijn stereo-installatie. En in de woonkamer staan speakers van zo'n 1,70 meter.
0: Dus ze zijn langer dan ik zelf ziet.
1: Oh, dat kan uit, ze zijn behoorlijke jongens. En dan stop ik het Oosteroratorium in de cd-speler en die gaat dan echt full blast aan, zodat iedereen in bed ligt te stuiteren. Dat is echt zo'n traditie hier.
0: Wat een leuke traditie, die wij hebben, waarschijnlijk jouw eigen traditie.
1: Opgewekt wakker worden, ja.
0: En hoe, heb je al pubers in huis of niet?
1: Het zit er tegenaan. Mijn dochter is net 12 geworden, dus we wachten nog af hoe dat uitpakt.
0: Of er tegen tradities komen met andersoortige muziek op dagen die het jou niet...
1: Kunnen. Ze houden allebei ook heel erg van klassieke muziek, dus tot nu toe mag ik niet mopperen. Maar ja, we wachten af wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, we wachten af. Hier nu geen afwachten of afwachten. We zijn al lang ontwaakt. We gaan luisteren naar het Oosteroratorium, het koraal Kommt eilet und laufet.

0: Ja, en terwijl deze muziek van CD liep, speelde Sietse vrolijk mee hier op zijn orgel, een van zijn orgels. Dit was het koraal Kommt Eilend und Lauft uit het Oosteroratorium van Bach. Dat mag veel vaker worden uitgevoerd in Nederland, zeker wat betreft Sietse. Wij vragen ons inderdaad af waarom niet vaker. Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herrewegen was deze uitvoering. Inmiddels dus bij een van de orgels. We hebben deze nog niet gehad. We hebben een Engels orgel gehoord, een harmonium. Maar wat is dit?
1: Ja, dit is best wel een bijzonder verhaal. Ik werd jaren geleden gebeld door een oude baas die in Heemstede woonde. En die vertelde me van, nou, ik ben een beetje op leeftijd. Hij was toen 80. En ik heb zelf een orgel gemaakt met een beetje hulp van een professionele orgelmaker. Staat bij mij thuis, best een groot ding. En ja, mijn vrouw is wat jonger. Ik heb menselijke wijs gesproken niet heel lang meer. Dus ja, dat moet een goede plek krijgen. Zou dat niet wat voor jou zijn? Ik zei, nou, ik spring in de auto, ik rij naar Heemstede.
0: Boedelbakje gehuurd.
1: Zover ging het nog niet. Ik wou toch eerst zelf wel even kijken en luisteren. Maar nou, los van dat dit een hele bijzondere man is. Hij was namelijk vliegtuigdeskundige. Hij werkte als ingenieur op Schiphol. Vandaar dat hij in Heemstede woonde. Maar hij was ook theoloog. Hij was ook componist. En dus ook professioneel organist. Dus een soort Leonardo da Vinci leek het wel. Hele boeiende man. Rammelde zo nog even wat triosonates en zo eruit. Dus hij kon ook nog fantastisch spelen. Dus we hadden heel leuk contact meteen en toen zijn we de plannen gaan maken van, nou, hoe gaan we dat doen, hoe krijgen we dat orgel hier? En dat was nog wel even een puntje, hoe kunnen we het orgel zo aanpassen dat het hier ook mooi staat en past en klinkt in de kerkzaal? Want het was wel echt zijn kindje, dus hij wou eigenlijk het liefst van, we zetten het precies zo neer zoals het bij mij stond. En ik wou toch wel graag dat het qua kleur en sfeer en ook qua klank hier helemaal zou passen. Dus, nou,
0: het sluit helemaal aan bij de rest van je interieur, moet ik zeggen. Het lijkt alsof het hier gewoon voor gemaakt is.
1: Ja, dat is uiteindelijk ook zo hoor. We hebben best veel aan lijstwerk, aan kleuren, ook die deurtjes die eraan zitten. Dat is allemaal later toegevoegd. Ja, precies. En die doen ook nog heel wat voor de klank trouwens, die deurtjes. Maar het leuke is, omdat hij dus vliegtuigdeskundige was, vind je in dit orgel bijvoorbeeld balgen van ballonstof. Je vindt kleine bewegende deeltjes erin, er staan dan kleine nummertjes op. Dus ik vroeg hem daarna, waar is dat voor? Hij zei, oh nee, dat waren pijlstokken voor de kerosine die we daarvoor gebruikt.
0: En ook, ik ruik er niks meer van hoor.
1: Nee, gelukkig niet. Het stijgt ook niet op of zo.
0: Behalve als jij improviseert, dan stijgen we wel op. Laten we wat horen van het instrument.
1: Ja, nou laat ik dan even beginnen met uit te leggen wat hier bijzonder aan is. Als ik gewoon even één akkoordje speel, gewoon op C, dan hoor je dit.
0: Schitterend, zuiver.
1: Dat klinkt eigenlijk heel zuiver, maar als ik het een halfje hoger doe, dan krijg je dit.
0: Oei, oei, oei.
1: Ja, dan ga je redelijk door de grond. En dat heeft dus te maken met de stemming van dit orgel. Ik heb hier verschillende instrumenten die allemaal voor een bepaalde muziek geschikt zijn. Want een orgel, iedereen denkt, ja, een orgel is een orgel. Nee, een orgel uit 14 zoveel of uit 16 zoveel of uit 19 zoveel. Dat is allemaal totaal verschillend qua aanpak, qua klank en welke muziek je erop kan spelen. Nou, dit orgel heeft een bepaalde stemming gekregen, waardoor je dus oude muziek, en dan bedoel ik muziek van voor Bach nog, Bach is veel te modern voor dit orgel, dat je dat hierop kan spelen. Nou, hoe werkt dat? Nou, als ik bijvoorbeeld deze twee tonen samenspeel, dat klinkt helemaal goed. Als ik dan op die bovenste toon weer diezelfde twee tonen speel, klinkt ook helemaal goed. Nou zou je in theorie verwachten, als ik op die bovenste toon weer iets toevoeg, dan kom ik op dezelfde toon uit als waar ik begon. Maar ja, dat is niet zo, want dat is niet zuiver. Dus je hebt gewoon in de muziek een probleempje dat niet alle tonen kunnen zuiver zijn. En dat is dan bij dit orgel opgelost door een middentoonstemming waarbij bepaalde samenklanken extra zuiver zijn en andere dan dus helemaal niet.
0: Kun je bijvoorbeeld een kinderliedje op spelen?
1: Ja, dan laat ik gelijk even een soort specialty van het orgel horen. Want dit heeft namelijk twee klavieren waar ik met mijn handen op speel en een pedaal voor mijn voeten. En daar zit een flinke toeter op, een trompet. En daar kun je dus heel leuk gewoon een duidelijke melodie mee spelen, terwijl je je handen dan helemaal vrij hebt om er iets leuks doorheen te doen. En dan heb ik aan het eind ook nog even een leuke verrassing wat je niet verwacht bij een orgel.
0: Och, mensen, een improvisatie met een verrassing.

En mensen met aan het einde die kerstbelletjes, de special effects, vooral Weihnachten zou ik er bijna bij willen zeggen. Altijd is Kotjakje ziek, midden in de week, maar zondags niet. Zondags vliegt zij naar de kerk op dit orgel met een vliegtuig verleden. Dankjewel Sietse voor deze improvisatie.

0: Een deel uit het dagelijks brood voor de gemiddelde toetsenist en ook andere muzici. Het Voltemperierte Klavier van Bach, hier een uitvoering door Phantasm.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Met nu vers 1 uit het derde pianoconcert van Sergei Rachmaninov met Vladimir Ashkenazy aan de piano en het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Ziet ze, het heeft te maken met oude videobanden en een maatje in Bedum.
2: Ja, dat klopt. Ik heb, toen ik 12 jaar oud was, bezocht ik wat orgels in Groningen op mijn fietsje. En daar trof ik in Bedum hij was orgelmaker en organist, beide professioneel. Hij was daar directeur van een muziekschool, een maatje aan, die gelijk zei van joh, jij bent lekker bezig op die orgels, maar jij moet ook eens wat meer muziek leren kennen. Dus hij nam mij regelmatig mee naar huis, dan speelde ik eerst wat op het orgel in de kerk. En dan zei hij van nou, dan haal je bij mij even een broodje en een bak soep en dan gaan we eens even naar Mahler luisteren en Rachmaninov. Dat waren zijn twee grote helden. Ja, dat waren dan natuurlijk in die tijd nog de videobanden, dat had hij, een enorme collectie had hij. En daar gingen we dan naar luisteren. En zodoende heb ik dus ook al vanaf die tijd, dat ik 12, 13 ben, heb ik echt een enorme voorliefde ook voor Mahler en Rachmaninov gekregen.
0: En voor videobanden?
2: En voor videobanden, ja. Ik kom natuurlijk nog uit die tijd ook met videobanden en cassettebandjes, dat je ook alle nadelen van dient, dat er wel eens wat stuk gaat, breekt, verkreukelt en hoe je dat met een potloodje weer... Nou ja,
0: dat is net het echte leven, hè?
2: Precies, ja, ja. Dus ik heb zelf ook nog een hele serie videobanden ergens op zolder liggen uit die tijd. Maar in elk geval dat derde pianoconcert van Rachmaninov, dat heeft mij enorm geraakt altijd. En zodra dat op cd beschikbaar was, heb ik ook precies die uitvoering met het Concertgebouworkest en Ashkenazy gekocht. En dat is voor mij nog steeds eigenlijk maatgevend. In die zin de rust en de vanzelfsprekendheid die ervan uitgaat. En mooie nadruk op alle details. Emotioneel zonder over de top te gaan. Ja, ik vind het nog steeds een fantastische uitvoering.

Hier was het Vladimir Ashkenazy in het derde pianoconcert van Sergei Rachmaninov bij het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Tijdens muziek nog een bericht van Hugo Sloterdijk die zegt: hoi, Sietse de Vries, wat leuk je op de radio te horen. Ik heb toevallig een leuke herinnering aan jou en deze derde van Rachmaninov. Je hebt me ooit gecomplimenteerd en succes gewenst toen ik als student dit stuk zat te studeren in een zaal van het Prins Klaus Conservatorium in Groningen. Het beste gewenst en groeten van Hugo Sloterdijk. Dat is toch leuk, Sietse? Ja, hij zit verderop voor de finale zometeen. Dat volgt na gezongen klanken van William Henry Harris. King of Glory, King of Peace. En niet zomaar een uitvoering, nee. We horen de fabuleuze stemmen van de Roden Girl Choristers onder leiding van Sonja de Vries. Jazeker. De partner van, met aan het orgel, het zal dus niet Sietse.

0: Wat een talenten zijn dit, zeg. De Roden Girl Choristers onder leiding van Sonja de Vries met King of Glory, King of Peace van Doc Harris, William Henry Harris. En ze zijn live mee te maken in Deventer aanstaande zaterdag. Gaat zeker meemaken in de Leeuweninuskerk. Ziet ze, ondertussen, we hoorden jou net spelen in de opname Martinikerk. Nu zijn we bij het grootste instrument in jouw eigen huis. Wat is dit voor orgel?
1: Ja, dit was het orgel wat erin stond. Dus dit heeft ook een hele vanzelfsprekende plek op de galerij. En het staat hier sinds 1906. Gemaakt door een beetje amateur orgelmaker. En het ziet er heel indrukwekkend uit. Maar wat erin stond was gewoon aardig voor de gemeentezang. Maar het is inmiddels in de loop van de jaren twee keer zo groot geworden. Van 11 naar 22 registers. Een kleine 900 pijpen staan er inmiddels in.
0: Bij jouw kennende worden er dat nog veel meer?
1: Nou, dat past niet meer helaas. Dus we zijn nu in het laatste stadium. Dus alles werkt technisch al wel. Maar een deel van het orgel is nog maar bespeelbaar. Omdat een groot deel nog geïntoneerd moet worden. Dus dat is dat je de pijpen echt helemaal goed op klank brengt. Dus in die fase zitten we nog. Maar ik hoop voor mijn pensioen dat hij het helemaal doet.
0: We gaan nu al horen hoe die nu klinkt. Er was nog een verzoekje. Psalm 121 voor Akko Conradi. Lukt dat?
1: Ja, dat vond ik een leuk idee. Ik ben natuurlijk echt een psalmenman. En ik zit nu achter het orgel wat een beetje de sfeer van Bach oproept qua klank. Dus ik ga gewoon eens proberen of ik met die psalm iets kan doen in de orgelbüchlein-stijl, zoals ik het noem. En er moet natuurlijk nog vroeg of laat een fugaatje voorbij komen, want dat is toch wel mijn favoriete vorm.
0: Ga je gang.

0: En dan was dit de bekroning van een heerlijke middag in Niezijl, Groningen, op het grote orgel Sietse de Vries live met de improvisatie op Psalm 121 met een Bachiaanse echo. Meer horen van Sietse, dat is zeker de moeite waard. We hebben een langer interview binnenkort beschikbaar op YouTube van NPO Klassiek. Vanaf hier dank ik de technici Rolf Schreuder, Henry Koekoek en mijn maatwerkmaatje Erik Onnink voor deze locatieuitzending. Jongens, we gaan straks vast ergens een frietje halen. Het is nog een eindje rijden in Hilversum. En Sietse, dank voor je muzikale gulheid. Überhaupt ook voor de andere gulheid. Kopjes koffie en de krakeling en zo. Het was prima voor elkaar. Vond je het leuk?
1: Ja, heel graag gedaan. Het was echt een groot plezier om jullie hier te hebben.
0: Je zal wel helemaal kapot zijn nu, of niet?
1: Valt reuze mee hoor. Ik kan heel lang door.

0: NPO Klassiek. De verstilling van de natuur, maar ook haar ontembare kracht. Dat hoor je vanavond. Met spannende muziek van Kaija Saariaho en Anna Thorvaldsdottir. Luister mee. Straks vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
4: Dit voelt als twee.
3: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. In België zijn 3 mensen aangehouden. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags mogelijk wat zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
5: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
6: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
5: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
6: De olifanten van Botswana. NRV.
5: Of luipaarden in Sri Lanka.
6: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
13: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
12: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium. Met Hans Hafmans.
14: Goedemiddag, welkom bij Podium van donderdag 10 september. Met onder meer in deze uitzending Lorenzo Viotti blijft tot zeker 2033 in Tokio dirigeren. De oprichter van het Nationaal Orgelmuseum, Maarten Seibel, is overleden. En een spiksplinternieuwe concertvleugel in de Doelen in Rotterdam, uitgekozen door artistiek directeur Jeroen Smits en pianist Boris Gildenburg. We spreken ze zometeen over de zoektocht naar de perfecte vleugel.

0: Prelude opus 23 nummer 2 van Sergei Rachmaninov, pianist Boris Gildburg. Sterpianisten weer verleiden in Rotterdam te spelen. Dat is de ambitie van Concertzaal de Doelen. Daar hoort natuurlijk een spiksplinter nieuwe concertvleugel bij. Artistiek directeur Jeroen Smits bezocht samen met pianist Boris Gildburg de fabriek van Steinway en Zonen in Hamburg om de ideale vleugel te vinden. Het mocht wat kosten, maar de vleugel is inmiddels gearriveerd en wordt momenteel ingespeeld in de Doelen. Aan de lijn heb ik Jeroen Smits, artistiek directeur van de Doelen. Goedemiddag, Jeroen.
1: Goedemiddag.
0: Gefeliciteerd met de nieuwe concertvleugel. In juli was je op bezoek bij de fabriek in Hamburg. Kun je ons meenemen, hoe werkt het om daar een nieuwe vleugel uit te kiezen?
1: Nou, het begint met dat je eigenlijk gaat besluiten met wie je daarheen gaat. En dan wil je goed beslagen ten ijs komen. Ik was daar zelf uiteraard. Ik heb vooral mijn oren om mee te luisteren. Dan hebben we onze vaste stemmer en pianotechnicus meegenomen. Die kan natuurlijk heel goed beoordelen. Bijvoorbeeld als je denkt van, goh, is dit wat dof? Of is dat, nou, die kan zeggen, nou, dit krijg ik nog wel bijgeregeld. Of, nou, dit is echt de karakteristiek van dit instrument. En natuurlijk, last but not least, een pianist. En dat was Boris Gildburg. En we hebben, voor hem gekozen omdat hij een heel, heel veelzijdig pianist is.
0: Ja, we hebben hem vandaag even gesproken. Hij zit momenteel in Zuid-Korea, heeft een optreden achter de rug en heeft net een quote ingesproken voor ons. Jeroen, luister even mee. Hij vertelde eerder wat hij zocht in de nieuwe vleugel, Boris Gildburg.
2: It was a big pleasure and honor to have the opportunity to select a piano for the Doelen. It was very important for us to have a piano that would fill the hole effortlessly. So a piano that would have no limits to its projection, to its power. At the same time, sometimes pianos that are so powerful are somehow compromised in their tonal characteristics. So the beauty of tone, the length of tone, the roundness. And we wanted to have it all. So we wanted a piano that would be both powerful and with a beautiful singing rounded tone. And we got it. Look forward to hearing how this instrument will sound in the hall.
0: Ja, Boris Gildburg, die met jou, Jeroen Smits, meegegaan is naar Hamburg om die nieuwe vleugel uit te zoeken voor de Doelen. Hij zei dat het een grote eer was om die vleugel uit te zoeken. Hij zocht een piano, een instrument dat die de grote zaal gemakkelijk zou kunnen vullen, maar tegelijkertijd ook een mooie en ronde klank heeft. Iets wat volgens Gildburg kan ontbreken bij heel krachtige vleugels. Het is gelukt om beide te vinden in één vleugel. Hij kijkt er naar uit om het instrument te horen in de concertzaal. Denk jij, Jeroen, dat het publiek het verschil kan horen nu met een nieuwe concertvleugel? Komt dat over, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Nou, zoals Boris al zei, we hebben natuurlijk een grote zaal in de Doelen. Het is de grootste klassieke concertzaal van Nederland. En dan heb je een krachtig instrument nodig. En sowieso, bijna alle concertzalen, die vervangen wel ongeveer rond de 10 jaar hun vleugels. Althans in grote zalen. Niet dat zo'n instrument daarna niet meer goed is, maar er verdwijnt dan wat een beetje de spanning op de snaren, omdat het frame wat inzakt. En dan mis je juist die briljantie, die draagkracht die je nodig hebt, juist in een grote zaal. Dus ik denk dat het publiek dat wel gaat merken, omdat de klank gewoon meer aanwezig is, verder draagt. Het zal vooral ook heel veel schelen voor de uitvoerder. Want kijk, een uitvoerder, een pianist kan natuurlijk ook rekening houden met het instrument, zal misschien bij een minder krachtig instrument wat meer zijn best moeten doen om toch dat volume te krijgen. En je wilt natuurlijk de ideale omstandigheden scheppen voor die pianist. Dus ook op dat indirecte niveau wordt de kwaliteit beter.
0: Ja, dus de ideale vleugel hebben jullie nu binnen?
1: Ja, het is precies ook wat Boris zei. Het is heel grappig. Als je daar dus bent, dan staat er een heel rijtje Steinways klaar in een lange ruimte. In een vrij droge akoestiek. En dan ga je die allemaal langs. En nou, grappig genoeg was er één piano die aan het begin eruit sprong. Omdat we echt dachten van, nou, deze heeft echt draagkracht. En heel direct dat je denkt van, nou, hier een soort geruststelling van, nou, dit gaat de zaal goed vullen. En toen we verder waren, dachten we van, ja, hij heeft wel die krachtige klank en die briljantie. Maar eigenlijk is de klank een beetje eendimensionaal. En uiteindelijk zijn we dus toch uitgekomen op een instrument dat ook heel krachtig is, maar juist ook die warmte in de diepte heeft. Ik denk dat wij het juiste instrument hebben gevonden.
0: Ja, nou, gefeliciteerd. Hij wordt nu ingespeeld. Hoe gaat het in zijn werk? Hoe lang moet het duren en wie gaat dat doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Daar wordt verschillend over gedacht. Over het algemeen zegt men toch wel dat je minimaal een maand flink moet laten bespelen. Dus dat gebeurt door mensen die wij kennen, ook collega's, studenten. En wij gaan hem zelf ook na ruim een maand eigenlijk voor het eerst gebruiken.
0: Ja. Even tussen ons gezegd en gezwegen, wat kost die?
1: Ja, het exacte prijskaartje weet ik niet, maar het zit ergens ruim boven de 2 ton. Ja. 2,20, 2,30, zoiets.
0: En dan gaat hij weer 10 jaar mee. En de vleugel van nu, de grote vleugel, die gaat naar de kleine zaal.
1: Ja, die gaat naar de kleine zaal. Die gaat ook wel gebruikt worden in de grote zaal. Er zijn natuurlijk ook werken voor 2 of meer vleugels waar die voor gebruikt wordt. De nieuwe zal trouwens ook wel in de Juriaanse gebruikt worden. Bijvoorbeeld door de zusters Labek die volgende maand komen.
0: Ja, wat leuk. Ja, want jullie hebben een grote kleine zaal, hè? Zelfs de kleine zaal bij jullie is ook heel groot.
1: Ja. Ja. De grote zaal is ook behoorlijk. Die is ook 600 man. Dus ja, dat precies. Dat is een behoorlijke capaciteit. En ja, geweldig ook voor piano.
0: Ja. Nou ja, gefeliciteerd.
1: Het leuke is, dat instrument blijft ook heel lang. Want daarna gaat het door. Dus het is ook een keuze waar we lang de effecten van voelen.
0: Ja, nou, we gaan het merken ook op de radio als we bij jullie zijn voor opnames. Dankjewel, Jeroen Smits, artistiek directeur van De Doelen. Die nieuwe vleugel heeft dus een maand inspeeltijd nodig. Op 15 en 16 oktober speelt Yu Jiawang voor het eerst op de vleugel met 2 pianoconcerten. De eerste en de tweede van Johannes Brahms in De Doelen. En Boris Gildburg, de adviseur, hij mag zelf volgend jaar spelen in De Doelen. Hier is hij, Boris Gildburg, in een opname die we maakten met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Stanislav Korchanovsky in het slot van het derde pianoconcert van Sergei Rachmaninov, nog op de oude vleugel.

Pianist Boris Gildborg en het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Stanislav Korchanovsky met het slot van het derde pianoconcert van Sergei Rachmaninov, opname van de NTR. Hij is dus mede naar Hamburg gegaan om bij de Steinway-fabriek een nieuwe vleugel uit te zoeken. Ik sprak zo eventjes met artistiek directeur van de Doelen, Jeroen Smits. Nieuw instrument is er en Yu Jiawang is de eerste die hem gaat bespelen halverwege de maand oktober. Het is 17:30 geweest. Dit is NTR Podium. 4 jaar lang was Lorenzo Viotti chefdirigent bij het Nederlands Philharmonisch Orkest en daarmee ook bij de Nationale Opera. In die tijd wist hij de muziekwereld hier flink op te schudden. Maar vorig jaar vertrok Viotti om nieuwe paden te ontdekken die hem naar Tokio leiden. En dat bevalt, want gisteren maakte het orkest bekend dat zijn contract verlengd wordt tot minstens 2033. Bij het Nederlands Philharmonisch is Viotti als vaste gastdirigent dit seizoen ook nog te bewonderen. Zo staat hij in januari op de bok om de opera Salome te leiden bij de Nationale Opera, opera van Richard Strauss. En in mei dirigeert hij volgend jaar de 7e symfonie van Mahler in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Dus we kunnen hem nog meemaken in Nederland. Het Nederlands Philharmonisch onder leiding van Lorenzo Viotti met Scherzo alla Russe van Igor Stravinsky.

Het Nederlands Philharmonisch Orkest geleid door Lorenzo Viotti met het Scherzo alla Russe van Igor Stravinsky in een NTR-concertopname. Organist en oprichter van het Nationaal Orgelmuseum Maarten Seibel is overleden. Hij was 43 jaar organist bij de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg, waar zo nu en dan ook grote werken te horen zijn als de Matthäus Passion van Bach. Het Nationaal Orgelmuseum is het enige museum in Nederland dat gewijd is aan het historische orgel. Seibel was initiatiefnemer en in 1977 opende het museum voor het eerst de deuren. Meer dan 40 jaar bleef hij erbij betrokken. Maarten Seibel is 87 jaar geworden.

Het adagio uit de derde vioolsonate van Johannes Brahms heeft ze alle drie opgenomen met Andrew Armstrong aan de piano, violist uit Canada, James Ennis, net uit op cd. Goed, we gaan richting de concerttips van Podium met deze muziek.

De ouverture tot de opera Ruslan en Ludmila van Michael Glinka. Hier BBC Philharmonic onder leiding van Wassily Sinaisky. 3 weekendtips in de open lucht. Vandaag in Podium, te beginnen in Amsterdam. Want net muziek waar het Koninklijk Concertgebouworkest morgenavond de Zoom mee opent. Deze ouverture van Glinka. Iedereen is welkom bij deze jaarlijkse opening night. Een gratis openluchtconcert in het Oosterpark dit keer in Amsterdam. Daar is een groot podium opgebouwd. Het voorprogramma start morgenavond om 7:15. Het Concertgebouworkest trapt af om 8:15. Er is van alles te eten. Je kunt proberen een picknickbank te bemachtigen of zelf een kleedje meenemen om op te gaan zitten. Limburgse geschiedenis komt tot leven in de opera Reinoud de Strijdvaardige. Uitgevoerd in het Limburgse kasteel Montfort, waar graaf Reinoud ooit heeft gewoond. Sterker nog, Reinoud stierf in de kerker die hij zelf had laten bouwen. Het waren zijn vrouw en zoon die hem erin hadden gegooid. Dramatisch leven, dramatisch einde, dan kun je wat mee in een opera. Wapengekletter door middeleeuwse rollenspelers, muziek van Mozart, Verdi en Wagner en als decor de machtige muren van het kasteel. Morgenavond, zaterdagavond, is opera Reinoud de Strijdvaardige te zien in Montfort in Zuid-Limburg. En een dagje Gent is de moeite waard deze zaterdag. Overal in de Vlaamse stad duikt klassieke muziek op, want het Gent Festival is in volle gang. Zaterdagmiddag kun je kiezen uit 4 muzikale routes door de binnenstad, met optredens in kerken, op pleinen en op onverwachte plekken. Het Symfonieorkest van Vlaanderen voert een flashmob uit, waar je op het plein zomaar tussen de muzici staat. En het Zeeuws Orkest komt naar Gent voor deze 8e symfonie van Antonín Dvořák.

0: Heerlijke achtste symfonie van Antonín Dvořák, het derde deel eruit, Allegretto Grazioso. Hier de Royal Philharmonic. En het Zeeuws Orkest gaat het spelen onder leiding van Ivan Meijlemans zaterdag in de stad Gent tijdens het Festival van Gent, dat in volle gang is. Alles in de open lucht. Ja, hopen en bidden op droog weer. Even op de valreep van de klok van zessen de ANWB met Mandy van der Plas.
1: De meeste files worden geleidelijk aan weer korter. Het is op dit moment vooral nog druk rond Arnhem, Rotterdam en in Noord-Brabant. En wat nog opvalt is met name een file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar is de weg net weer vrijgegeven na een ongeluk bij Dordrecht. De vertraging is hier nog ruim 20 minuten. Verder is er ook een ongeluk gebeurd op de A28 van Groningen naar Zwolle. Bij Haren is de rechte rijstrook daarom dicht en dit kost je onderweg 40 minuten.
0: Nog even de CD van de week aanstippen. Op nporklassiek.nl kun je hem helemaal beluisteren. Theotime Langlois de Zwarte, barokviolist, jonge leeftijd. En de ervaren en oude clavecinist William Christie. Twee generaties die elkaar vinden. In een prachtige plaat met 17e-eeuwse muziek, 18e-eeuwse muziek uit Frankrijk. Jean-Philippe Rameau is de man van de wedstrijd op deze CD. Hier is muziek van Théodore Jean Tarade, nooit van gehoord, die een melodie uit de opera Les Indes Galantes van Jean-Philippe Rameau heeft bewerkt. Theotime met William Christie. Tot de klok van zessen. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week, ja, dit kennen we allemaal van Maurice Ravel, maar wij hebben het over een heel ander stuk. Uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog.
1: Tombeau de Couperin. Wat zou jij schrijven als je dierbaren zou verliezen in een oorlog?
0: Geen dans, het zou treurig zijn, het zou huilerig zijn.
1: Ja, en Ravel doet dit.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
7: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
8: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het hof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Nu mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Feilbrief wil daarvan af omdat er te veel gevallen zijn van misbruik. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Feilbrief erkent dat het afschaffen van de regeling geen garantie biedt op verbetering. Hij wil de maatregel pas doorvoeren in 2028, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Ook zijn er 5 gewonden. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags dan mogelijk wat zon. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
7: Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
7: Met in dit uur een gouden opname van sopraan Eliane Kotrubas rond de klok van 6:30. Aandacht voor de NTR zaterdagmatinée. Het nieuwe seizoen gaat dit weekend weer van start. En we blikken nog even terug op het gesprek dat we eerder deze uitzending hadden over de nieuwe vleugel die in de Doelen is geplaatst. Het instrument werd in Hamburg mede uitgekozen door deze pianist Boris Gilburg. Hier trouwens samen te horen met het Pavel Haas kwartet in Dvorak.

0: Uit het grote pianoquintet, tweede van Antonín Dvořák, pianist Boris Gildburg en het Pavel Haas kwartet, het derde deel scherzo. En Jeroen Smits, artistiek directeur van de Doelen in Rotterdam. Hij zocht een nieuwe vleugel voor de Doelen, die is er inmiddels. Mede dankzij pianist Boris Gildburg, die meeging naar Hamburg. En de vraag aan hem was eerder vandaag, hij zit in Seoul in Zuid-Korea, daar heeft hij een concert gegeven. Maar hij stuurde toch een quote, een bericht naar ons. Wat zocht hij nou in de nieuwe vleugel, Boris Gildburg?
1: It was a big pleasure and honor to have the opportunity to select a piano for the Doelen. It was very important for us to have a piano that would fill the hole effortlessly. So a piano that would have no limits to its projection, to its power. At the same time, sometimes pianos that are so powerful are somehow compromised in their tonal characteristics, so the beauty of tone, the length of tone, the roundness, and we wanted to have it all. So we wanted a piano that would be both powerful and with a beautiful singing rounded tone, and we got it. Look forward to hearing how this instrument will sound in the hall.
0: Boris Gildburg, die dus meeging naar Hamburg om die nieuwe vleugel voor de Doelen uit te kiezen. Hij zegt, het was een grote eer om mee die vleugel te mogen uitzoeken. Hij zocht een piano die de grote zaal gemakkelijk zou kunnen vullen, de Doelen, want het is een hele grote zaal, maar tegelijkertijd ook een mooie en ronde klank heeft. Iets wat volgens Gildburg kan ontbreken bij die heel krachtige vleugels. Het is gelukt om beide te vinden in één vleugel en kijkt er naar uit om het instrument te horen in de concertzaal. Voor het eerst te bespelen, 15 en 16 oktober, door Yu Jiawang, die de twee pianoconcerten van Johannes Brahms gaat uitvoeren op één avond in de Doelen.

Tanzlied des Pierrot uit Die Tote Stad, opera van Erich Wolfgang Korngold, hier een bewerking voor harp, door Anneleen Leenaerts. De NTR Zaterdagmatinée begint dit weekend aan haar 66e seizoen. Sinds begin jaren 60 brengt de concertserie iedere zaterdagmiddag concerten vanuit het Amsterdamse Concertgebouw, sinds de jaren 90 live te volgen op deze zender NPO Klassiek. De matinée ontstond in 1961 als de matinée op de Vrije Zaterdag, om klassieke muziek toegankelijk te maken voor een breed publiek. Inmiddels is de serie uitgegroeid tot een internationaal bekende en gewaardeerde serie. Grote meesterwerken komen aan bod. Ook veel nieuwe muziek, veel premières, oude muziek, vocaal symfonisch repertoire en weinig uitgevoerde opera's. Denk dit seizoen aan de Nederlandse première van Fausto van de Franse componist Louise Bertin. Romantische opera uit 1831, zoals tijdgenoot van Berlioz, bewonderd door Berlioz. Een opera Fausto gebaseerd op het verhaal van Goethe en pas een paar jaar geleden volledig teruggevonden. Fausto van Louise Bertin. Ook dit seizoen spelen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor de hoofdrol in de matinée. Nog een concert om naar uit te kijken. Stéphane de Neve dirigeert een volledig programma rond Francis Poulenc, met onder meer het beroemde Gloria, met acteur Pierre Bokma als verteller. Dat is in oktober. En het nieuwe seizoen begint deze zaterdag, zaterdagmiddag om 1 uur in het Concertgebouw. We zijn er live bij met Die Tote Stad van Erich Wolfgang Korngold. Bijna filmische opera speelt zich af tussen droom en werkelijkheid, tegen een decor van een somber brugge met dramatische en ook kleurrijke muziek. Bekendste is de aria van Marietta. Die is door de hele opera heen geweven. Hier in kleine bezetting Anne-Sophie van Otter, met muzikale vrienden, zingt Glück, das mir verblieb, Mariettas lied uit Die Tote Stad van Korngold.

0: Ja, die opera is een hoorn des overvloeds. Er zit zoveel moois in. En deze melodie, die aria, dat lied van Marietta, Gluck, das mir verblieb, loopt dus een rode draad door de opera. De opera eindigt ook zo verstild. Aan het einde van de middag, zaterdagmiddag in de matinée, de zaterdagmatinée, de opening van het nieuwe seizoen, NTR zaterdagmatinée, door het Groot Omroepkoor, Radio Philharmonisch Orkest, Oksana Linić. Die gaat dirigeren. We zijn er dus live bij vanaf 1 uur. Het is 6:30. Nog één keer een blik op de weg met Mandy van der Plas.
1: De files worden nu snel korter. Het meeste oponthoud heb je op dit moment nog op de A28 van Groningen naar Zwolle. Daar staat namelijk een kapotte vrachtauto bij Haren. De rechte rijstrook is dicht en dit kost je onderweg een half uur. Een alternatief is omrijden. Dat kan via Heerenveen over de A7 en de A32. Verder staat er nog een lange file op de A67 van Eindhoven naar Venlo. En dat komt door een ongeluk bij afrit Zomeren. De linkerrijstrook is dicht en hier is de vertraging ruim een half uur.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

Hornpipe, snelle dans uit English Scenes van Granville Bantock. BBC Schots symfonieorkest onder leiding van Vroom Ngamba. Die Granville Bantock in het zonnetje zet met een portret-cd, alleen maar werk van hem. Granville Bantock, componist uit het Verenigd Koninkrijk, kon ze maar moeilijk een positie verwerven in het Engelse muziekleven. Hij werd op een gegeven moment wel opvolger van Edward Elgar als docent aan het conservatorium. Maakte ze nu en dan wel een première mee, dirigeerde ook wel wat. Na zijn dood vergeten. Na zijn dood werd er een Granville Bantock Society opgericht. Jean Sibelius uit Finland was de eerste voorzitter daarvan. En Sibelius droeg zijn derde symfonie op aan deze Granville Bantock. Nou, dan ben je toch wel iemand. Nieuwe plaat Bantock. Nieuwe plaat Jean Sibelius met toeval of niet deze derde symfonie van Sibelius door het Helsinki Philharmonisch Orkest onder leiding van Jukka-Pekka Saraste.

Het begin van de derde symfonie van Jean Sibelius. Het Helsinki Philharmonisch Orkest onder leiding van Jukka-Pekka Saraste. Een nieuwe set, de complete zeven symfonie van Jean Sibelius, net verschenen. Het is 7:08. Dit is NTR Podium. Nog een nieuwe plaat van de Belgische pianist Mathieu Imtal. Hij is helemaal in de ban van de sonates van Joseph Haydn. Voor hem zijn het werken die werken als balsem voor de ziel.

De opening van Pak een beet, sonate nummer 50, heeft er heel veel geschreven. En eigenlijk allemaal interessant en boeiend. Joseph Haydn, pianist Mathieu Imtal. We hebben nog tijd voor de gouden opname. En hoe? 20 augustus overleed de Roemeense stersopraan Eliana Cotrubas. Ze maakte in de jaren 70 furoren in de grote operahuizen in Europa en Amerika, nadat ze het internationaal vocalistenconcours in Den Bosch had gewonnen. Ze maakte haar debuut in La Scala in Milaan in 1975... en alleen al daarover zou je een opera kunnen schrijven. Ze viel in voor niemand minder dan Mirella Freni. Ze werd op de dag zelf gebeld of ze kon komen om in La Bohème van Puccini te zingen. Snel pakte ze haar koffer, vertrok naar Milaan, waar ze naar verluid een kwartier voor aanvang aankwam. Zonder repetitie zong ze de opera en het was een eclatant succes. Applaus zou ruim een half uur geduurd hebben. Geweldig debuut. Er zijn veel legendarische opnamen van Cotrubas. Eerder deze week lieten we al een opname horen van La Traviata van Verdi. Vandaag een andere Verdi-opera, Rigoletto. In deze aria, Caro Nome, bezingt Gilda de liefde voor een arme student die in werkelijkheid de hertog van Mantua blijkt te zijn.

0: Eliane Cotrubas als Gilda in de aria, een van de bekendste momenten uit de opera Rigoletto, Caro Nome, Carlo Maria Giulini, dirigeerde. Goed, in de gouden opname deze week, Eliane Cotrubas, grote Roemeense stersopraan die vorige maand overleden is. Uur open je met Shula Tas. Shula, wie is je gast komend uur?
1: Mijn gast is Lex Palou. Je kunt zijn naam kennen van zijn bestseller Liften naar de hemel. En hij heeft nu een nieuw boek. Vorige week is hij uitgekomen. Het heet In het licht van de leugen. En ik sprak hem net even en hij staat nu alweer in de bestseller top 60. Dus nou, het gaat over Quinten, een jonge jongen die zichzelf behoorlijk in de problemen ligt. En ik ga het zo met hem erover hebben.
0: En de waarheid boven tafel halen.
1: Precies.
0: Zometeen in Opium met Shula Tas.

0: NPO Klassiek. De verstilling van de natuur, maar ook haar ontembare kracht. Dat hoor je vanavond. Met spannende muziek van Kaija Saariaho en Anna Thorvaldsdottir. Luister mee, straks vanaf 8 uur in het avondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
2: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
3: Energiegigant RWE verstookt in haar elektriciteitscentrales jaarlijks ruim 1 miljoen ton biomassa van hout. Het grootste deel komt uit het buitenland. Volgens RWE is het gecertificeerd en daarmee duurzaam, maar klopt dat wel? Zembla trekt de Maleisische jungle in op zoek naar de bron van onze groene energie. Vanavond 20:15, NPO 2.
4: Dus jij wil naar Egypte?
5: Ja, met NRV.
4: En waarom NRV?
5: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
4: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
5: Tuurlijk.
4: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
5: Jazeker.
4: Cairo en de piramide?
5: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
4: Top, ik ga mee.
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt. Terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
10: Ik werk mijn eigen helemaal het schompers, maar alles wat duurder wordt.
9: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
11: Vanavond 5:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 huizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan dat ze geld hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuizen het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van 1000 paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden en ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering, die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. Volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
2: Deze renster staat volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters die zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
1: En dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
4: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
6: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Met Shula Tas.
10: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur kunst en cultuur hier op NPO Klassiek. Wat leuk dat je weer naar ons luistert. Nou, wat hebben we voor jou in petto? Natuurlijk prachtige muziek van onder meer Camille Saint-Saëns, Georges Bizet en Jacques Brel. In de rubriek Bijna Vergeten hebben we vandaag aandacht voor een vergeten 18e eeuwse Oostenrijker, wiens werk werd toegeschreven aan Mozart. En rond 19:30 nemen we een kijkje in de keuken van een tenor die in de rol kruipt van een doofstomme jongen. En mijn gast is schrijver Lex Palot. Hij schrijft filmische romans voor alle leeftijden. En na zijn bestseller Liften naar de hemel verschijnt deze maand zijn nieuwe roman In het licht van de leugen. Een vervolg op de vorige, maar ook zelfstandig te lezen. En het gaat over de jonge Quinten die zichzelf in de problemen ligt. Ik ga het zometeen met hem bespreken, maar eerst een leugentje om bestwil.

0: Je hoorde Itzhak Perlman op viool en Samuel Sanders op piano met Schön Rosmarin uit Kreisler's Alt-Wiener Tanzwijzen. En deze Oostenrijkse violist vertelde destijds tijdens zijn concerten dat die tanzwijzen vergeten pareltjes waren van Antonio Vivaldi en François Couperin, die hij zelf had opgedoken in de Europese kloosters. Maar in 1935 onthulde een criticus van de New York Times dat Kreisler alle 17 stukken zelf had geschreven. En hij reageerde hierop met de critici vonden de stukken prachtig. En als ik mijn eigen naam erop had gezet, dan hadden ze direct minder serieus genomen. Dat is een wit leugentje dus. En die in principe niemand kwaad deed. Heel anders zijn de leugens van de hoofdpersoon van het boek dat ik vanavond bespreek. In het licht van de leugen, de nieuwe roman van Lex Ballot, liegt en zwijgt hoofdpersoon Quinten zichzelf tot diep in de problemen. Het boek is een vervolg op de bestseller Liften naar de hemel, die de boekhandelsprijs 2025 won en werd genomineerd voor de NS Publieksprijs. Maar het is ook als een losstaand verhaal te lezen. Toch, Lex?
1: Ja. Perfect intro.
0: Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ben je zelf goed in liegen eigenlijk?
1: En dat was ik wel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou ja, een heel groot deel heb je ook kunnen lezen, omdat er veel autobiografische elementen in mijn werk zitten. En ik was daar zeker goed in, tot mijn schaamte. Maar ja, je moet wel eerlijk zijn in dit soort dingen.
0: Ja.
1: Dus toen dacht ik, dan schrijf ik een boek waarin heel veel gelogen wordt, waar ik dus uiteindelijk heel eerlijk vertel over dat vele liegen.
0: Dit boek is eigenlijk een soort schone lei.
1: Het is het voelt mijn hele werk uiteindelijk, als wanneer alles bij elkaar komt, het voelt wel als een hele langgerekte biecht inderdaad.
0: Hmm.
1: En de biecht hoeft niet per se altijd je zonde te zijn. Het kan ook een kwestie zijn van je hart willen luchten, omdat je iets ingewikkeld vindt. Maar in dit specifieke geval moesten er wel wat dingen besproken worden, ja.
0: Zijn er dan ook nog, terugkijkend, zijn er dan nog verschillen tussen de leugens die je vertelde? Zijn er goede of slechte leugens?
1: Ja, maar kijk, het is inherent aan de mens om te liegen. Hè? Heel in het klein, je moet 's ochtends opschieten omdat jij je verslapen hebt. En dan zeg je tegen je kind, oh, we moeten snel, want. En dan vloept er iets uit. Dat doe ik nog steeds. Daar ben ik niet trots op, maar ik doe het wel. En natuurlijk zijn de leugens omdat je iemand pijn wil besparen. En er zijn leugens omdat je jezelf in een betere positie wil manoeuvreren. Op welke manier dan ook.
0: En daar heeft Quinten een handvol van.
1: Ja, daar grossiert hij op een gegeven moment wel in, ja.
0: Ja, Quinten is de hoofdpersoon. Kan je even vertellen? Omschrijf eens even Quinten aan de luisteraar. Wie is dat?
1: Quinten is op het moment van het boek, wanneer het boek begint, is hij 33. En hij loopt op een begraafplaats omdat hij daar iemand gaat bezoeken. En dan ontmoet hij daar Guido, de beheerder van de begraafplaats. En aan hem vertelt hij wat er van hem geworden is vanaf het moment dat hij terugkwam uit Canada tot aan dat moment aan toe. En dan is hij, vanaf dat begin is hij 17. En Quinten is een jongen die heel erg ontvankelijk is voor alles wat er in de wereld speelt. Hij is nieuwsgierig, hij is naïef, zo zou je hem ook wel kunnen noemen. Hij komt uit een vrij gesloten milieu, christelijk milieu. Dus heel veel dingen zijn nieuw voor hem. Daardoor stapt hij met enige regelmaat in situaties waarvan hij de gevolgen niet kan overzien. Hij schaamt zich ook snel. Voelt zich snel tekortschieten op vele fronten. En dat probeert hij te maskeren met leugens. En het probleem met de leugen, je begint er met één. En dan heb je een volgende nodig om hem toe te dekken. En uiteindelijk ook door zijn geschiedenis, waarin hij veel pijn heeft ervaren en erg veel trauma's heeft opgelopen,
0: mm-hmm,
1: gebruikt hij de leugens als een soort lijm om dat gebroken leven te helen.
0: Ja, en ja, dat gebroken leven helen, dat lukt hem niet helemaal.
1: Nee.
0: Dat liegen helpt hem in de eerste instantie in elk geval eigenlijk nog verder de problemen in.
1: Ja.
0: Kan je vertellen, wat gebeurt er met hem?
1: Hij probeert op een gegeven moment door een hele verdrietige gebeurtenis die hem en zijn vriendin overkomt, probeert hij hun verdriet te doen vergeten door leuke dingen te doen. Maar daar heeft hij eigenlijk het geld niet voor en hij gaat dingen kopen op afbetaling. Hij betaalt zijn rekeningen niet meer, zodat hij met het geld wat hij verdient bij zijn werk in de kledingwinkel zijn vriendin gewoon alles kan geven wat ze maar wil. De waarheid alleen is, ze wil helemaal niks. Ze wil hem.
0: Mm-hmm.
1: Ze wil dat hij luistert. Ze wil dat hij er is. En hij probeert haar verdriet weg te kopen.
0: Ja, en hij steekt zichzelf daarmee in de schulden.
1: Diep in de schulden, ja. Tot op een ochtend er op de deur wordt geklopt en hij uit zijn huis wordt gezet.
0: Ja, ik dacht bij het lezen zo vaak van, hè, waarom vertel je het nou niet gewoon?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, hij schaamde zich. Hij in de voorgaande boeken kom je daar ook achter. Het is een jongen die op jonge leeftijd in een psychiatrische jeugdkliniek heeft gezeten. Hij heeft te maken gehad met ernstig misbruik.
0: Dat is allemaal te lezen in dat eerdere boek.
1: In de eerdere boeken. Ja. En hij draagt als het ware een jas van schaamte. Hmm. En binnen zijn familie is hij toch het zorgenkindje. En dat wil hij niet meer zijn. En hij kiest er op een gegeven moment voor om dan maar niks te zeggen. Want dan hoeven ze zich ook geen zorgen te maken. Daarmee vervreemdt hij zich ook volledig van zijn familie.
0: Ja, want die komen eigenlijk nergens voor in het verhaal.
1: Nee, in die tijdsperiode van zijn leven was niemand op de hoogte. Nee. Ja,
0: hij doet het helemaal alleen.
1: Hij doet het alleen.
0: Hij raakt dakloos. Ja. En wringt zichzelf in allerlei vervelende bochten.
1: Ja, letterlijk in een kliko om 's nachts te kunnen slapen.
0: Ja, precies. Ja. En ik dacht bij het lezen ook soms, jeetje, dat hij dit ook nog allemaal meemaakt. En pas later begreep ik dat het is gestoeld dus op jouw eigen leven. Mm-hmm. Kan je vertellen, hoe is dit verhaal begonnen?
1: Ik had in 2011 kreeg ik te maken met een heel heftig verlies. En dat was de tweede keer in mijn leven dat ik op straat kwam te staan. En het zelf moest zien te rooien. In het begin sliep ik nog mijn vrienden op de bank. Maar ja, je bent maar beperkt houdbaar als gast op iemand zijn woonkamer in Amsterdam. En dat snap ik ook volledig. En ergens is er toen een zaadje geplant van ik moet opnieuw beginnen. Ik moet er iets van maken. En schrijven deed ik altijd al, maar nooit met het idee, ik ben schrijver. Ik schreef af en toe een stukje. En dat schreef ik toen de tijd op Hives, de voorloper van Facebook. En dat werd gewaardeerd op de een of andere manier. En toen dacht ik van,
0: en waar schreef je toen over?
1: Over de meest alledaagse dingen. Ik kwam op een gegeven moment, dat was in 2007, kreeg ik een woning in Kampen. En zoals ieder huis, dat heeft geluiden. Ik noem dat het hart van het huis. Mm-hmm. En ik ging die geluiden beschrijven. En dat resoneerde bij mensen omdat het zo herkenbaar was. En toen dacht ik, ik heb dus een manier van schrijven. Toen nog heel ruw en heel ongepolijst. Maar wel een manier van schrijven die mensen herkennen. Mm. En heel langzaam is dat zaadje geplant. En feitelijk, en dat komt ook terug in het boek, de eerste periode dat ik dakloos was, las ik een boek van Ronald Giphart. Opgevouwen als een stukje gescheiden afval in de kliko. En daar las ik zijn woorden. En toen dacht ik voor het eerst, hè? Dit is totaal anders dan wat ik op de leeslijst op school moest lezen.
0: Wat las je van hem?
1: Ik omhels je met 1000 armen. Ja.
0: En waarom raakte dat je zo toen?
1: Hij was in staat om binnen enkele pagina's die mensen die geïntroduceerd werden een hartslag te geven. En ik zag het letterlijk voor mijn ogen gebeuren. En het allerbelangrijkste, ik was niet meer alleen. Hmm. Zo voelde dat.
0: Dus het schrijven heeft ook, deze schrijver, maar het schrijven zelf heeft jou ook
1: reddingsboei.
0: Een reddingsboei.
1: Absoluut.
0: Is het geweest.
1: Absoluut.
0: Quinten zegt ergens, ik had me altijd anders gevoeld en zag mezelf als buitenbeentje zonder toekomstperspectief.
1: Ja.
0: Was dat iets hoe je ook naar jezelf keek? Je knikt. Ja
1: sorry,
0: de mensen
1: ik knik,
0: niet
1: het
0: horen.
1: Is radio, ja. Neem me niet kwalijk. Ja, en waar ik dan nu beland ben, dat af en toe dan
0: ja, dat was mijn vraag, want dat is natuurlijk nogal een grote stap.
1: Je bent nu
0: een succesvol schrijver.
1: Ja, maar wil je geloven dat ik dat niet zo voel?
0: Hoe komt dat?
1: Denk door alles wat er gebeurd is. Ik ben heel erg bewust van het feit dat niets hebben, mm-hmm, dat ligt voor mij altijd om de hoek. Stel, ik loop in Amsterdam. Dan kan ik niet langs een portiek lopen en denken, en dat gaat in de flits, hè, maar dan denk ik, daar kan ik slapen.
0: Oh ja.
1: Dat zit zo in het systeem. Ja, en het gaat er nooit meer uit. En ergens vind ik dat ook niet erg. Want daardoor ben ik me heel bewust van wat er nu allemaal mag gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat voelt ook een beetje onwerkelijk. Alsof het mij niet aangaat. Je introduceerde net heel mooi liften naar de hemel. Ik weet nog dat we op het punt kwamen. We zitten nu geloof ik over de 120.000 verkochte boeken.
0: Ja, dat is waanzinnig.
1: Wat een absurd aantal is. En ik weet nog dat we op een gegeven moment, toen belde mijn redactrice Linda. En die zei, je hebt 50.000 zijn er verkocht. Gefeliciteerd. En dat ik kon daar niks mee. En toevallig ging ik dat weekend naar Robbie Williams in de arena. En toen ineens kwam het besef van, als al deze mensen die nu naar dit concert gaan mijn boek omhoog hebben. En toen dacht ik, oh, dat zijn er wel heel veel.
0: Dat zijn echt
1: en dat
0: heel
1: was
0: veel
1: de
0: mensen.
1: Eerste keer dat het klikte.
0: Ja.
1: En dan doe ik gelijk, dat neem ik dan even tot me en dan gooi ik het weer weg.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kan je er helemaal niet van genieten?
1: Moeilijk. Ik kan meer genieten van een mooi boek wat jij gaat schrijven of wat jij uit gaat brengen. Als jij mij vertelt van, oh, ik heb een nieuw boek uit en dat is supergoed ontvangen. Daar ben ik blijer voor jou dan voor een goede recensie in het NRC of wat dan ook.
0: Voor jezelf.
1: Voor mezelf.
0: Dat is wel een beetje jammer ook.
1: Dat is heel jammer. Alleen de mensen die met mij te maken hebben, die hebben er vaak meer moeite mee dan dat ik. Want ik weet niet beter.
0: En wat zeggen je lezers? Want het zijn dus heel veel lezers.
1: Ja.
0: Ik begrijp dat het ook veel mensen ook iets laten weten aan jou. Over
1: ja,
0: hoe
1: heel
0: ze het
1: veel.
0: Ervaren.
1: Continu. Ja.
0: Wat geven ze jou terug?
1: Ja, dat het ze geraakt heeft. Dat ze ook vaak dat ze hopen dat ik ooit een keer echt blij zal worden. Dat ik het ook echt ga voelen. Hoop ik ook.
0: Mm-hmm.
1: En dat wil niet zeggen dat ik ontevreden ben. Hè? Integendeel, ik vind het vreselijk woord, maar ik ben ontzettend dankbaar dat ik het allemaal mag ervaren. Alleen het zorgt er ook voor, daarom zeg ik, er zit ook een positieve kant aan. Ik zal nooit denken,
0: het
1: is een gelopen race, zit wel goed. Zodra de laptop open gaat voor het volgende boek, dan vergeet ik al het succes en alle mooie momenten, die parkeer ik. Ik weet ze nog wel, maar ik parkeer ze en we gaan gewoon weer aan het werk. En nou ja, dat kan je checken bij de uitgeverij. De periode tussen de laatste redactieronde en het uitgeven, de afgelopen 2 maanden. Ik was een puinhoop.
0: Ja.
1: Van overtuigd dat het niet zou lukken. Nou ja, ik ben dan 1 september uitgekomen.
0: Ja.
1: Vorige week, donderdag, precies een week geleden, was een hele mooie presentatie. En afgelopen woensdag hoorde ik, of gisteren, dat ik op 11 kwam in de bestseller 60.
0: Ja. En dus al die stress voor niks.
1: Ja, maar ook weer niet. Want de eerstvolgende keer gaat het toch weer gebeuren.
0: Ja.
1: En dan ben ik me vooral bewust van het feit van, er is een kans dat het weer mag gaan slagen. Maar je moet wel heel hard werken.
0: Ja, ja. Ja, het lijkt me ook wel best een opgave om na een boek dat 120.000 keer heeft verkocht een nieuw boek te gaan schrijven.
1: Maar nu
0: dus
1: komt het gekke.
0: Ja.
1: Sorry dat ik je onderbreek.
0: Nee,
1: ik schrijf volledig zonder die druk. En dat vinden de meeste mensen bijzonder. Jij kijkt ook een beetje van, oh.
0: Ja, maar je zegt net dat je het wel ook. Ja, je parkeert het. Zeg
1: ja,
0: je net.
1: Ik parkeer het. En ik kan heel vrij schrijven. Ik heb ook geen last van een writer's block. Sterker nog, ik schrijf met ontzettend veel plezier. Maar dan is het verhaal nog van mij.
0: Ja.
1: Dan
0: zodra
1: heb jij het nog niet
0: de
1: gelezen.
0: De deur uitgaat, wordt het pas spannend.
1: Dan wordt het een ding.
0: Ja.
1: Ja. Op het moment, eigenlijk wordt het een ding vanaf het moment dat ik er niks meer aan kan veranderen, dat de laatste redactieronde is geweest en dat ze zeggen, hey joh, goed gedaan.
0: Nou, en nu is in elk geval al de eerste geluiden zijn positief.
1: Ja.
0: Of in elk geval verkoopt het alweer
1: het
0: heel goed.
1: Het verkoopt heel goed. En de recensies van de lezers tot nu toe zijn ook heel positief.
0: Ja, dus ik gun je voorlopig nog even een plezier hiervan, voor zover dat lukt. Maar hoe ga je nou hierna weer beginnen aan iets nieuws? En heb je daar al een idee?
1: Ben al begonnen.
0: Je bent al begonnen.
1: Ja, want in die 2 maanden dat ik niks te doen had, dacht ik, nou, dan kan ik maar beter al die frustratie in hoofdstuk 1 proppen.
0: Ja.
1: Dat heb ik gedaan.
0: Nou, heel goed. Ik hoop dat je lekker blijft schrijven. In het licht van de leugen ligt nu in de winkels en is verschenen bij uitgeverij Ambo Antos. Dankjewel voor je komst naar Opium.
1: Jij bedankt.
0: Lex Ballot.

0: Je hoort het eerste deel uit Roma, of de Roma-suite van Georges Bizet. Bizet deed meer dan een decennium over dit werk. Hij begon ermee op zijn 22e, had het zo goed als af op zijn 33e, maar hij bleef ontevreden en bleef daarom ook revisies aanbrengen. En hij stierf uiteindelijk op zijn 36e zonder dat hij zelf vond dat het echt af was. En daarom wordt dit werk ook wel aangeduid als onaf. Maar het is een compleet werk, volledig gecomponeerd en opgeschreven, waarvan het eerste deel hier dus werd uitgevoerd door het Orkest National du Capitole de Toulouse onder leiding van Michel Plasson.
1: Opium met Shula Tas op NPO Klassiek.

0: Dat was een arrangement van het lied L'amour est mort van Jacques Brel, uitgevoerd door het duo Lecoultre en Van Hees, bestaande uit violiste Floor Lecoultre en gitarist Martin Van Hees. En deze opname komt van het album Cuckoo Songs of Europe.
1: Opium vanuit de coulissen.
0: De wekelijkse rubriek in Opium, waarin we podiumkunstenaars vragen naar hun voorbereidingen en rituelen in de aanloop naar hun optredens. En deze week een jonge zanger die ooit begon in Groningen bij het Roder Jongenskoor, net een maand is afgestudeerd aan het conservatorium in Groningen en nu al de hoofdrol van Kolja mag vertolken in een gloednieuwe muziektheatervoorstelling.
2: Ik ben Olivier Kemmler, ik ben 23 jaar oud en ik kom uit Groningen. We zitten nu in de kleedkamer van Delamar in Amsterdam. Want vanavond hebben we de eerste voorstelling in Delamar van Kolja. Kolja is een Nederlandstalige opera, maar we verkopen het als muziektheatervoorstelling. En het is geschreven door Arthur Chapin. Die heeft het boek, zeven jaar geleden heeft hij het geschreven. En nu is het dus met muziek eronder een muziektheatervoorstelling geworden. Bob Zimmerman heeft het gecomponeerd. En het verhaal gaat over over een dove jongen. Die wordt opgevoed door de broers Tchaikovsky. En Pjotr Tchaikovsky is natuurlijk de bekende componist. En zijn broer Modest, die voedt die jongen op. En door middel van trillingen van de muziek en door middel van spraaklessen en liplezen krijgt hij weer een kans om in de Russische samenleving terug te komen. De grootste uitdaging in deze rol is dat Kolja doof is en ik zelf niet. Dus dat maakt het lastig omdat ik me niet goed kan voorstellen in het begin. Ik probeer dat nu heel erg juist wel te doen. Hoeveel je meekrijgt. Dus dat was in het repetitieproces best lastig. Maar ik probeer echt te focussen op iedereens lippen. En ook op het podium zo te positioneren dat het publiek ook snapt dat als ik niet jouw lippen zie tijdens het zingen, dan krijg ik het niet mee. En dat is best wel een uitdaging, los van het zingen zelf, om dat goed te spelen en om dat goed over te laten komen.

0: Wanneer ik naar een voorstelling ga, dan... Nou, laten we zeggen, vanavond begint het om 8 uur. 5 uur moet ik dan in de Grim. Dat is de make-up. En daarna is het eten. Kostuums aan en nog wat inzingen en dan gaan we los. Ik heb niet per se heel veel rituelen. Ik heb wel ademoefeningen die ik altijd doe. En standaard zanginzingoefeningen. Maar ik had wel besloten toen ik dit beroep ging doen, dat ik niet een sjaaltje of niet, ik mag dat niet drinken of dat niet eten. Dat probeerde ik allemaal niet te doen. Dat houdt mij ook gewoon rustig. Lekker normaal doen, lekker kletsen en natuurlijk wel afsluiten 5 à 10 minuten van tevoren. Maar het houdt mij juist rustig om gewoon zo normaal mogelijk te doen. En dit is ons beroep, dus gewoon lekker normaal doen en we gaan een mooie tijd hebben op het podium. Wat ik zou meenemen naar een voorstelling, ik denk dat mijn moeder zou zeggen dat het eigenlijk altijd te weinig is. Dus ik moet eigenlijk een banaan mee altijd. Ik ben ooit een keer flauw gevallen omdat ik te weinig had gegeten. Dus ik zal nu een kruisje krijgen van mama dat ik die ben vergeten. En voor de rest het script natuurlijk. Dus de score, dat is een enorme bijbel aan muziek, nog even doornemen. En mijn notitieboekje met zangoefeningen en tips van docenten die ik heb gehad om gewoon nog even weer op te frissen. En dat was het, mijn koptelefoon voor in de trein. In de voorstelling verheug ik me denk ik het meest op het begin van de tweede acte. Dus in de eerste acte mag ik nog niet zoveel zingen. Veel zangoefeningen, monotoon, om echt uit te leggen dat ik van niks naar een volwaardige stem ga. Een helemaal volgroeide tenor. En in de tweede acte dan ontmoet ik Modest, dus mijn grote leraar, aan het graf van Piotr. En dat is een hele intense scène, omdat we houden natuurlijk zielsveel van elkaar, maar we hebben ook door die ruzie ook elkaar 4 jaar niet meer gezien. En dat is een hele spannende scène om te spelen samen met Huub Klaasens, die de rol van Modest Tchaikovsky speelt. Elke voorstelling is anders, dat is een gegeven. En elke keer in elke scène probeer je je eigen emoties en gevoel over te brengen in de muziek. En 4 of 5 keer in zo'n voorstelling ontstaat er een moment samen met je collega's waarin het gewoon heel logisch klikt dat jouw personage dat voelt en een reactie ook daar weer op terugkrijgt, waardoor je gewoon die scène zo duidelijk en mooi kan spelen. En als we een aantal van die momenten hebben, dan wordt het ook echt en dan ga je het voelen. En dat is wat muziek en kunst voor mij dan speciaal maakt en die voorstelling dan dus ook.
1: Je hoorde Olivier Kemmler in gesprek met redacteur Charles Arns. En Kolja, naar het gelijknamige boek van Arthur Japin, met het spel van onder meer Francis van Broekhuizen, Huub Klaasens en Olivier Kemmler, gaat morgen in première in het De Lamar in Amsterdam. En is tot en met 23 september te zien in Amsterdam, Zwolle en Apeldoorn.

0: Dat was de Libanees-Amerikaanse tenor Karim Suleiman met het lied Dalla Porte d'Oriente van Giulio Caccini. En hij werd op gitaar begeleid door Sean Shibe. En daarvoor hoorde je deel 2 uit de sonate voor hobo en piano in D groot van Camille Saint-Saëns. Je hoorde Pauline Oostenrijk op hobo en Ivo Jansen op piano.
1: Bijna vergeten.
0: Sommige werken van de 18e eeuwse Oostenrijker Franz Josef Aumann werden later foutief toegeschreven aan Mozart. En dat is op zich natuurlijk geen schande, want het zegt iets over Aumanns kunnen. Maar het is toch een beetje lullig, want je hebt er weinig aan als je stukken nooit meer gedraaid worden. In tegenstelling tot die van Mozart natuurlijk. Dus, vanavond krijgt Franz Josef Aumann een meer dan verdiend steuntje in de rug. We gaan luisteren naar de finale uit zijn Cassatie voor strijkers.

geen schande, want het zegt iets over Aumans kunnen. Maar het is toch een beetje lullig, want je hebt er weinig aan als je stukken nooit meer gedraaid worden. In tegenstelling tot die van Mozart natuurlijk. Dus, vanavond krijgt Franz Josef Aumann een meer dan verdiend steuntje in de rug. We gaan luisteren naar de finale uit zijn Cassatie voor strijkers.

Ars Antigua Austria, onder leiding van Gunnar Letzbor, speelde muziek van Franz Josef Aumann, een Oostenrijker die veel kerkelijke muziek schreef voor de abdij van Sint Florian in Oostenrijk, maar die ook heel veel mooie kamermuziek naliet. Dit was Opium alweer voor vandaag. Morgen ben ik er weer, even na 7 uur, en dan is mijn schrijver Elte Rauch. Dat is mijn gast, schrijver Elte Rauch. Die komt praten over de roman Johan, haar nieuwste roman. Dat gaat over een jonge vrouw die in een psychische schemertoestand belandt. Zometeen, na 8 uur, het avondconcert met Wouter Plezier. Rechtstreeks vanuit het Muziekgebouw aan het Eind Amsterdam. En tot 8 uur hoor je hier nog harpmuziek van Marcel Tournier, uitgevoerd door Joost Willemsen. Ik wens je nog een hele fijne avond.

0: het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo met dit jaar pianiste Yuja Wang en tenor Nicky Spence.
1: Luister live mee naar The Last Night of the Proms. Zaterdag vanaf 7 uur hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Energiegigant RWE verstookt in haar elektriciteitscentrales jaarlijks ruim 1 miljoen ton biomassa van hout. Het grootste deel komt uit het buitenland. Volgens RWE is het gecertificeerd en daarmee duurzaam, maar klopt dat wel? Zembla trekt de Maleisische jungle in op zoek naar de bron van onze groene energie. Vanavond 9:15, NPO 2.
5: Bam, bam, padapa, padapa.
6: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
8: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.

0: NPO Klassiek. Het is een van de grootste muzikale happenings in het Verenigd Koninkrijk. The Last Night of the Proms. Ab Nieuwdorp is erbij.
1: Op deze bijzondere avond doe ik live verslag vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Het wordt een avond vol muzikaal vuurwerk en wereldpremières. Op het podium.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
2: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
1: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De Fiat doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palmen van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag, is dit weer een doofpot?
1: De staatssecretaris zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: NPO Klassiek. NTR. Concert. Met Wouter Plezier.
12: Goedenavond en welkom in de grote zaal van het Muziekgebouw aan het IJ voor een rechtstreekse live-uitzending van het avondconcert op NPO Klassiek. Links en rechts van mij stromen de mensen de grote zaal van het muziekgebouw binnen. Al dan niet geholpen met hulpmiddelen om goed vooruit te komen. Het wordt een prachtige avond, want centraal staat Kaija Saariaho. In de zomer van 2023 overleed deze Finse componiste. Ze was toen 70 jaar oud en op het hoogtepunt van haar roem. Ze werd geëerd als de componist die het modernisme weer een menselijk en ook sprookjesachtig gezicht had gegeven. Saariaho, ze vestigde haar naam met elektroakoestische werken als Lichtbogen. Daar gaan we straks een fragment uit horen met een video erbij. En groeide uit tot een grootheid met het vioolconcert Graal Theatre uit 1994. Vanavond door Joe Puglia, de violist, en begeleid door Het Muziek. De opera L'Amour de Loin, 2000, een ander hoogtepunt in het oeuvre van Kaija Saariaho. Sindsdien gold ze als de vrouw die met moderne muziek het hart van velen wist te raken. Maar zij is niet de enige die op het programma staat. Ook de IJslandse componist Anna Thorvaldsdóttir klinkt vanavond van haar riem, een stuk voor 13e instrumentalisten. Het Muziek, vanavond onder leiding van Ernest Martinez Izquierdo. Ik noemde nu al Joseph Puglia, de violist, solist in het Graal Theater. En na de pauze Hush van Kaija Saariaho, een concert voor trompet en orkest met als solist Verneri Pohjola. Een Fin die uit de jazzwereld komt. Want ja, bij Saariaho was het zo, zij schreef de concerten echt helemaal op de muzikus voor wie ze dat stuk schreef. Nou, zover is het nog niet. De zaal druppelt gestaag vol hier in het late avondlicht dat nog net de zaal binnenvalt via een schittering op het water van het IJ achter ons. Het Muziek komt natuurlijk voort uit het Schönberg Ensemble. De nieuwe naam van het Schönberg Ensemble. En dat, ja, dat is natuurlijk voor eeuwig verbonden aan de naam Reinbert de Leeuw. Reinbert de Leeuw is niet meer onder ons. Maar hier is hij er nog even met zijn legendarische opname van de pianomuziek van Erik Satie.

De petite ouverture à danser en twee gnossiennes van Erik Satie. Gespeeld door Reimert de Leeuw. Opname uit de jaren 70. Reimert de Leeuw, onvermoeibaar voorvechter van nieuwe muziek. Vanavond het vervolg op het Schoenberg Ensemble Het Muziek. Dat is de naam van het ensemble onder leiding van Ernest Martinez Izquierdo. Met als solisten Joseph Puglia, viool en Werneri Pojola, trompet. Muziek van nu, vanavond in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Muziek van Kaya Sarjahou en Anna Thorvaldsdottir. Anna Thorvaldsdottir, IJslandse componiste. Haar muziek is wel omschreven als een ecosysteem van klanken. Ze schrijft stukken die zich organisch ontwikkelen en waarbij het muzikale materiaal in en uit elkaar groeit. Vanavond van haar Riem, stuk voor 13 instrumentalisten. Maar we beginnen zo dadelijk met Kaya Sarjahou, de Finse componiste, niet meer onder ons. Van haar Graaltheatre, het vioolconcert, bestaande uit twee delen. Een stuk dat gespeeld wordt door Joe Puglia als solist vanavond. Ja, muziek uit 1994, het eerste soloconcert van Sarjahou. Begon heel bescheiden met een stuk van 6 minuten, een in memoriam voor een collega van haar. Er bestaan 3 versies van het stuk, 1 met symfonieorkest, 1 met kamerorkest. Die gaan we vanavond horen en eentje nog uitgebreid met gesproken tekst erbij. Een bijzonder uitgangspunt, niet het instrument, maar de instrumentalist, dat deed ze altijd in haar concerten. En toen het stuk ontstond was dat de Letse violist Guidon Kremer. Een vioolconcert lastig voor Sarjahou, want ze had zelf viool gespeeld en had een hele complexe relatie met het instrument. Ze zei, omdat het genre van vioolconcert zo traditioneel is, was ik me meer bewust van de traditie en het gewicht daarvan dan anders. Het was vooral moeilijk om een concert voor viool te schrijven, omdat er zoveel vioolconcerten me zo dierbaar zijn. En daar zijn dan de leden van Het Muziek. Belangrijk om te vermelden dat vanavond ook studenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en het Conservatorium van Amsterdam meedoen. Een heel groot en divers gezelschap verenigd in Het Muziek onder leiding van Ernest Martinez Izquierdo. Die nu het podium betreedt. Joe Puglia, heel bescheiden, maar geen goede violist. Vergeet eigenlijk bijna op aangeven van de dirigent zijn applaus te pakken. Maar ziet net op tijd het gebaar van de dirigent. Graaltheater, het vioolconcert van Kaya Sarjahou.

voor een bijna uitverkocht muziekgebouw aan het IJ. Voerde het muziek onder leiding van Ernest Martinez Izquierdo en violist Joe Puglia het vioolconcert Graal Theatre uit van Kaya Sarriaho. Graal Theatre, ja, die titel verwijst natuurlijk naar de Graal, de Heilige Graal. Ja, al die middeleeuwse legende. Heerlijke violist, Joe Puglia. Hij draait er zijn hand niet voor om, zo lijkt het. Vanaf waar ik zit, zie ik geen zweetdruppeltjes parelen op zijn voorhoofd. Maar die zullen er toch zeker wel zijn. Kan toch niet anders. Twee delen in dit stuk. Een wereldlijke, fysieke en een heilige en spirituele. Gemodelleerd op de twee ridderschappen die aan de ronde tafel plaatsnamen. Een hemelse en een wereldse. Maar goed, dat is allemaal inspiratie. Wat telt is de klinkende muziek. Het progressieve deel van de muziekminnende natie heeft de weg gevonden naar het muziektheater. Een muziekgebouw aan het IJ. En dat is te horen ook. Kaya Sarriaho raakt een snaar bij het publiek. Ze is de grootste levende componist genoemd door de BBC. Maar ja, dat was toen ze nog leefde. Nu leeft ze inmiddels niet meer. Na de pauze straks haar laatste stuk. Het trompetconcert Hush. Waarin de MRI-scans die ze onderging in het ziekenhuis verwerkt zijn. Toen bij haar een hersentumor was geconstateerd. Kaya Sarriaho die in 2023 overleed, 70 jaar oud. Maar haar muziek is springlevend. Dat blijkt wel vanavond weer hier in Amsterdam. Zo dadelijk een wisseling van de wacht. Dan komen ook weer de studenten van het Koninklijke Conservatorium Den Haag en het Conservatorium van Amsterdam erbij. En dan gaan we een video zien in de tussentijd. Met fragmenten uit Lichtbogen. Ook een stuk van Kaya Sarriaho. Een reeks video's die het muziekgebouw aan het IJ maakt. Onder de titel Stairway to Music. Lichtbogen, een stuk waarmee Sarriaho doorbrak. Waarin ze de akoestische en elektronische klanken heel goed weten te versmelten. Geïnspireerd op het noorderlicht dat ze in Lapland zag. En de schitterende kleuren worden dan uitgebeeld door het gebruik van vooral veel hoge instrumenten. Die video is nu begonnen. Zometeen gaan we ook gewoon meeluisteren als radioluisteraars.

IJslandse componist, dat stuk is geschreven als pendant van het Chamber Concerto van de Hongaarse componist György Ligeti voor 13 instrumenten. Voor het eerst uitgevoerd de muziek van Thorvald Dottir in 2010. Geïnspireerd door het idee van verspreiding. Bevrijde, echoende, losse elementen verspreiden zich door het ensemble gedurende het muzikale proces. Een criticus van de New York Times schreef: het stuk schiep een donkere atmosfeer en de impressie van een verre huilende wind voordat het samensmolt tot een morfisch, harmonisch geheel. Natuur, dat is het wat Thorvald Dottir aan de gang zet, die grote kracht. Een ecosysteem van klanken, zo is haar muziek omschreven. En nee, we horen niet in de coulissen nu allemaal gepraat van de muzici. Dat zijn de mensen in de zaal. Daar komen ze, de leden van Het Muziek. Ik zie nog niet echt veel jonkies erbij, dus ik vermoed dat er hier zeer weinig studenten van het Koninklijk Conservatorium. Oh ja, toch een paar jonkies daar. Studenten ook van het Koninklijk Conservatorium van Amsterdam en Den Haag natuurlijk en het Conservatorium van Amsterdam. Koninklijk is alleen het Conservatorium in Den Haag. Riem van Anna Thorvald Dottir. Het Muziek onder leiding van Ernest Martinez Izquierdo.

Ja, wij genieten nog even van de beelden. Windmolens en prachtig avond. Licht op de achtergrond, geel-oranje. Een video die het muziekgebouw aan het IJ liet maken in de serie Stairway to Music van Lichtbogen van Kaya Saariaho. Dat in de vrije natuur werd uitgevoerd. Met flink wat wind die om de muzici heen speelde. Dat hoorden we ook op de video. En dan is het zo dadelijk tijd voor het stuk Riem van Anna Torvaldsdottir.

0: Riem van Anna Torvaldsdottir. Door het muziek onder leiding van Ernest Martinez Izquierdo. Ook dat konden de mensen hier in het muziekgebouw wel bekoren, deze muziek. Er zijn er al een paar die voor een staande ovatie gaan. Een enkeling, eerlijk gezegd, die toch weer terugdeinst. Die dat weinig navolging krijgt. 49 jaar is ze, Anna Torvaldsdottir, de IJslandse componist. Ze begon als celliste. IJsland, land waar veel succes geboekt wordt met nieuwe muziek. Met veel componisten. Het muziek vanavond in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Met straks na de pauze meer Kaya Sarriaho. Waar de mensen toch vooral voor zijn gekomen, vermoed ik. Dan haar laatste stuk, straks na de pauze. Maar voor wie de radio net aanzet en denkt, hey, ik wil dat ook nog even horen. Hoe het begon met het vioolconcert Graal Theatre van Sarriaho. Terugluisteren kan van het avondconcert. Kijk op npoklassiek.nl.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, toe maar, zo is het maar net. Ja, ook in de pauze gaan wij verder met de wonderlijke muziek van die Finse Kaya Sarriaho. Dan krijgen we ook het vocale gedeelte erbij. Sarriaho schreef Echo in 2007 voor 8 zangstemmen en elektronica. Een stuk gebaseerd op de Griekse mythe van Echo en Narcissus. De Franstalige tekst werd voor het stuk geschreven door de librettist Alexis Barrière. En dat is de zoon van Kaya Sarriaho. Echo uit 2007 met Timo Kurikangas elektronica. En leden van het Helsinki Kamerkoor onder leiding van Niels Schweckendijk.

Echo van Kaija Saariaho door Timo Kurkikangas Electronica en leden van het Helsinki Kamerkoor onder leiding van Niels Schekkendiek. Vocale muziek van Kaija Saariaho in de pauze van het concert door Het Muziek in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam, rechtstreeks op NPO Klassiek. We hebben nog tijd voor Nuit Adieu in de versie voor vier zangers en elektronica, een stuk uit 1991. En dat horen we door Timo Kurkikangas, daar is hij weer, elektronica en daar zijn ze weer, leden van het Helsinki Kamerkoor onder leiding van, daar is hij weer, Niels Schekkendiek.

Nuit Adieu van Kaya Saariaho. Helsinki Kamerkoor onder leiding van Niels Schwekendiek en aan de knoppen Timo Kurkigangas. We maken ons op voor de zwanenzang van deze Finse grootheid Kaya Saariaho. Haar trompetconcert Hush. Zometeen door Het Muziek en trompetist Verneri Pohjola. Ja, en dat is echt natuurlijk een stuk wat heel, heel, heel symbolisch is. Omdat ze het componeerde terwijl ze wist dat ze niet lang meer te leven had. En ze allerlei MRI-scans moest ondergaan in het ziekenhuis vanwege die hersentumor die bij haar in februari 2021 geconstateerd was. Een werk van vaarwel, zei de pers direct. Muziek gecomponeerd in de zekerheid van haar eigen dood. Een existentieel stuk. Zelf bleef Kaya Saariaho er wat nuchterder over. Ieder concert van mij is een portret van de solist waarvoor het is geschreven, zei ze. Nou, dit keer was dat de Finse trompetist Verneri Pohjola, die we zo meteen dus ook gaan horen. Zijn rijke muzikale achtergrond, zei de componist, en gevoel voor elektronische technieken, experiment en improvisatie hebben mij geïnspireerd. En ja, dan is het natuurlijk heel wrang dat we in het derde deel, een heel dramatisch deel, maar heel koud, allerlei strikt mechanisch getik horen. Een gekmakend ritme, geïnspireerd op de maandelijkse MRI-scans die ze onderging tijdens haar ziekte. Het laatste deel heet Ink the Silence, een begeleide trompetsolo die zich beweegt door een orkestraal landschap. En als het dan uit is op een gegeven ogenblik, dan beseft iedereen ineens dat het landschap was dat bewoog en niet de reiziger. En dan kijken we achter de façade van illusies in een stilte, geladen met herinneringen. Ja, dat past ook wel bij de zwanenzang van een groot componist, zulke soort woorden. Kaya Saariaho droeg Hush. Het trompetconcert, sluitsteen van haar oeuvre, op aan haar gezin. Dat, zo zei ze, ik achterlaat op mijn laatste reis naar de stilte. Studenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en het Conservatorium van Amsterdam, samen met de leden van Het Muziek, onder leiding van Ernest Martinez Izquierdo en natuurlijk trompetist Verneri Pohjola, die nog in geen velden of wegen te bekennen is, maar die vast en zeker staat te trappelen van ongeduld in de coulissen, samen met de dirigent. De studenten en Het Muziek zitten al keurig netjes op hun stoeltjes op het podium in de bijna uitverkochte grote zaal van het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Ja, dan wordt iedereen in de zaal ook van schrik stil, want er gaat iets gebeuren. We zijn in afwachting van, daar zijn ze. De solist en de dirigent Verneri Pohjola uit Finland, een jazz-trompetist. Maar daarom wilde Kaya Saariaho juist voor hem schrijven. Vanwege zijn open houding en zucht naar experiment. Hush, het laatste werk van Kaya Saariaho. Nu in het Muziekgebouw.

met recht een zwanenzang. Geschreven voor de man die we zo even hoorden, Ferb Nelly Pohjola. Want de interactie met de muzikus was voor Sarajevo essentieel. De samenwerking met iemand, zo zei ze, die jouw gevoeligheid aanvoelt en die je ideeën begrijpt. En zo'n wisselwerking, zo'n uitwisseling had ze met deze jazz-trompetist Ferb Nelly Pohjola. Ze werd geholpen met het opschrijven van de noten, want dat ging al heel lastig tijdens haar ziekte. Ze had een hersentumor. Ansi Kartunen hielp haar de noten op papier te krijgen. Een gebeurtenis, de uitvoering van dit concert. En niet aan dovemansoren gericht vanavond hier. Gelukkig maar.

Eerst was er stilte, toen was er muziek en toen was er weer stilte. Een acute staande ovatie voor trompetist Ferneri Pojola. En de studenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en het Conservatorium van Amsterdam. En het ensemble Het Muziek onder leiding van Ernest Martinez Izquierdo. Hush hoorden we. Het laatste stuk van de Finse componiste Kaija Saariaho.

0: En een stuk dat Saria Ho nog opdroeg aan haar gezin. De telefoons worden ook uit de zak gehaald. Hier en daar. En het gaat ons zeker niet verbazen als Valery Pohjola zijn instrument, de trompet, nog even aan de mond gaat zetten voor een ontroerende last post. Nee, dat niet, maar zoiets dan. Er zijn ook mensen die het belletjes vinden, die de uitgang opzoeken. Dat zijn er maar heel weinig. Nou ja, die weten waar ze vandaan komen en dan wil je toch op tijd thuiskomen. En met het spoor is dat altijd maar heel erg spannend. Ja, ik zie niet veel, want de mensen staan. Maar Valery.
1: And it's incredible to get the privilege to play for you in this magical place with these incredible musicians and this incredible music. And I feel super privileged. And I would like to thank you and the orchestra with something. So you may sit.
0: Ja, zitten geblazen jongens en vlug wat, want de toegift is in aantocht. We mogen ademen, dat is een geruststelling.

dat was dan de toegift. Velmari Pohjola, de trompetist uit Finland. Die daarmee nog een keertje afscheid nam van Kaja Saariaho. En van ons en van deze magische plek, zoals hij de grote zaal van het muziekgebouw aan het IJ omschrijft. We hebben dit stuk al eerder gehoord tijdens het Saariaho Festival. Ook toen een uitverkochte grote zaal. Even kijken, want ja, we moeten door, mensen. Morgenavond in het Avro Tros Vrijdagconcert. De opening night van het Koninklijk Concertgebouworkest in het Amsterdamse Oosterpark. Met allerlei werken, waaronder ook muziek van Richard Wagner. En die dan de ouverture Tannhäuser morgenavond. Vanaf 8 uur in het Avro Tros Vrijdagconcert op NPO Klassiek. We gaan er ook uit met Richard Wagner zijn Siegfried Idyll. In de versie voor instrumentalisten door leden van het Toronto Symphony Orchestra. Onder leiding van Glenn Gould. En dat is een hele mooie, rustgevende afsluiting van ons avondconcert.

Het verjaardagscadeautje van Richard Wagner voor zijn vrouw Cosima werd op de ochtend van haar verjaardag uitgevoerd onderaan de trap door 20 instrumentalisten. Hier leden van het Toronto Symphony Orchestra in de Siegfried-idule van Richard Wagner onder leiding van Glenn Gould. En muziek van Richard Wagner ook morgenavond op NPO Klassiek. Dan een rechtstreekse uitzending van het AVROTROS vrijdagconcert vanuit het Oosterpark in Amsterdam. De opening night. Het Koninklijk Concertgebouworkest speelt dan onder leiding van Hanna Chang. In het Amsterdamse Oosterpark dus een heel bond programma. Glinka, Rossini, Siegstaan, Debussy, Richard Deutsch, Georges Bizet, Johann Strauss natuurlijk. En Richard Wagner ook nog. Morgenavond vanaf 8 uur op NPO Klassiek. Ik ga afscheid nemen vanuit het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Het was weer mooi. Avondje Kaya Sarjaho. En geef het stokje over aan Hilversum. Het is me even niet duidelijk wie daar Passaggio Late Night gaat presenteren. Ik heb het gewoon vergeten op te zoeken. Excuses daarvoor. Maar dat is vast en zeker in goede handen. Nog een hele mooie avond vanuit Amsterdam.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Mijn oudste zoon was deze week jarig en een mijlpaal. Hij is 10 geworden. Het was een drukke dag. Boodschap in huis halen, lunchen, veren, familie over de vloer. Grote potten koffie, nee toch liever thee, taart erbij. Nog een borrelhap, gezelligheid. Maar de grootste tijdinvestering voor mij zit hem in de dagen, misschien wel weken daarna. Mijn zoon is namelijk met recht een spelletjesfanaat te noemen. En hij heeft ook dit jaar weer een paar prachtige spellen gekregen. Spellen die wij vroeger niet hadden. En tegenwoordig lijkt het wel of al die spellen naast de basis ook eindeloos veel uitbreidingen, varianten of special editions hebben. Slim natuurlijk, als een spel een succes is, wordt dat commercieel flink uitgebuit. Mijn zoon heeft hyperfocus en dus wil hij het liefst alle spellen en uitbreidingen compleet hebben. En ze dan ook allemaal spelen. En dus veeg ik mijn agenda zoveel als mogelijk leeg en studeer ik op de handleidingen. Eldorado, 3 uitbreidingen. Kolonisten van Catan, het kaartspel voor 2 personen. Dat heeft 6 uitbreidingen. Ticket to Ride. Carcassonne, dat heeft 10 uitbreidingen. Het sushi-spel. Het is dat Passaggio Late Night pas om 10:30 begint. En hij dan al in bed ligt. Anders had ik het niet gered deze week.

Ja, nu is het ook zo dat de appel niet ver van de boom valt. Ook ik heb altijd graag spelletjes gespeeld. En het liefst een beetje van die ingewikkelde, strategische, langdurende spellen. En ook ik heb dan een spel het liefst compleet met alle varianten. Dus mijn 10-jarige zoon en ik hebben een goeie aan elkaar. Wij ruimen de tafel leeg, schuiven hem uit, zodat we genoeg speelruimte hebben. Hoe toepasselijk dus deze speelse muziek van Telemann, Muziek de Table, door het Freiburger Barokorkester.

uit de suite voor kerst, Marsyas, het derde deel. Marsyas en de nymfen. Prachtige muziek van eigen bodem, Alfons van Diepenbrock.

0: De Vrijplaat.
1: Mijn zoon is dus 10 jaar geworden. En dan kijk je terug ook naar de verwachtingsvolle maanden in aanloop naar zijn geboorte. En omdat wij in Rotterdam 4 hoog woonden, was het sowieso al duidelijk dat we, als het zover was, zouden uitwijken naar het ziekenhuis. De route al verkend, wezen kijken bij de bevalkamers, ja. Aan de voorbereiding zou het niet liggen. En een van de andere tips die we hadden gekregen was om een stapeltje cd's klaar te leggen met ontspannende muziek. En in de weken daarvoor draaiden we die muziek al, als we een avondje op de bank zaten te fantaseren over wat er uiteindelijk zou komen. De werktitel was voorlopig Garnalen Casey. De muziek die ik had uitgekozen waren de Bagatellen van Silvestrov. Leek mij de ultiem ontspannende muziek. Maar op het moment suprême, toen bracht die muziek alles behalve rust en ontspanning. Nee, het wekte irritatie en woede. En nog steeds, ik weet dat mevrouw slaapt, dus ik kan het draaien. Maar als ik het draai, dan denk ik terug aan die eerste weken, aan dat kleine hummeltje dat ik dan in mijn armen had. Maar voor mijn vrouw is het nog steeds muziek waar ze de kriebels van krijgt. Dus ik hoop dat ze slaapt, want dit zijn de Bagatellen van Silvestrov.

De eerste drie van de 13 bagatellen van de Oekraïense componist Valentin Silvestrov. Met bijzonder Silvestrov zelf aan de piano. Ja, Silvestrov is voor mijn vrouw synoniem aan broccolisoep. Dat mag ik niet meer maken omdat ze daar tijdens de zwangerschap een keer heel erg misselijk van is geworden. Ja, zelf ben ik er dol op. Op zowel de soep als op de muziek van Silvestrov. Maar ja, wij mannen hebben makkelijk praten. Straks de componistenbrief, wederom van Debussy. Nu eerst een van de mooiste delen uit de strijkkwartetten van Mendelssohn.

0: Uitgevoerd door het Quatuor Mosaïque.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: We zijn in het jaar 1894 en Debussy heeft in dat jaar het beroemde gedicht van Stéphane Mallarmé op muziek gezet. Het gedicht L'après-midi d'une faune. En in een kort briefje nodigde Debussy de dichter uit om de première bij te wonen. December 18, 1894. Aan Stéphane Mallarmé, cher maître. Is het nodig u te zeggen hoeveel vreugde het mij zou schenken als u met uw aanwezigheid de arabesken zou aanmoedigen, welke een misschien ongeoorloofde trots mij doen geloven te zijn ingegeven door de fluit van uw faun. In alle eerbied, uw toegewijde Claude Debussy.

kleurrijk, geheimzinnig, mysterieus. De première van Prélude à l'après-midi d'un faune was een succes bij het publiek. En geheel tegen de gewoonte in werd het stuk gebiseerd en gelijk nog een keer gespeeld. De pers reageerde wat zuinigjes in de kritieken en was niet overdreven enthousiast. Maar wat vond de dichter Mallarmé er eigenlijk zelf van? Een dag na de première, 23 december 1894, schreef hij een brief aan Debussy. Ik kom ontroerd uit het concert. Het wonder. Uw illustratie van L'après-midi d'un faune, die geen enkele dissonant vormde met mijn tekst, behalve dat zij verder gaat in de nostalgie, in het licht, met finesse, met malaise, met richesse. Ik druk u, Debussy, vol bewondering de hand. Hij had dus de zegen van Mallarmé. En ik vind het ook prachtig. Wij hoorden hier trouwens een uitvoering op authentieke instrumenten van het Orchestre Les Siècles onder leiding van Frans Xavier Roth. En dit is dan muziek van Brahms. Waarom?

0: Waarom? Waarom? De eeuwige vraag. Waartoe? Herfstige muziek. Muziek over de vergankelijkheid van het leven van Johannes Brahms. Het staat ook op een hele mooie cd met de titel Im Herbst. Door het Noors solistenkoor onder leiding van Grete Pedersen.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.

De Hollandse Nieuwe deze week is de cd Unforgotten, niet langer vergeten. Werken van Gerhard en Karel Ham uit Venlo. Ontdekt en aan de vergetelheid ontrukt door pianist Camille Boomsma. Hij is er al een paar jaar zoet mee, dus hij kent de muziek door en door. Misschien is hij wel de enige in de hele wereld die deze muziek speelt. Hoe bijzonder is dat? Maar wat maakt die muziek nou zo speciaal? Wat maakt het nou zo eigen? Wat is er typisch Ham aan deze muziek? Collega Pieter van Nes vroeg het aan Camille Boomsma.

Ja, het is interessant, want als ik ze probeer te beschrijven als componisten, dan grijp ik toch heel snel naar de bekende namen. Als Schumann, dat lijkt het ook in zekere zin op. Misschien een beetje Mendelssohn, af en toe een beetje Brahms. Maar als je dan aan het studeren bent en aan het spelen, dan kom je er ook achter dat het echt ook een eigen signatuur heeft. Want het waren allebei echt vakmannen, dus ze beheersten ja, die prachtige, kleine, poëtische vorm. Die beheersten ze tot in de puntjes. Maar er is ook iets eigens te horen in de muziek. Elke keer als ik dan weer een stuk doorspeelde en dan nog een ander stuk bekeek, dan was het elke keer, ja, maar dit is toch ook wel een beetje het hamgeluid, bij wijze van spreken. En dat maakt ze toch tot componisten waar je niet op uitgekeken raakt. En dat zegt ook heel wat over hun muziek. Dus je kan ze langs de meetlat van de grootte leggen, hè? Een beetje Schumanniaans. Maar uiteindelijk verdienen ze het om toch vanuit hun eigen kracht beoordeeld te worden.

de geheel eigen muzikale taal van Gerhard Hamm. Zoals Camille Boomsma dat betoogde en hij heeft groot gelijk. En hij speelt het echt prachtig. Het is een hele mooie cd. Unforgotten, het is de Hollandse nieuwe van deze week. Morgen sluiten we hem af. Nog één keer muziek van Gerhard Hamm en Camille Boomsma. Je hoorde nu drie van de 6 stukken voor piano, opus 19. Met liefdesverdriet, verlorene liep. O, where's du mine? Of nummer 5. Ohne Rast, ohne Ruhe. Of de 6e. O, hätte ich nie mehr dich gesehen. Had ik je maar nooit gezien. De liefde. We zoeken het in hogere sferen. Met de planets. Saturnus.

Saturnus was het favoriete deel uit The Planets van Gustav Holst zelf. En Saturnus is de bringer of old age. En het wordt ook wel zo beschreven door een tijdgenoot van Holst. De muziek als a slow processional which rises to a frightening climax before fading away as if into the outer reaches of space. Ja, mooi. Blijft toch echt een fascinerend stuk. Het doet mij altijd een beetje denken aan de muziek van John Williams. Het is zo filmisch, maar het is dus eigenlijk andersom. John Williams, de filmcomponist, is volgens mij schatplichtig aan Gustav Holst. Ik heb een gedicht meegenomen van Toon Tellegen. Hij is natuurlijk vooral bekend van zijn heerlijke dierenverhalen, mier en olifant. Maar hij is ook een dichter, serieuze dichter. Alhoewel er ook altijd wel een lichte toets in zijn gedichten zit. Dit is een gedicht uit 2004, uit de bundel Minuscule Oorlogen. En het heet Men moet. Men moet altijd enigszins verdrietig zijn, anders is men verloren. Maar men moet wel een beetje verloren zijn van het reddeloze soort, anders zou men alleen maar gelukkig zijn. Toch moet men ook gelukkig zijn, zomaar gelukkig kunnen zijn in alle staten van geluk. Anders zou men maar verdrietig zijn, enigszins verdrietig, altijd.

Veel muziek, Magnolia, dit was het thema. Muziek van John Bryan en die speelde zelf het klokkenspel samen met het Hollywood Studio Orchestra onder leiding van Thomas Passatieri. Straks een wiegeliedje van een Oekraïense componist die in Nederland woont. Na dit concert voor hobo en orkest, maar dan op de klarinet Andreas Ottensammer. Samen met ons eigen Rotterdams Phil.

Het complete concert voor, oorspronkelijk hobo en orkest in C-klein, maar hier op de klarinet. Andreas Ottensammer samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, onder leiding van Yannick Nezet-Zeghen. Dat brengt ons naar 12 uur, naar middernacht. En dat doe ik met een wiegeliedje van de Nederlands componist Alfred Momotenko Levitsky. Geboren in Lviv, maar woont al lang in Nederland en hij heeft prachtige werken gecomponeerd, veel voor koor, waaronder dit wiegeliedje Koliskova. En daarmee zeg ik alvast, slaap lekker.

NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een ode aan

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een ode aan een van de meest geliefde muziekstukken, Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Het is een bijzondere opname vanaf het World Minimal Music Festival. Een arrangement voor één piano en vier slagwerkers. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké, en waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
5: Ja.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Wat dacht je van Japan?
8: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
7: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
8: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
11: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
16: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 11 september. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de Duitse grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.